0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.
2: Yo, blood, check it out. Boy, is she hitting on all nine, yeah. Why don't you vacate gate while I check it out?

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Een hele goede morgen, het is 6:00. Je luistert naar Radio Rijnmond.
3: Ace of Basics komt eraan. En wat dacht je van Peter Andre?
2: Maar eerst het laatste nieuws van Dave Dataman. Dave, goedemorgen.
4: Goedemorgen. De autobestuurder die begin dit jaar hardloopster Lisa uit Hoek van Holland aanreed, moet 7 maanden de cel in. Dat is een stuk minder dan de 16 maanden die justitie had geëist. Volgens de rechtbank is niet bewezen dat de man uit Oekraïne roekeloos reed. Lisa was al februari aan het hardlopen in Schravenzande toen ze op een afgesloten weg van achteren werd aangereden. Een 23-jarige slachtoffer raakte zwaar gewond. De Oekraïne was doorgereden. De rechtbank neemt hem dat kwalijk, maar houdt er rekening mee dat hij niet te hard reed, niet onder invloed was of op zijn telefoon bezig was. Na zijn celstraf mag de man uit Oekraïne 2 jaar niet autorijden. Er komt geen uitzondering voor de dierenambulance als het gaat om het gebruik maken van de noodverbinding voor hulpdiensten over de Baanhoekbrug. De verbinding ligt er uitsluitend voor de brandweer en ambulancediensten. Nu de Papendrechtse brug eruit ligt, heeft de dierenambulance te horen gekregen. De brug ligt tussen Dordrecht en Sliedrecht en was normaal gesproken alleen voor fietsers. Maar vanwege de werkzaamheden aan de N3 is de brug uitsluitend te gebruiken voor hulpdiensten in gevallen van levensbedreigende spoed. De rest van het verkeer moet omrijden via de A15 en de A16, maar daar staat het vaak vast. En ook de dierenambulance heeft er last van. Toch wordt er voor de dierenambu geen uitzondering gemaakt, kregen ze te horen. Een voormalig bendelid is door een jury in Las Vegas veroordeeld voor de moord op rapper Tupac in 1996. Volgens de jury is bewezen dat Dwayne Davis de moord heeft bedacht en gepland. Davis vertelde 3 jaar geleden in interviews en in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt terwijl hij op zoek was naar Tupac. Hij zei niet wie er op de artiest schoot. Tupac werd inderdaad beschoten vanuit de Cadillac. 6 dagen later overleed hij. De Amerikaanse artiest was een van de bekendste rappers ooit met nummers als Dear Mama en California Love. Ayaz Ueda heeft de transfer van Feyenoord naar Lille afgerond. De topscorer van de Eredivisie van vorig seizoen levert Feyenoord zo'n 15 miljoen euro op, schrijven Franse media. Ook dit seizoen had hij al 3 goals op zijn naam staan. Ook Kasper Tengstedt is verkocht. De Deense spits kwam vorig jaar nog voor 6 miljoen van Benfica naar Rotterdam. En voor 4 miljoen gaat hij nu naar het Franse Toulouse. De transferperiode in Nederland sluit morgenavond 1 minuut voor middernacht. In een hoop andere landen is dat vanavond al om 8:00. Zoals in Duitsland, Engeland, Italië en Frankrijk. Het weer. Vanuit het westen periode met zon. Het blijft droog en het is vandaag 21 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app op rijnmond.nl.
2: Dankjewel Dave. En op dit moment 1 file bij ons in de regio. Namelijk op de A20. Hoek van Holland richting Gouda tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Gouwen. 5 kilometer. Doe je nu al meer dan een kwartier langer over. Dat komt door een ongeluk en de rechte rijstrook is daar dicht.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Eruit. Met Peter en Milou.
1: Radio met een grote R.

0: Ace of Base, de sign voor je op Radio Rijnmond.
1: Een hele goede morgen, je bent er weer bij.
0: Welkom op deze brand new day.
1: We zijn er altijd dichtbij, hè, dat weet je. We zijn namelijk weer live vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam. Vandaag af en toe zon en enkele stevige regen- en onweersbuien. Middagtemperatuur 21 graden.
0: En op dit moment 1 file bij ons in de regio. Namelijk op de A20 tussen Rotterdam Prins Alexander en knooppunt Gouwen. En heb je een klein kwartier vertraging door een ongeluk.
1: En Milou, een hele goede morgen voor jou. Je straalt weer helemaal. Je hebt een beetje een glimmend gezicht.
0: Ja, jij ook. Nou, gezellig. Ja,
1: we hebben allebei een cremetje opgedaan, hè, deze ochtend.
0: Ja, er zit een beetje een glimmetje in mijn foundation, moet ik heel eerlijk zeggen.
1: Ja, in mijn foundation zit ook een glimmetje. Heerlijk. Hey, maakt helemaal niet uit, joh. Hè? Als man moet het ook tegenwoordig gewoon kunnen.
0: Nou, jij zei daarnet, zitten er vlekken in mijn gezicht. Want je had geen spiegel, maar je had wel je ochtendcreme opgesmeerd. Toen heb ik even heel goed naar je gekeken. En toen zei ik, dit is een compliment. Je hebt een glass skin. En dat betekent dat je een glimmend, mooi, gezond huidje hebt.
1: Ja, ik vond het wel bijzonder dat je zin begon met van... je keek eerst heel verbaasd. En je schrok een beetje. En toen zei je, wat ik nu ga zeggen is een compliment.
0: Ja.
1: En toen dacht ik, oké, dat moet ik dan maar aannemen. Hey Milou, wat zit er verder in de show vandaag? Wat gaan we doen?
0: Nou, we gaan iemand bellen die gisteravond gewoon 2 prijzen in 1 heeft gewonnen. En dan ook nog eens hulp Sinterklaas is. Ja, nou, dat is geweldig.
1: Jolanda is
0: Jolanda.
1: Uit Rotterdam.
0: Zin voor elk
1: kind. De Laurenspenning. En die is geridderd in de Orde van Oranje Nassau.
0: Ja, ik heb video's gezien van gisteravond dat Jolanda het nieuws hoorde. Nou, die moest natuurlijk gewoon janken van blijdschap.
1: Ja, maar dat is fantastisch.
0: Dit is echt geweldig.
1: We hebben haar wel eens gesproken. Midden in de zomer zat ze nog steeds Sinterklaas cadeautjes in te pakken voor armlastige mensen.
0: Ja,
1: en dat is echt
0: geweldig.
1: Heel bijzonder wat ze doet.
0: En we gaan weer puzzelen op Radio Rijnmond met de Peter en Milou puzzel. Daar heb ik nu ook al heel veel zin in. En FC Rijnmond trakteren we je op het laatste voetbalnieuws.
1: Ja, we zijn weer op zoek naar de vroegste vogel. Dus ben je al wakker deze ochtend? Ik denk het wel, anders had je dit nooit gehoord. Geef ons dan even een seintje via de Rijnmond-app. Zeg even goedemorgen, stuur een smiley of doe wat via de app. En wie weet word jij dan onze vroegste vogel vandaag. Zometeen een heerlijke klassieker van Kiss, I Was Made For Loving You. Eerst Cat's Eye.

0: Mensen uit de jaren 80, 90 en nu een hele goede morgen met Kiss en I Was Made for Loving You.
1: Ja, je blijkt van het zelfvertrouwen en je bent ook heel erg vrolijk en je gezicht glimt, zoals ik al zei. Maar jij krijgt ook heel veel reacties tegenwoordig
0: reacties?
1: Van mannen.
0: Reacties?
1: Ja.
0: Van mannen?
1: Ja, maar zelfs ze zien mij volgens mij als jouw zaakwaarnemer of zo.
0: Ja, of manager of grote broer.
1: Zoiets denk ik inderdaad. Ik zie jou inderdaad een beetje als mijn zus. En wat dat betreft is het geen belangenverstrengeling. Ik bedoel, ik hoef geen relatie met je.
0: Nee.
1: Maar ik krijg dus echt berichten van mensen. Of ze jouw nummer mogen. Of dat ze in contact met jou kunnen komen. Hier, zo'n persoon. Ik zal de naam niet noemen. Die zegt, hey Peter, hoe was jouw vakantie? Ik denk, hey, wat leuk attent. Lijkt me wel leuk om Milou beter te leren kennen. Kan jij dat voor mij regelen? Oh. Dus ik zeg, op zich wel. Maar op dit moment is er een wachtlijst.
0: Ja, nou dat klopt.
1: Hij zegt, ja, dat geloof ik graag. Ik wacht het af. Oh mijn god, het is echt niet normaal.
0: Nou, ik voel me wel een beetje gevleid nu.
1: Maar inderdaad.
0: Dit is wel een wachtlijst.
1: Er is ook een wachtlijst.
0: Er is een wachtlijst, dus hij moet gewoon wachten.
1: Ja, zo is het inderdaad. Over wachten gesproken, zo meteen Peter André, Mystery is Girl, die staat voor je klaar. Maar eerst wil ik het even hebben met je over de slakken van Dick Jacobs uit Rotterdam. Dick de slakkenman, want hij heeft reuzenslakken. En zijn slakken die waren afgelopen zondag bij André van Duin en Jannie van der Heijden te zien in het programma Beestenboel. Meer dan 1 miljoen mensen die maakten kennis met die speciale slakken van Dick. En ze deden onder andere een slakkenrace.
2: Slakkenrace. Dat klinkt een beetje tegenstrijdig.
3: Je moet de tijd hebben.
2: Ja, je moet
3: beetje
2: zeker
3: geduld,
2: de tijd hebben. Ja,
3: beetje geduld.
2: Ja, ja. En hoe start je? Zeg gewoon woem, woem. En dan opwinden. Loslaten. Attentie, ik zeg Escar, go!
1: Zo goed, hè, André van Duin. Maar ja, hoe was het nou bij André en Jannie in dat programma?
4: Ja, dat was leuk. De opnames waren heel leuk. Met André en Jan is natuurlijk ook altijd leuk. Dus het was gezellig en het is goed gegaan. De slakken hebben hun best gedaan. Hè?
1: Ja, wat hebben jullie precies gedaan daar?
4: Nou, het onderwerp was eigenlijk was natuurlijk gezondheid. En wij zetten de slakken veel in met kinderen of mensen met het autisme spectrum. En dat heeft hele goede resultaten. We doen workshops en 1-op-1 sessies. En dat geeft met deze slakken wonderbaarlijke resultaten en contacten.
0: En wat vonden André en Jannie van die slakken?
4: Ook leuk. Ze hebben ze allebei volop even beter gehouden. En in het begin was het even raar kijken. Maar even later vonden ze het eigenlijk wel erg leuk. En jij hebt gezien, hebben we een gegeven moment ook een slakkenrace gedaan.
1: Ja.
0: Ze zijn ook echt groot, hè? Het zijn niet van die kleintjes die in je tuin zijn.
4: Nee, ik heb ze erg groot met de huisjes. Zijn dan ongeveer tot een centimeter of 18, 19, soms 20. De slag zelf is dan nog wat groter. Gewicht tussen de 700, 800, 900 gram richting een kilo. Het zijn echte slakken.
1: Hé, maar Dick, voor de mensen die jou niet kennen, jij bent Dick de Slakkenman. Hoe is deze slakkenfascinatie ooit tot stand gekomen bij jou in je leven?
4: Nou, ik heb dat is ondertussen zo'n 15 jaar geleden. Ik kreeg wat kleintjes en die werden groot en nog groter. En die werden eigenlijk heel erg groot. En er was toen eigenlijk heel weinig over bekend in Nederland. Maar dat was zo leuk. Dat ik dacht, ja, hier moeten we wat mee. Dit moeten we laten zien en iets mee gaan doen. En op een gegeven moment hebben we het officieel tot huisdieren weten te maken. En het is nu een hele grote groep mensen die de slak dus als huisdier houdt.
1: Nou, wat geweldig. Zeg, hoeveel heb jij er inmiddels thuis?
4: Honderden.
0: Honderden?
1: Inderdaad. En ze laten geen slakkenspoor achter, want dat zijn dus speciale slakken.
0: Afrikaanse?
1: Ja, de reuzenslak. En het zijn dus huisdieren die niet blaffen en die niet bijten. En wil je nou meer info over Dick en over zijn slakken en wat het doet voor mensen met autisme bijvoorbeeld, kijk dan even op deslakkenman.nl.

0: Lekker wakker worden met Paula Abdul en Straight Up. En daarvoor de Speedo André en Mysterious Girl. En daar heeft Els mooie herinneringen aan. Die moet denken aan de tijd dat haar dochter net op het voortgezet onderwijs zat. Ze had aan de binnenkant van haar kamerdeur een levensgrote poster van Peter André. Wat een knappe knul was dat, zegt ze erbij. Ze was er stapelverliefd op.
1: En zometeen krijg je de hoofdpunten van het nieuws. En ik krijg je van Dave Datema.
2: Met onder meer de nieuwe stormnamen van komend seizoen. En er zitten weer wat opmerkelijke keuzes bij. Straks meer.
3: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Wat doe jij als je geen internet hebt op je mobiel?
5: Dan ga ik naar een plek met wifi.
4: En wat als het hele mobiele netwerk te lang uit ligt? Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
6: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
4: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
7: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
8: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/jointheclub.
9: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
10: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
11: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid. Beverwaartseweg 295 Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop jfz.nl.
10: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
12: Gebruik de auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
1: Een hele goeiemorgen, 6:30. Je luistert naar Radio Rijnmond. Met op dit moment 4 files bij ons in de regio. Dat zeg ik verkeerd, want ik zit op de nationale files. Daar heb ik niet zoveel aan. 1 file bij ons in de regio. Namelijk op de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Knooppunt Gouwen. 8 kilometer, doe je iets langer dan een kwartier over. Dat komt door een ongeluk en de linkerrijstrook is daar dicht.
0: Nou, in plaats van 4, maar 1 file.
1: Dus dat is toch ook fijn?
0: Ja, wel goed nieuws. En valt er ook goed nieuws te melden als het om het weer gaat vandaag. Ed Aldus, goedemorgen.
13: Ja, Peter Emilou, hele goede morgen. Nou, dat weer ziet er vandaag gewoon prima uit. We hebben te maken met een hoge drukgebied. En ja, die beïnvloedt gewoon gunstig het weer in onze regio. Er is afgelopen nacht nog even een bui gepasseerd. Maar op dit moment is het droog in het Rijnmondgebied. Dus momenteel is er nogal wat bewolking aanwezig. Met vanochtend ook af en toe zon. Ja, het wordt natuurlijk steeds later licht. Hè. Dat kan je wel goed merken. En dan uiteindelijk in de loop van de dag komt de zon er steeds vaker bij. En ja, eind van de middag en begin van de avond is het dan nog zonnig weer. Nou, de middagtemperatuur die past zich mooi aan het klimaatgemiddelde voor de 1e van september. Het wordt zo'n 21 graden. En de wind die waait vandaag matig en die komt dan uit het westen.
0: Dankjewel Ed, voor zover. Dan is het inmiddels alweer 6:35. Tijd voor de hoofdpunten. En die krijg je van Dave.
2: Medische studenten van de Erasmus Universiteit bieden soms duizenden euro's om onderling te ruilen in stageplaatsen, de zogeheten co-schappen. Dat schrijft nu.nl. Door een ongunstige loting voor de opleidingsplekken lopen enkele honderden van hen studievertraging op. En sommigen komen pas op een plek terecht die ze niet willen. Of pas over een jaar dat ze daar terecht kunnen. In een ruilgroep op WhatsApp bieden ze soms enorme geldbedragen om alsnog te ruilen. De universiteit staat dat toe. Nu.nl kwam meer dan 40 studenten tegen die behoorlijk de portemonnee wilden trekken voor een andere plaats. De autobestuurder die begin dit jaar hardloopster Lisa uit Hoek van Holland aanreed, moet 7 maanden de cel in. Dat is een stuk minder dan de 16 maanden die justitie had geëist. Volgens de rechtbank is niet bewezen dat de man uit Oekraïne roekeloos reed. Lisa was half februari aan het hardlopen in Schravenzande toen ze op een afgesloten weg van achter werd aangereden. En het KNMI heeft samen met de Britse collega's de stormnamen voor komend seizoen bekendgemaakt. Op de lijst staan onder meer namen die verwijzen naar Sean het Schaap. Zo'n cartoonfiguur. En de eerder dit jaar overleden influencer Jare Kops. De namen worden voorgedragen door de weerdiensten van Groot-Brittannië, Ierland en Nederland. Nou, in Nederland mochten mensen zelf ook voorstellen doen. En bijna 600 mensen kwamen dus met jade als eerbetoon aan de overleden influencer. De ingezonde naam Gwendolyn die is weer afkomstig van een vrouw die als kind te horen kreeg dat het KNMI ooit een storm naar haar zou vernoemen als ze haar kamer niet opruimde. Nou, dankzij haar inzending is die belofte alsnog in vervulling gegaan. De andere Nederlandse stormnamen voor dit seizoen zijn Dano, Olaf, Vesna en Wende. Vorig jaar hadden we overigens nog Storm Dave.
1: Vesna is toch van Stranger Things? Dat is, laat maar zeggen, de gemeenerik.
14: Oh,
1: dat vind ik leuk. Nou, dankjewel Dave.
0: Hoi.
4: Dit is Radio Rijnmond.
0: Hij dacht, ik zeg even dat Dave ook een storm was, maar daar ging je helemaal voorbij.

0: Taylor Swift en Love Story.
1: FC Rijnmond Nieuws.
2: De kogels door de kerken, je hebt het misschien wel gelezen. Ayase Ueda die vervolgt zijn carrière definitief bij het Franse Lille. De Franse club heeft de komst van de 28-jarige spits gisteravond officieel bevestigd. Ueda die heeft in Lille een contract voor 4 seizoenen ondertekend, waardoor hij tot medio 2030 vast ligt. Naar verluidt is zijn zoon 15 miljoen euro gemoeid met deze transfer. En Feyenoord is daarmee officieel de topscorer van vorig seizoen kwijt. Moet dus op zoek naar een nieuwe aanvalsleider. Want ook Kasper Tengstedt, ja, die ook als spits opgesteld werd, die vertrok naar Frankrijk, die tekende voor Toulouse. En dan blijven Shaquille van Persie en Nacho Ferri over. En vooral de Spanjaard, die kwam over van het Belgische Westerlo, die lijkt het niveau van Feyenoord nog niet te kunnen aantikken. En van Persie, ja, dat weten we allemaal, die komt terug van een blessure. Is nog erg jong, wordt ook vaak op de flank geposteerd omdat hij daar nodig is. Dus ja, Feyenoord zal toch echt op zoek moeten naar een nieuwe nummer 9. En de tijd begint te dringen. Feyenoord heeft nog minder dan 2 dagen om de droomspits binnen te halen. Er zou in elk geval interesse zijn in een Macedoniër. Bojan Miljovski van Rangers FC uit Schotland. Dat liet de Schotse media gisteravond al weten en het AD bevestigt die belangstelling.
0: Wat denk jij, Peter? Is hij de ideale spits voor Feyenoord dan?
2: Ik ben even in zijn statistieken gedoken. Ik durf het nog niet helemaal te zeggen. In het verleden scoorde hij redelijk vaak voor Aberdeen. Dat is een andere Schotse club. 44 goals in 98 wedstrijden. Is prima, zou je zeggen. Maar sinds Girona in 2024 is er toch een doelpuntendroogte aangebroken. Hij scoort gewoon niet meer zoveel. En hij komt dus nu niet voor in de plannen van Rangers. En om nou te zeggen dat Rangers onderdoet voor Feyenoord, dat lijkt me ook niet. Maar ja, we hebben in het verleden gezien met sommige spitsen, die hebben dan ineens een opleving in de Kuipen. Ik wil dat toch even in herinnering roepen. Denk bijvoorbeeld aan John Guidetti en aan Graziano Pelle.
1: Ga voor meer voetbalnieuws naar Rijnmond.nl of de Rijnmond-app.

0: Zo mooi. Ik heb die Alides Hering van Time Bandits heb ik laatst ontmoet. Dit jaar nog op de Nacht van de Nederpop. In het oude Luxor Theater trad hij op met onder andere VOF de Kunst. En met het goede doel, Henk Westbroek. En het is wel ja, enerzijds tragisch. Ja, hij ziet er nog steeds uit als die man uit de jaren 80. Hij lijkt dan een beetje op Boy George. Hij is ook opgemaakt. Heeft zo'n pakje aan, weet je wel. Hij blijft er echt in hangen. Alleen hij tikt het niveau niet meer aan. Dus hij kan niet meer zo hoog zingen.
1: En wat doet hij dan?
0: Hij is zijn kopstem kwijt. Dus hij zingt nu, I'm specialized in you.
1: Ja, is toch niet hetzelfde?
0: Nee,
1: het
0: is toch anders, hè? Net
1: en,
0: niet.
1: En het is al gezellig op de Rijnmond App. Onder andere Ruud is erbij, die wenst ons een goeiemorgen. Nou, Ron is alweer onderweg naar zijn werk. En ook Vince zegt, goeiemorgen, ik moet weer naar school. Maar ik ben blij dat ik naar jullie kan luisteren.
0: Ja, Mike die is er ook weer bij, die heeft er zin in vandaag. Peet die zegt, ach, dit is mijn grootste vink. Die stuurt een foto van zijn prachtige hond. En Ben, die is ook heel blij, want die luistert vanuit België. Is een Rotterdamse Belg, zou je kunnen zeggen. En ook in België zijn de scholen na 3 maanden weer begonnen. En is hij maar wat blij mee. Dan heeft hij eindelijk een beetje vrijheid terug, zegt hij. Zometeen Jerry Lee Lewis en zijn Great Balls of Fire. Maar eerst Sven Chillips.

0: mind. So kind. Got to tell this world that you mind. Need it to turn the hills and I twiddle on my thumb. Real nice, somebody show is fun. Come on, baby. Drive crazy.
1: Jerry Lee Lewis in Great Balls of Fire hoorde je hier op Radio Rijnmond.
2: Ja, het is 12 minuten voor 7. Dat betekent dat we onze vroege vogel weer mogen begroeten. En die komt vandaag uit Schiedam. Lea, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Peter en Merlo.
1: Goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen. Heb je lekker geslapen?
3: Ja, heerlijk.
2: Dat is fijn. Ben je een goede slaper sowieso?
3: Zeker, de laatste tijd gaat prima, ja.
2: En hoe komt dat dan de laatste tijd? Wat maakt je zo'n vrolijk mens?
3: Weet ik niet. Mijn leven ziet er gewoon prima uit. Ik voel me gelukkig en ik ben hopelijk nog gezond, maar dat weet je nooit.
2: Wat fijn om te horen. Wat is jouw leeftijd als ik vragen mag? En heb je nog een tip voor andere mensen die misschien wat minder vrolijk en misschien wel een beetje eenzaam zijn?
3: Ik ben 64 jaar. Ik ben sinds 3 jaar ben ik thuis lekker gestopt met werken.
1: Oh, heerlijk.
3: En ik doe veel vrijwilligerswerk. En buiten dat sport ik veel, dus dat houdt me gezond, hoop ik.
2: Ja, sporten zorgt voor een goede mindset. Hè? En vrijwilligerswerk ook, dan doe je wat voor een ander en dat krijg je dan ook weer terug en zo. Wat voor vrijwilligerswerk doe je?
3: Ik werk in een hospice, daar ga ik zo naartoe nadat ik lekker vroeg ben. En verder werk ik vrijwillig in een molen de Walvis in Schiedam.
1: Oh, dat is mooi, dat is de grootste en hoogste molen inderdaad van Schiedam.
3: Nou, van de wereld.
1: Van de wereld zelfs.
3: Toeschik.
1: Wat super. Hey Lea, omdat jij zo vroeg wakker bent en het naar je zin hebt in het leven en heel mooi vrijwilligerswerk doet, willen we jou benoemen tot vroegste vogel. Heb je een raampje of een deurpje openstaan?
3: Ja, zeker.
1: Nou, heb ik. Naar Schiedam gaat hij vandaag.
3: Oké, dankjewel. Hartstikke leuk.
2: Daar komt hij. Ja,
3: ik zie hem, ik heb hem. Hartstikke leuk.
1: En hoe ziet hij eruit?
3: Hij is, vandaag is hij roze met een vleugje oranje.
1: Oh, dat vind ik leuk.
2: Dat vind ik mooi.
1: Roze,
2: ja, roze en oranje vloekt normaal een beetje. Maar in jouw geval denk ik word er alleen maar blij van.
3: Zeker, ja. We gaan dan goed beginnen.
2: Nou precies, hij vloog als het ware door een soort van window of hope, zou je kunnen zeggen. Daar is hij dan. Fijne dag, Lea.

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu.
0: Radio Rijnmond.
2: Waar het radiolandschap voortdurend in beweging is. En de ene na de andere zogenaamde radioster verdwijnt. Is er gelukkig stabiliteit in de ochtend op 93.4. En weet je waar je aan toe bent.
1: Peter en Milou. Elke werkdag.

0: Daryl Hall en John Oates. Ik denk niet dat je er tegenwoordig mee wegkomt als je naar je collega toe gaat en zegt: Your kiss is on my list.
1: Nee, doe maar niet.
0: Ik denk het ook niet.
1: Ga het niet aanraden aan je. En hij was.

0: Inco.nl.
1: De slaap van je dromen is geen toeval, maar exacte wetenschap. Een matras zorgvuldig afgestemd op jouw lichaam. Dat voelt goed. Dat voelt zeker. Nacht na nacht. Kom naar de winkel voor een gratis Alping Sleep Scan. Designed for life. Alping.
2: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Berensverf. De verf- en kleurenspecialist van Rotterdam. Voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Berenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
3: Op 4, 5 en 6 september viert Rotterdam de 49e Wereldhavendagen. Ontmoet de mensen die dagelijks werken aan een toekomstbestendige haven. Stap aan boord van innovatieve schepen. Ga op spannende excursie of ontspannen vaartocht. En geniet van de shows en het vuurwerk. Kijk voor het programma op wereldhavendagen.nl.
2: Berensverf, ook erkend dealer van professionele Sigmaverf. Kom snel langs in onze winkel.
4: Kom naar Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
5: Het is wel leuk dat we zo weinig reclames hebben. Ik bedoel, maar ik kan niet eens even naar het toilet tussendoor. Ongelooflijk. 7 uur, je luistert naar Radio Rijnmond. Een hele goede morgen.
6: Het is zometeen heerlijke muziek van Sam Fender met Olivia Dean en de Bluebells voor je.
5: Maar eerst Dave Datema met het laatste nieuws. Goedemorgen Dave.
7: Goedemorgen. De autobestuurder die begin dit jaar hardloopster Lisa uit Hoek van Holland aanreed, moet 7 maanden de cel in. Dat is een stuk minder dan de 16 maanden die justitie had geëist. Volgens de rechtbank is niet bewezen dat de man uit Oekraïne roekeloos reed. Lisa was half februari aan het hardlopen in Schravenzande toen ze op een afgesloten weg van achter werd aangereden. Een 23-jarige slachtoffer raakte zwaar gewond. De Oekraïne was doorgereden. De rechtbank neemt dat kwalijk, maar houdt er wel rekening mee dat de man niet te hard reed, niet onder invloed was of met zijn telefoon bezig was. Na zijn celstraf mag de man 2 jaar geen auto rijden. Medische studenten van de Erasmus Universiteit bieden soms duizenden euro's aan om onderling te ruilen in stageplaatsen, de zogeheten co-schappen, schrijft nu.nl. Door een ongunstige loting voor de opleidingsplekken lopen enkele honderden van hen studievertraging op. Sommigen komen op een plek terecht waar ze helemaal niet willen zitten of kunnen pas over een jaar terecht. In een ruilgroep op WhatsApp bieden ze soms enorme geldbedragen aan om alsnog te ruilen. De universiteit staat dat toe. Nu.nl kwam meer dan 40 studenten tegen die bereid waren de portemonnee te trekken voor een andere plek. De politie heeft op landelijke televisie beelden getoond van een man die in april van dit jaar een juwelier heeft overvallen aan de kerkbuurt in Sliedrecht. De beelden waren te zien in het tv-programma Opsporing Verzocht. De man kwam de zaak binnen en begon met een hamer vitrines in te slaan en juwelen mee te nemen. Terwijl de 2 medewerkers hulp zochten, werd de dief door een klantenwinkel uitgewerkt. Die probeerde de overvaller zelfs nog te tackelen. De politie.
8: Wat de overval heel bijzonder en ook zorgwekkend maakt, is dat hij op klaarlichte dag heel brutaal kwam binnenstappen. Het was 4:50 en op dat moment waren er heel veel mensen op straat.
7: Maar toch heeft nog niemand zich gemeld met de naam van een eventuele overvaller. En een voormalig bendelid is door een jury in Las Vegas veroordeeld voor de moord op rapper Tupac in 1996. Volgens de jury is bewezen dat Dwayne Davis de moord heeft bedacht en gepland. Davis vertelde 3 jaar geleden in interviews en in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt terwijl hij op zoek was naar Tupac. Hij zei niet wie er vervolgens op de artiest schoot. Tupac werd inderdaad beschoten vanuit de Cadillac. 6 dagen later overleed hij. De Amerikaanse artiest was een van de bekendste rappers ooit met nummers als Dear Mama en California Love. Het weer vanuit het westen, periode met zon en droog, en het is vandaag 21 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
6: Dankjewel Dave. Krijg van mij de verkeersinformatie met de 4 langste files op dit moment bij ons uit de regio. Te beginnen met de langte A27 Breda richting Utrecht tussen industriegebied Avelingen en Lexmond. 6 kilometer, doe je 1/2 uur langer over. Dat komt door een ongeluk en de linkerrijstrook is daar dicht. Dan nog een file op de A15 Rotterdam richting Europoort tussen havens 4100 en 5200. En Alfred Briele, 4 kilometer, ook daar een klein kwartier vertraging. Dan de A15 Gorkum richting Rotterdam tussen knooppunt Gorkum en Hardingsveld-Giessendam. 3 kilometer, 10 minuten. En tot slot, speciaal voor Ron, ook op de A4 file, daar staat hij in. Rotterdam richting Den Haag tussen knooppunt Ketelplein en Delft. 4 kilometer, 4 minuten vertraging en dat komt door een ongeluk.
5: Het is inmiddels 3 minuten over 7. Zometeen met Bianco en een hele goede...

0: Nl.
1: Op zoek naar een nieuwe tv of wasmachine? Electrostore Rotterdam op de Pleinweg. De zaak met ouderwetse service. Voor al uw televisies, audio en grote huishoudelijke apparaten. Kijk op www.electrostorerotterdam.nl.
2: Rotterdam maakt zich op voor de Wereldhavendagen. En Rijnmond is erbij. Vrijdag vanaf 12 uur krijg jij je lunchbreak live uit de Rotterdamse haven. En zaterdag en zondag is het Weekend Is Er live vanaf de Wereldhavendagen. Samen met onze vrienden van Open Rotterdam. Natuurlijk zijn we er het hele weekend ook bij via Rijnmond.nl. En zondag kun je op TV Rijnmond nagenieten van de hoogtepunten. De Wereldhavendagen. Beleef je met Rijnmond.
3: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl. Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmol Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmol Alexandrium.
4: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
5: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
4: Of,
6: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
4: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
7: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
8: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
9: De Theater-Tiendaagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet en ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Je hebt nog maar 2 dagen. Theater-Tiendaagse.nl.
8: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
10: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
13: Dit is Radio Rijnmond.
14: Eruit. Met Peter en Milou.
13: Radio met een grote R. Ja.

0: geldt ook een beetje voor jou en Peet. Jong at heart. Bluebells was dat op de radio, Rijnmond.
1: Klinkt echt van, je hebt een oude kop, maar je bent nog steeds jong at heart. Hoor. Maak je geen zorgen. De Bluebells inderdaad een hele goede morgen. Welkom op deze gloednieuwe dag.
0: Op deze brand new day.
1: Je luistert naar Peter en Milou, Radio Rijnmond, live vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam. Vandaag ziet het weer er helemaal niet verkeerd uit in het Rijnmondgebied. Vanuit het westen krijgen we te maken met zonnige perioden. Het blijft droog, middagtemperatuur 21 graden.
0: En waarom heb jij dan een trui aangetrokken?
1: Ik vond het leuk.
0: Hij is wel leuk. Hij is een beetje dacht, roze zalmachtig.
1: Ja, nee. Ik dacht, ik doe dezelfde trui aan als dat ik op het puzzelboekje heb.
0: Oh, dat vind ik leuk.
1: Dat zorgt voor dubbele herkenbaarheid.
0: En de langste file op dit moment in onze regio. Op de A4 tussen knoop het Ketenplein en Delft. En heb je een kwartier vertraging door een ongeluk.
1: Dan het laatste nieuws. De Rotterdamse burgemeester Carola Schouten werd gisteren door een speciale commissie van de Tweede Kamer gehoord over haar rol tijdens de coronacrisis. Ze was in die periode minister en volgens Schouten was er te veel gekeken naar modellen en cijfers en te weinig naar de sociale gevolgen van maatregelen.
0: En een van de stormen die de komende maanden over Nederland, het Verenigd Koninkrijk of Ierland heen razen, zal de naam dragen van de overleden influencer Jade Kops. Eind april overleed de 19-jarige aan een zeldzame vorm van kanker.
1: En Ayase Ueda, die heeft zijn gewenste transfer afgerond. De Japanse spits die vertrekt naar het Franse Lille. Feyenoord heeft het vertrek van de Japanner inmiddels bevestigd.
0: En hij was de baas van de Rotterdamse mariniers, maar vanaf vandaag is hij officieel burger. En hij vertrekt niet zonder een flinke waarschuwing aan Den Haag en een briljant plan voor onze Rotterdamse haven. Zometeen meer.
1: En zometeen ook Matt Bianco met een duidelijke boodschap. Get out your lazy bed! Want als je er nou nog in ligt, wordt het echt de hoogste tijd om op te staan. Eerst Sam Fender en Olivia Dean.

0: Duidelijke boodschap van Matt Bianca uit de jaren 80. Get out your lazy bed met Radio Rijnmond.
1: En het is voor heel veel mensen gewoon een normale werkdag. Een normale dinsdagochtend. Maar voor één specifiek iemand is het vandaag het begin van een nieuw leven. Want vanaf vandaag is hij officieel burger. Geen uniform meer, maar gewoon Jan.
0: Tot vorige week zwaaide hij namelijk nog voor de tweede keer de scepter over de iconische Van Gent-kazerne aan het Toepad in Rotterdam. Twee keer commandant van de Rotterdamse mariniers. Tussendoor nog even onder de grond gewerkt voor de NAVO in Italië. Maar vandaag trekt hij dus officieel de deur achter zich dicht. Jan ten Hoven, een hele goede morgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, geen commandant meer. We hoeven niet meer te salueren. Gewoon Jan en je. En ja, dat is toch wel even wennen, kan ik me zo voorstellen. Hè?
2: Ja, nou was ik daar ook al niet zo heel erg weg van. Dat hele officiële. Dat was meer bij ceremonieel. Dat er wel bij hoorde. Maar zeker in de contacten met collega's en met de mensen in Rotterdam, de stakeholders, had ik dat niet door.
1: En hoe is het nou, Jan, om een normale burger te zijn?
2: Ja, dat weet je natuurlijk al heel lang. Dus het is niet een opeens, nou ben ik burger en dan verandert er heel veel. Dus dat weet je ruim van tevoren. En ik bezie dat ook als ik op missie was geweest en ik kwam weer terug. Dus in de wereld her en der, Cambodja of weet ik waar. Ja, dan sluit je toch dat boekklapje dicht en je gaat met een nieuw boek beginnen. En dan kijk je met genoegen terug naar dat boek wat je wegzet. Dus zo benader ik dat nu. Verschillende dingen lopen, dus ik ga zeker door met werken. En dat zal waarschijnlijk weer de consultancy zijn. Daar heb ik ooit ook gewerkt.
0: Oh, wat goed zeg. Nou, jij kwam in 2024 speciaal terug uit Napels, waar je voor de NAVO werkte. Wat heeft Rotterdam toch dat je niet kon weerstaan? Wat maakt het werk zo belangrijk, zo mooi?
2: Ja, dat is deels inderdaad de stad, maar natuurlijk vooral het werk op die kazerne. Het is een hele kleine kazerne, waardoor als je andere kazernes kent, ik weet niet of je daar al eens geweest bent, dan moet je toch vaak ook weer de auto pakken of de fiets. Dus een hele kazerne waar je auto parkeert en waar je elkaar treft, verschillende mensen die daar werken. En het heeft maar één functie eigenlijk, kazerne, en dat is opleiden van mariniers. Zowel dus de recruit, de jongen in spijkerbroek, of de middenmanager, de onderofficier, of de officier, de senior man. Al die soorten opleidingen. Dat maakt dat eigenlijk heel leuk en heel, heel speciaal.
0: Ja, ik ben er nooit geweest, Jan, want ik kwam bij de psychologische test en de lichamelijke test kwam ik niet door. Maar voor de rest heb ik wel die kwaliteit, hoor, denk ik.
1: Hey, en Jan, heb je nog tips voor je opvolger? Wat zijn de belangrijkste dingen waar de nieuwe commandant aan moet voldoen?
0: Hij is al bezig, hè?
2: Ja, hij is al bezig. Ik zou vooral zeggen, ik vond de relatie met de stakeholders in Rotterdam. Natuurlijk is dat de gemeente, de burgemeester, de gemeenteraad. Maar ook de haven, het havenbedrijf. Je buren. Er staat nog wat te gebeuren in die omgeving met mogelijk een... of mogelijk, dat gaat geloof ik wel door die nieuwe brug van Feyenoord richting de noordkant. De Brienoordbrug moet op de schop. Er worden meer huizen gebouwd, dus die kazerne op die plek staat behoorlijk onder druk als het gaat om bereikbaarheid. Dus je zult veel contact moeten houden met je verschillende stakeholders in de stad. En dat is weer anders dan een kazerne die zeg maar ergens midden in het land is. Daar heb je dat toch veel minder.
0: Ja, en je hebt een flinke lijst met tips ook achtergelaten voor je opvolger. En de opvallendste is toch wel, er moet een tweede marinebasis komen. En dan liefst in de Rotterdamse haven. Waarom eigenlijk?
2: Nou, ik vind de haven hoort bij, natuurlijk bij Nederland, bij Rotterdam, maar hoort eigenlijk ook bij de marine. En de marinehaven in Den Helder, daar komen allemaal nieuwe schepen. Die worden langer, die steken dieper. En dan kun je daar heel veel effort in stoppen. Dat moet ook, want hij is ook zwaar verouderd. Maar ik zou ook kiezen voor nog een tweede plek. Dan spreid je ook je verschillende schepen. Dat is operationeel tactisch ook gezien wat slimmer. Maar die haven is er eigenlijk al. Er is al capaciteit in Rotterdam. Ja. Dus dat scheelt ook centen, investeringen en centen zijn schaars.
0: En het is beter om te oefenen dan op Texel bijvoorbeeld, hè, waar je elke keer dezelfde vaarroute hebt eigenlijk.
2: Ja, en dat specifiek, dat zijn de boten voor de mariniers. Dat zijn veel kleinere. De marine is een onderdeel van de marine. De marine zelf heeft echt de grotere schepen. En de kleinere schepen, de landingsvaartuigen en de snelle rips, die liggen op Texel. Ja, en dat spreekt natuurlijk weer ons aan, waar we het opleidingscentrum hebben, om dat dicht bij huis te hebben. Dus ik zou beginnen met een kleinere.
0: Goeie tip. Jan ten Hoven, voormalig commandant van de Van Gent-kazerne. Dank je wel voor je jarenlange inzet voor onze stad, voor de mariniers. Heel veel plezier met wat je allemaal gaat doen in de toekomst.
2: Graag gedaan. Dank je wel.

0: Nelson samen met Miss Montreal en Hoe bij Radio Rijnmond.
1: En zo meteen hoor je Dave Datema op Radio Rijnmond met de hoofdpunten van het nieuws.
2: En daarin een fantastisch voorbeeld met je bent nooit te oud om records te breken. Straks meer.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Op zoek naar een nieuwe tv of wasmachine? Electrostore Rotterdam op de Pleinweg. De zaak met ouderwetse service. Voor al uw televisies, audio en grote huishoudelijke apparaten. Kijk op www.electrostorerotterdam.nl.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Salet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
8: Blad Rijopleidingen Transport en Logistiek. Voor al je rijbewijzen en nascholing code 95, even Blad bellen. De opleider van de Hoekse Waard en omstreken. Rijschoolblad.nl.
9: De skilift halen is één ding, maar goed naar beneden komen? Bij Indoor Ski Rotterdam helpen ervaren instructeurs je om beter te leren skiën of snowboarden. Kies voor een privéles of een van onze andere lesvormen. Veilig de piste op? Dat begint bij Indoor Ski Rotterdam.
10: Heb je metaalafval liggen? Maak er geld van bij Metalimax in Rotterdam. Voor koper, aluminium, ijzer en meer. Al meer dan 100 jaar een vertrouwd adres voor bedrijven en particulieren. Metalimax.nl.
1: Goedemorgen, je luistert naar Radio Rijnmond. 7:30 en je krijgt van mij de verkeerssituatie onderweg. Met daarbij de 4 langste files op dit moment. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam. Tussen knooppunt Gorkum en Hardingsvat Giessendam. 5 kilometer, een klein half uur vertraging heb je daar. Ook file op de A15 Gorkum richting Rotterdam. Tussen Hardingsvat Giessendam en Papendrecht. Dus de andere kant op, 7 kilometer, 7 minuten. Dan nog een file op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en afrit Dordrecht Centrum. 5 kilometer, 5 minuten vertraging. En tot slot ook een file op de A27 Randje Regio Breda richting Utrecht tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. 6 kilometer en heb je ook een klein kwartier vertraging.
0: Dan gaan we naar Barendrecht, naar Ed Alders, naar zijn weerstudio. Want ik ben heel benieuwd. Ja, we hebben officieel geen zomer meer. De meteorologische zomer is voorbij. Maar krijgen we nog wel een beetje zon te zien vandaag?
11: Ja, zeker weten, Peter en Milou. Goedemorgen. Dat weer ziet er gewoon goed uit. De dag begint wel met veel bewolking. Maar in de loop van de ochtend komt de zon er al vaker bij vanuit het westen. Vanmiddag een periode met zon. Met landinwaarts ook nog wat stapelbewolking. En eind van de dag is het zonnig. Ja, de temperatuur. Nou ja, die is ook heel normaal voor deze fase van september. We zitten pas op de eerste. Maar goed, voor de eerste september. Het wordt 21 graden vanmiddag. En de wind... Nou, die stelt ook niet zo gek voor. Op dit moment is het rustig weer. Er waait in de loop van de dag een matige wind uit een westelijke richting. Ja, en morgen overdag dan zien we af en toe zon. Is de kans op een bui wel groter dan vandaag. Met name in de middaguren, Peter. Temperatuur komt uit op ongeveer 21 graden. En nog steeds waait er morgen een matige wind.
0: Je hebt ook een gezonde gloed op je gelaat, zeg. Je bent lekker bruin geworden. Ja, je gaat natuurlijk vaak buiten...
11: Gezonde gloed,
0: ja,
11: dan,
0: je ziet er goed uit. Ja.
11: Ja. Ja, dank je, Peter. Ja.
0: Met banjer natuurlijk, hè?
11: Ja, nee, ik ben hele dagen ben ik inderdaad buiten aan het lopen met mijn hond lekker. Heerlijk.
0: Dat is het inderdaad. Ja. Nou, hartstikke goed. Ed Alders hoorde je. En over een uur nog meer over het weer. Maar eerst de hoofdpunten van het nieuws. Dave Datema, goedemorgen.
12: Goedemorgen. De autobestuurder die begin dit jaar hardloopster Lisa uit Hoek van Holland aanreed, moet 7 maanden de cel in. Dat is een stuk minder dan de 16 maanden die was geëist. Volgens de rechtbank is niet bewezen dat de man uit Oekraïne roekeloos reed. Lisa was half februari aan het hardlopen in Schravenzande toen ze op een afgesloten weg van achter werd aangereden. 30 jaar na de moord op de Amerikaanse rapper Tupac is er iemand veroordeeld voor zijn dood. Bandelid Dwayne Davis is door een jury in Las Vegas schuldig bevonden.
13: We, the jury in the above entitled case, find the defendant Dwayne Keith Davis as follows. Count 1, murder with use of a deadly weapon. Guilty of first degree murder with use of a deadly weapon, dated this 31st date of August 2026. Ladies and gentlemen of the jury, is this your verdict as read? So say you one, so say you all.
14: Yes.
12: Nou, volgens de jury is bewezen dat Davis de moord heeft bedacht en gepland. Hij vertelde onder meer in een boek en in interviews dat hij een vuurwapen had geregeld en een Cadillac was gestapt, terwijl hij op zoek was naar Tupac. Hij zei niet wie er daarna schoot. Over 6 weken hoort Dwayne Davis ook welke straf hij krijgt.
0: Hoe oud is hij inmiddels?
12: Ik zag foto's in ieder geval voorbij komen van dat hij behoorlijk grijs en oud en weinig haar had. Maar ja, hou er ook rekening mee. Tupac is doodgeschoten in 1996, dat is 30 jaar geleden.
0: Ja, maar waarom komt hij dan nu uit de kast tussen aanhalingstekens?
12: Nou, deze zaak loopt echt al een paar jaar. Hè. 3 jaar geleden heeft hij dus in ieder geval een boek geschreven. Ja. Daarin stond dit verhaal. En dat was voor justitie in de Verenigde Staten genoeg redenen om hem in ieder geval dit in zijn schoenen te schuiven.
0: Hij wilde waarschijnlijk geld verdienen aan het verhaal. En nu moet hij dat bekopen met een gevangenisstraf.
12: Ja, nou kijk, hij zegt heel bewust in zijn boek, zegt hij dus niet wie er geschoten heeft. En hij dacht van, nou, dan kom ik er wel onderuit. Nou, dat is blijkbaar niet het geval.
0: Nee, dankjewel.
12: En je bent nooit te oud om records te breken. De 91-jarige Amerikaan Dale is namelijk de oudste persoon die de Appalachian Trail heeft uitgelopen. Dat is een wandeltocht door het oosten van de Verenigde Staten door een enorm berggebied, een slordige 3500 kilometer. Nou, volgens RTL Nieuws had de 91-jarige man het record sowieso al op zijn naam staan, want 9 jaar geleden, toen was hij ook al 82, liep hij hem ook al een keer uit en toen was hij dus ook al de oudste. Toch is er volgens Dale wel een enorm verschil om de wandeltocht te lopen, of je nou 82 bent of 91. Maar met deze versie komt hij regelmatig ten val. 71 keer heeft hij zelf uitgerekend. En hij moest zelfs een keer naar het ziekenhuis. En toch liep hij de route uit. Nou ja, nou is dat, denk je van, goh, is dat al in 1 keer? Nee, dat is niet zo. Voor de Appalachian Trail moet je binnen 1 jaar de complete route van 3500 kilometer hebben afgelegen. Nou, vorig jaar op 6 september begon hij. Hij eindigde gisteren, 31 augustus, op de hoogste berg van Maine. En ja, daarbij heeft hij het dus net gered. Overigens heeft hij meer leeftijdrecords op zijn naam staan. Hij was ook al de oudste die de volledige lengte van de Mississippi-rivier heeft bevaren op zijn 87ste.
0: Jeetje.
1: Zo. Nou,
12: wat een krasse knar.
0: Nou, mooi gezegd, Dave.
15: Dit is Radio Rijnmond.
0: Met zometeen Just in the Wild, maar eerst Genesis en I Can Dance voor je. Radio.

0: Goed nieuws voor Phil Collins. Bij ons hoef je niet te kunnen dansen. Het komt wel van pas als je kan puzzelen.
1: De Peter en Milou puzzel.
2: Puzzel.
1: De Peter en Milou puzzel.
0: Yes, je kunt weer meedoen met de tweede Peter en Milou puzzel. Puzzelen is natuurlijk populairder dan ooit. Er worden heel veel puzzelboeken verkocht, maar wij hebben er eentje die is echt niet normaal.
2: Nou, zeker weten. Ik heb hem hier vast. Wij staan erop met onze Peter en Milou Radio Rijnmond foto. Maar het is ook een superleuk puzzelboekje. Onder andere kan je erin maken sudoku, kruiswoordpuzzels en Zweedse puzzels.
0: En je hoort elke dag een andere puzzel op Radio Rijnmond. Elke dag, nou bijna elke dag ook een andere categorie. En aan jou dan de taak om de puzzel op te lossen en het goede antwoord door te geven via de Rijnmond-app. Vandaag is het hetzelfde als gisteren, namelijk een puzzel over een liedje. Je hoort zometeen drie liedjes voorbij komen en het gaat om de titel van die liedjes. Als je de beginletters daarvan aan elkaar plakt, dan krijg je een drieletterwoord. De vraag is, wat is dat drieletterwoord? Dus de titels van de liedjes die voorbij komen, daar de beginletter van de titel en dan krijg je een drieletterwoord. Heb je enig idee? Laat het dan maar weten via de Rijnmond-app. Daar komen ze.

0: Nou, dat waren de drie liedjes. En die titels, daar gaat het dus om. Pak de beginletter van de titels. En dan krijg je een woord dat enigszins te maken lijkt te hebben met Ed Aldus. Heb je enig idee welk woord het is? Laat het weten via de app.
1: De Peter en Milou Puzzel Puzzel.
0: De Rijnmond app staat dus voor je open voor het goede antwoord. En dat goede antwoord wordt beloond met het enige echte Peter en Milou Puzzelboek van Radio Rijnmond. Zometeen lekker meezingen met Justin de Wild. Eerst Anita Ward en Ring My Bell.

0: Cheerio van Justin de Wild bij de Radio Rijnmond. En we zijn nog steeds bezig met de puzzelpuzzel. En hij blijkt nog best wel lastig te zijn, want Hans, even kijken. Nee, René die denkt bijvoorbeeld dat het antwoord nat is. En dat heeft inderdaad wel met Ed Aldus te maken. Ik zei, het heeft te maken met Ed Aldus. Maar dat is niet het goede antwoord.
1: Nee, er zit wel één letter in nat die goed is. Maar die staat ook niet op de juiste plek.
0: Nee, precies. De vraag is dus, in de puzzelpuzzel, je moet even de beginletters van de titels van de liedjes pakken. En die moet je aan elkaar plakken. En dan krijg je een woord dat te maken heeft met Ed Aldus, met het weer. En de vraag is, welk woord is dat?

0: Oh, dit is zo'n lekkere klassieker van Metallica, hè? Maar ja, wat is de titel van het nummer? En dan moet je dus de beginletter pakken. En dat is dan de laatste letter van het woord dat we zoeken. Het is een drieletterwoord dat te maken heeft met het weer.
1: En het is niet kaal. Ja, Marcel die zegt kaal, maar daar zit een...
0: Kaal?
1: Ja, kaal. Hij zegt kaal.
0: Nee, maar
1: er zit een letter te veel in.
0: Nee, dat is een letter te veel. Dat is een vierletterwoord en het heeft niks met het weer te maken.
2: De Peter en Milou puzzel.
0: En Astrid zegt buien, dat is ook niet het goede antwoord.
1: Nee, ook niet,
0: het gaat dus om de beginletters van de drie liedjes die je net voorbij hoorde komen. Die plak je aan elkaar en dan krijg je een woord dat te maken heeft met het weer. Heb je enig idee welk woord? Dan maak je kans op het enige echte. Niet te versmaden, nergens anders te verkrijgen. Unieke Peter en Milou Radio Rijnmond.

0: voel thuis ook wel weer. The power of love, moet ik zeggen. Zeker na de vakantieperiode, dat je weer met elkaar tegelijkertijd naar bed gaat. Normaal gesproken is ons ritme natuurlijk zo dat wij gaan heel vroeg naar bed altijd, Milou.
1: Zeker.
0: En niet als Bert en Ernie, niet naast elkaar,
1: nee,
0: niet met elkaar.
1: Allemaal eigen bedje.
0: Allemaal eigen bedje, inderdaad. En alleen onze partners, die zien maar weinig van ons natuurlijk. Want ja, dat is heel gek. Mijn vrouw die leest eigenlijk een boekje voor aan mijn zoontje en aan mij. Omdat mijn zoontje en ik tegelijk naar bed gaan.
1: Maar het is dan nu wel een beetje over met de pret weer.
0: Het is nu even over met de pret, maar we hebben voorgenomen elke vrijdag hebben we nu dateavond.
1: Oh, dat vind ik leuk.
0: Ja, Winnie en ik. Dus dat vind ik wel heel erg leuk, inderdaad. Het is inmiddels 8:09. Tijd voor de puzzelpuzzel.
2: De Peter en Milou puzzel.
1: Nee, puzzel.
3: Puzzel?
2: Puzzel. De Peter en Milou puzzelpuzzel.
1: En jij komt met ons mee puzzelen. En Anita heeft dat gedaan. Anita, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Wat brengt de dag vandaag? Want jij bent wiskundedocent. Dus ben je weer aan het werk gegaan gisteren?
4: Gisteren, ja. Alleen de collega's en vandaag komen de kinderen voor het eerst.
1: En hoe heb je voorbereid op vandaag?
4: Wat zeg je?
1: Hoe heb je voorbereid op vandaag?
4: Niet.
1: Niet? Niet? Je hebt geen wiskundeopgave voor ze klaar liggen?
4: Nee, ze hebben nog geen les.
1: Dus het is alleen een ontmoeting? Nee.
4: Het is een ontmoeting, ja.
1: Maar wij hebben wel een opgave voor je klaar liggen.
4: Ja, dat klopt.
0: Ja, we hebben de liedjes al gedraaid natuurlijk. En het ging om de beginletters van de titel. En die bleek nog best wel moeilijk te zijn. Want ik kreeg bijvoorbeeld een reactie van Willemijn. Die zegt, volgens mij is de oplossing kou. Maar dat is niet het goede antwoord. Nee. Maar jij weet het wel, hè? Wat is het goede antwoord en hoe ben je erbij gekomen?
4: Nou, het eerste was Zombie. En het tweede was van U2, One. Ja, en die derde, die heb ik niet nodig.
0: Het is zon, dacht jij. Nou, dat was inderdaad goed, want Metallica, Nothing Else Matters.
4: Ja.
0: Dat is natuurlijk de laatste letter, de letter N. Dus ik heb het al verklapt. Het is hartstikke goed! Jij gaat er vandoor met het nergens anders te verkrijgen unieke Radio Rijnmond puzzelboekje.
1: En wat zijn je favoriete puzzels eigenlijk, Anita? Want ik heb Sudoku, woordzoekers, ik heb kruiswoordpuzzels en Zweedse puzzels in de aanbieding.
4: Nou, kijk eens aan.
1: Maar welke zijn je favoriet?
4: Wat zeg je?
1: Welke zijn je favoriet? Welke maak je graag?
0: Cryptogrammen. Oké, nou die staan er ook in, gelukkig. Die staan er ook in, Anita.
4: Oh, gelukkig.
0: Geniet van je dag, ga je nog wat leuks doen?
4: Nou, jullie ook. Dankjewel.
0: Ga je nog wat leuks doen?
4: We gaan zingen en de kinderen ontmoeten.
0: Oh, dus zingen
4: ook? Dat wordt vast leuk, ja.
1: Een wiskundedocent die zingt, dat wil ik zien.
4: Ja, het is een vrije school.
0: Oh, dat verklaart het een en ander. Anita, veel plezier vandaag.
4: Oké,

0: Beckwith en Meghan Trainor. Let's Marvin Gaye en Get It On.
1: En waarom rennen influencers massaal naar Ridderkerk voor matcha uit een blikje? En zometeen hoor je de moeder en dochter die er per ongeluk een viral hotspot van hebben gemaakt van Ridderkerk.
0: Ongelooflijk dat Ridderkerk nog eens populair mag worden. Ik ben er geboren in 1981. Ik had het nooit kunnen bevroeden. Het hoogtepunt elk jaar was een nieuwe expositie in de oudheidkamer. Dus ik ben benieuwd wat er gebeurd is.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
6: Terug van vakantie? We werken nog volop aan het nieuwe Hofplein. Alles blijft bereikbaar. Maar let op, tot en met 22 november rijden er geen trams over het Hofplein. En tot in april 2027 is er geen verkeer mogelijk van de Schiekade naar het Weena. Te voet of op de fiets? Volg voor uw eigen veiligheid de omleidingsroutes. Meer informatie op rotterdam.nl/hofplein.
5: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
7: Druk, hè? Videomeetings, offertes, facturen, bellen, bestanden delen. Gelukkig regelt Voorne ICT alles. Netwerk, telefonie, cloud en beveiliging. Kijk op voorne-ict.nl.
8: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
9: Altijd werken zoals jij dat wil. Voorne ICT.
10: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
11: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
12: De Theater 10-daagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Je hebt nog maar 2 dagen. Theater10daagse.nl.
11: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
13: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
14: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialist.

0: Ga met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
2: Goedemorgen, je luistert naar Radio Rijnmond. Het is 8 uur.
3: Je bent er weer bij. Zometeen René Vroeger die komt uit de startblokken. En wat dacht je van The Four Seasons? Dat prachtige nummer, December 1973. Oh, what a night.
2: Maar eerst het laatste nieuws van ons eigen Dave Datema. Dave, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Medische studenten van de Erasmus Universiteit in Rotterdam bieden soms duizenden euro's aan om onderling te ruilen in stageplaatsen, de zogeheten co-schappen. Dat schrijft nu.nl. Door een ongunstige loting voor de opleidingsplekken lopen enkele honderden van hen studievertraging op. Sommigen komen op een plek terecht waar ze helemaal niet willen zijn of kunnen pas over een jaar terecht. In een ruilgroep op WhatsApp bieden ze soms enorme geldbedragen om alsnog te kunnen ruilen. De universiteit staat dat toe. Nu.nl kwam meer dan 40 studenten tegen die bereid waren om flink geld te betalen voor zo'n andere plek. Op het tijdelijke veer tussen Dordrecht en Papendrecht is het sinds gisteren een stuk drukker nu de scholen weer zijn begonnen. De veerdienst is in gebruik genomen, de Papendrechtse brug, de randweg Dordrecht, wordt vervangen. Maar het is nu aansluiten in de rij, zegt deze gebruiker.
5: In de zomervakantie was de pont net half vol. Nou, je ziet nu al, hij is gewoon goed vol. Scholen gaan allemaal wat later beginnen en hij zit nu al heel vol. Dus ik verwacht wel dat het echt een drama gaat worden. Ja.
2: Dus ga je dan nog eerder van huis?
4: Ja, zegt ze dan inderdaad nog eerder van huis. De werkzaamheden duren nog tot en met half april en zo lang blijft ook het veer in gebruik. De politie heeft op de landelijke televisiebeelden getoond van een man die in april van dit jaar een juwelier heeft overvallen aan de kerkbuurt in Sliedrecht. De beelden waren te zien in het tv-programma Opsporing Verzocht. De man kwam de zaak binnen en begon met een hamer vitrines in te slaan en juwelen mee te nemen. Terwijl de twee medewerkers hulp zochten, werd de dief door een klant naar buiten gewerkt. Ze probeerden de overvaller zelfs nog te tackelen. De politie.
6: Wat de overval heel bijzonder en ook zorgwekkend maakt, is dat hij op klaarlichte dag heel brutaal kwam binnenstappen. Het was 4:50 en op dat moment waren er heel veel mensen op straat.
4: Zegt de woordvoerder Jeff Wolters van de politie in Rotterdam. En Ayaz Ueda heeft de transfer van Feyenoord naar Lille afgerond. De topscorer van de Eredivisie van vorig seizoen levert Feyenoord zo'n 15 miljoen euro op, zeggen Franse media. Ook dit seizoen had hij al 3 goals op zijn naam staan. Ook Kasper Tengstedt werd verkocht. De Deense spits kwam vorig jaar voor 6 miljoen van Benfica naar Rotterdam. Voor 4 miljoen gaat hij nu naar het Franse Toulouse. De transferperiode in Nederland sluit morgenavond 1 minuut voor middernacht. In een hoop andere landen is dat vanavond al om 8 uur. Zoals in Duitsland, Engeland, Italië en Frankrijk. Dan nog het weer. Vanuit het westen periode met zon. Het blijft droog en het is vandaag 21 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
2: Dankjewel Dave. Krijg van mij de verkeersinformatie met de 4 langste files bij ons in de regio. Op de A4 Rotterdam richting Den Haag tussen knooppunt Ketelplein en Rijswijk. 7 kilometer, 6 minuten vertraging heb je daar. Ook de A15 Gorkum richting Rotterdam tussen knooppunt Gorkum en Hardingsveld-Giessendam. 4 kilometer, 8 minuten. De A15 Gorkum richting Rotterdam tussen Papendrecht en knooppunt Ridderkerk. 6 kilometer, 6 minuten. En tot slot de A27 Breda richting Utrecht tussen knooppunt Gorkum. Welkom Alexmond, 5 kilometer en heb je iets meer dan een kwartier vertraging.
3: Zo meteen draaien we onder andere deze. The Four Seasons hoor je zo meteen hier bij Peter en Milou.
7: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
8: Vanaf 2027 nog met je bus naar elke klus? Let op, bestelbussen met emissieklasse 5 mogen vanaf 1 januari de zero-emissiezone van Rotterdam niet meer in. Dus, heb jij een bestelbus met emissieklasse 5? Kijk nu wat je kunt doen op rotterdam.nl/ze-zone.
9: Op 4, 5 en 6 september viert Rotterdam de 49ste Wereldhavendagen. Ontmoet de mensen die dagelijks werken aan een toekomstbestendige haven. Stap aan boord van innovatieve schepen. Ga op spannende excursie of ontspannen vaartocht. En geniet van de shows en het vuurwerk. Kijk voor het programma op wereldhavendagen.nl.
10: Op zoek naar stijl en kwaliteit in huis? Bij Lombardije Interieur vind je al 40 jaar de mooiste vloeren, gordijnen en raamdecoratie. Een Rotterdams begrip. Laat je inspireren in onze showroom aan de Zee.

0: op lombardijeinterieur.nl.
1: Lading gereed, maar nog niet verpakt of zeevast? Bode regelt het. Industrieel verpakken, lashen en securen. Bode Freight Protection. Until it all fits.
2: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
3: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
4: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
3: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
4: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

0: doe.
1: Leveringvuurwerken.nl.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Eruit. Met Peter en Milou.
2: Radio met een grote R.
4: Ach.

0: René Vroger, Crazy Way About You. Vriend van de show natuurlijk. Je hoort hem nog geregeld voorbij komen op Radio Rijnmond. En hij heeft binnenkort de Show of the Year. Ook bij ons in Rotterdam. Namelijk op 18 december in de Ahoy Rotterdam. En ik heb net even gekeken. Er zijn nog kaarten voor. Een hele goede morgen. Welkom op deze fonkelnieuwe dag.
1: Op deze brand new day.
0: Bij een kakelverse, net uit het ei, komt hier een nieuwe editie van Eruit met Peter en Milou op Radio Rijnmond. En we zijn weer live en kicking vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam. En vandaag ziet het er helemaal niet verkeerd uit hoor, in het Rijnmondgebied. Vanuit het westen krijgen we namelijk te maken met mooie, zonnige perioden. En blijft het ook droog. De middagtemperatuur schommelt rond de 21 graden.
1: En de langste file in onze regio die vind je op dit moment op de A16... tussen knooppunt Zonzeel en knooppunt Ridderkerk. En heb je iets meer dan een kwartier vertraging.
0: De Rotterdamse burgemeester Carola Schouten werd gisteren door een corona-enquêtecommissie van de Tweede Kamer gehoord over haar rol tijdens de coronacrisis. Ze was in die periode minister. En volgens Schouten werd er te veel gekeken naar modellen en cijfers en te weinig naar de sociale gevolgen van maatregelen.
1: En een van de stormen die de komende maanden over Nederland, het Verenigd Koninkrijk of Ierland heen razen, zal de naam dragen van de overleden influencer Jade Kops. Eind april overleed de 19-jarige aan een zeldzame vorm van kanker.
0: En Ayase Ueda die heeft zijn gewenste transfer afgerond. De Japanse spits vertrekt naar het Franse Lille. Feyenoord heeft het vertrek van de Japanner bevestigd en er zou ongeveer 15 miljoen euro mee gemoeid zijn.
1: Wat een geld. En waarom rennen influencers massaal naar Ridderkerk voor matcha uit een blikje? Zometeen hoor je de moeder en dochter die er per ongeluk een vrijwel hotspot van maakten.
0: Ik ben zo benieuwd naar dat verhaal. Ridderkerk ineens populair en hotspot. Ik vind het heel bijzonder. Dit is Cameron Whitcomb en The Kingdom of Fear.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
0: Met Peter en Milou.

0: Four Seasons in December 1963. Oh, what a night bij Radio Rijnmond. Een hele goede morgen. Hier is het daar, Peter en Milou.
1: Je gelooft het niet, maar Ridderkerk is tegenwoordig echt de place to be als het om de laatste food hypes gaat. Want daar zit namelijk de zaak van moeder en dochter Nicolette en Maud van Bij Nicky aan tafel.
0: Ja, ik kan me niks bij voorstellen. Ik heb jarenlang in Ridderkerk gewoond. Heb er 18 jaar ben ik opgegroeid, geboren, getogen. Maar ja, toen was echt het hoogtepunt een nieuwe expositie in de oudheidkamer. Maar bij jullie staan er tegenwoordig dus rijen dik van matcha uit een blikje. En mega hysterische dotcakes. Ik weet niet eens wat het zijn. Nicolette en Maud, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, even bij het begin beginnen voordat we uitleggen wat die termen betekenen. Maar hoe is dit idee ontstaan om samen een horecazaak te runnen?
2: Ik heb 12 jaar geleden ben ik hier aan tafel begonnen. Toen was mijn dochter 8 jaar, nog een beetje jong om samen te werken. Ze was natuurlijk wel wekelijks in de winkel om gezellig mee te werken. En nu is ze bijna 21, nog wel bezig met de opleiding. Maar daarnaast werkt ze bijna fulltime bij mij in de winkel.
0: Wat ontzettend
2: leuk.
0: En samen
2: kijken we alle trends na op internet.
0: Ja, alle trends kijken jullie na. En ik zei het al, hysterische dotcakes en matcha. Nou, matcha weet ik inmiddels wat het is. Dat is een soort van koffie.
1: Een soort van groene thee.
2: Een groene Japanse thee.
0: Ja, precies dat. En dotcakes, wat is dat ook alweer?
3: Een dotcake is een cake met witte chocoladeboterham en ja, eigenlijk heel veel sprinkeltjes erop.
0: Dus tegenwoordig gaan mensen echt voor de zoete hap, hè?
3: Ja, klopt.
1: Hey, maar Maud, er komen echt mensen uit het hele land naar jullie zaak toe. Eindhoven, Den Bosch en heel veel mensen die ook TikTokkers zijn. Wanneer hadden jullie door dat jullie goud in handen hadden met die dotcakes en die matcha's?
3: Nou ja, eigenlijk dat er echt bewust mensen naar de winkel toe komen om het echt op te halen. En je merkt natuurlijk ook aan TikTok dat je heel veel verzoeken krijgt van ja, kan je een dotcake apart neerleggen? Of toen laat je die open, dan kom ik er nu gelijk aan.
0: Wat leuk, joh.
3: Dat is echt enorm gegroeid.
0: Zo bijzonder. Jullie zijn nog populairder dan de Singelkerk daar in Ridderkerk. Ja. Kun je nou vertellen, is er nou een bepaald iets geweest, bijvoorbeeld een post op social media die ineens voor een vliegende start heeft gezorgd of zo? Wat is nou het punt? Waarom komen de mensen naar jullie toe? Massaal, ineens.
2: Ja, dat is met Moederdag gebeurd. Wij zijn toen begonnen met een influencerbedrijf van Milou en Iris. En zij hebben gezorgd dat onze Moederdag IT-box, wat we eigenlijk al jaren deden om af te halen, ineens viral ging. Waardoor we echt een enorme stijging hadden in de verkopen.
0: Kijk.
2: En toen hebben we eigenlijk doorgepakt met deze twee meiden. En toen hebben we eigenlijk alle trends van TikTok, Instagram opgepakt. En zo ook inderdaad de matcha, de ijslattes, de dotcakes, de krummelkoekjes.
1: Nou, nee,
2: en zo maar door te gaan.
1: Wat super slim. Maar wat vinden de Ridderkerkers ervan? Want die zijn dat helemaal niet gewend, al die rijen voor één winkel.
3: Nou, die vinden het wel heel gaaf ook allemaal, hoor. Die genieten er eigenlijk ook wel van dat de winkel nu best wel goed loopt. En we zijn er gewoon heel erg trots op. En dat vertellen ze ook tegen ons. Dus dat geeft natuurlijk ons ook weer meer motivatie om nog meer door te knallen in wat we nu al allemaal doen.
0: Geweldig. Nicolette, jij bent 12,5 jaar geleden begonnen. Je zat daarvoor 14 jaar in de luchtvaart als stewardess. Maar je gaat nu pas echt sky high, hè?
2: Ja, nee, dit is nog sky high inderdaad.
0: Ja, superleuk. Nou, ontzettend veel plezier jullie met z'n tweeën. Even voor de duidelijkheid, waar kunnen we jullie vinden?
2: Op het Koningsplein hier in de kerk, tegenover het gemeentehuis.
0: Ja, staat wel een file dus in de richting van het Koningsplein door jullie. Maar dan weten we dat in ieder geval waar we terecht moeten. Heel veel plezier, hè?
2: Ja, dankjewel.
0: Dag, doei doei.
2: Fijne dag.
0: Place to be, hotspot in Ridderkerk. Wie had het ooit gedacht? Dit zijn Bluff en Geiken voor je.

0: beste van de jaren 80,
1: 87,
2: 90
0: en nu.
3: Wordt ze helemaal gek van?
2: Altijd op de hoogte.
4: Waar hadden we het over?
0: Alles over jouw regio.
5: Het is heel veel aandachttrekkerij.
0: Radio Rijnmond.

0: En zo meteen hoor je van Ed Alders of we inderdaad nog een beetje sunshine reggae krijgen in het staartje van de zomer. Het is toch al september. Wat het weer gaat doen hoor je dus zo meteen van Ed Alders.
1: Maar eerst krijg je zo meteen de hoofdpunten van het nieuws van Dave Datema.
2: Ja, de prijs aan de pomp zorgen voor ook voor pijn in de portemonnee, maar heeft het ook echte gevolgen voor het publiek? Dat hoor je zo meteen.
3: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
5: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
6: Rotterdam maakt zich op voor de Wereldhavendagen. En Rijnmond is erbij. Vrijdag vanaf 12 uur krijg jij je lunchbreak live uit de Rotterdamse haven. En zaterdag en zondag is het Weekend Is Er live vanaf de Wereldhavendagen. Samen met onze vrienden van Open Rotterdam. Natuurlijk zijn we er het hele weekend ook bij via Rijnmond.nl. En zondag kun je op TV Rijnmond nagenieten van de hoogtepunten. De Wereldhavendagen. Beleef je met Rijnmond.
7: Blad Rijopleidingen Transport en Logistiek. Voor al je rijbewijzen en nascholing code 95, even Blad bellen. De opleider van de Hoekse Waard en omstreken. Rijschoolblad.nl.
8: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad, zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
9: Op zoek naar een nieuwe tv of wasmachine? Electrostore Rotterdam op de Pleinweg. De zaak met ouderwetse service. Voor al uw televisies, audio en grote huishoudelijke apparaten. Kijk op www.electrostorerotterdam.nl.
1: Een hele goede morgen. Het is precies 8:30. Je luistert naar Radio Rijnmond. Ik krijg van mij de file-informatie met de langste files op dit moment bij ons in de regio. Te beginnen met de A4, Rotterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt Ketelplein en Den Haag-Ippenburg. 10 kilometer, 7 minuten vertraging heb je daar. Ook op de A15, Gorkum richting Rotterdam. Tussen Gorkum en Hardingsveld-Giessendam. 4 kilometer, 10 minuten. Dan de A16, Breda richting Rotterdam. Tussen Breda-Noord en Dordrecht. 10 kilometer, doe je ook een klein kwartier langer over. En tot slot een andere file op de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Schiedam-Noord en Rotterdam-Overschie. 3 kilometer en dan doe je 5 minuten langer over.
0: Ja, Ed, ik heb een liedje voor je gemaakt. Goedemorgen.
10: Ja, hele goedemorgen, Peter.
0: Ja, ik weet niet of je het een leuk liedje vindt. Ik zet hem wel gewoon op en dan moet je maar eerlijk zeggen of je het leuk vindt of niet.
10: Ja.
0: Anders ga ik weer terug naar de tekentafel. Hoor.

0: Ja hoor, daar is hij dan. Ed Alders met het weer. Goedemorgen, ja. Wat vond je ervan?
1: Nou, het is wel leuk, maar ik vind het meer zeg maar ergens voor ja, een illegale zender, zeg maar.
0: Ja, precies, zo'n piraat.
1: Ja, een piraat.
0: Zo'n piraat uit Barendrecht. Ja, dat had inderdaad wel goed gekund.
1: Maar ja. Het is creatief. Ja. En het is grappig dat het allemaal kan tegenwoordig. Ja, het is wel heel bijzonder.
0: Ja, ja, ja. Ik was heel blij dat ze konden, al die muzikanten, gisteravond bij mij thuis.
1: Ja, nee, snap ik. Ja.
0: Hey, Ed, wat voor dag krijgen we vandaag?
1: Nou, het ziet er hartstikke goed uit op deze eerste dag. Inderdaad, van de meteo van de meteo herfst. Want we krijgen van het westen uit momenteel te maken met zonnige perioden. Er gaan ook wel wat stapelwolken ontstaan. Het blijft droog ook vandaag. In de loop van de middag dan komt de zon eigenlijk steeds vaker tevoorschijn. Met uiteindelijk zelfs een zonnige afsluiting van de dag. De temperatuur komt uit op zo'n graad of 21. En de wind waait dan matig en komt uit het westen. Ja, morgen zien we dan af en toe zon, Peter. In de loop van de dag dan kan er wel een enkele bui voorkomen, met name in de middaguren. Het wordt een graad of 21 morgen. Ja, kijk je dan naar donderdag en vrijdag, is er wel veel bewolking aanwezig. Soms een klein beetje zon. Gaan er ook wel, ja, verspreid over de regio een aantal buien vallen. En de temperatuur komt dan 's middags wel uit op ongeveer 22 graden. Dus echt koud is het niet.
0: Nou, dat is dan weer een voordeel. Maar het begint al een beetje herfstachtig te worden als ik het zo hoor. Dankjewel, Ed. Het is inmiddels 3:03. Je luistert naar Rijnmond. En de hoofdpunten, die krijg je van Dave Datema. Goedemorgen, Dave.
2: Goedemorgen. Medische studenten van de Erasmus Universiteit bieden soms duizenden euro's om onderling te ruilen in stageplaatsen. Dat zijn de zogeheten co-schappen. Schrijft nu.nl. Door een ongunstige loting voor de opleidingsplekken lopen sommige, soms honderden van die studenten, studievertraging op. Sommigen komen op een plek terecht waar ze helemaal niet willen zijn, of pas over een jaar. In een ruilgroep op WhatsApp bieden ze soms enorme geldbedragen om alsnog te ruilen. De universiteit die staat dat toe. Nu.nl kwam meer dan 40 studenten tegen die bereid waren om geld te betalen op een andere plek. Bij een schietpartij in het plaatsje Overasselt in Gelderland is iemand om het leven gekomen. Twee agenten die op de melding waren afgekomen, die raakten gewond. Wat er nou precies is gebeurd is onduidelijk. Rond 4:30 waren er meerdere klappen te horen, meldt Omroep Gelderland. De agenten zijn naar het ziekenhuis gebracht. Over de ernst van de verwonding is niets bekendgemaakt. Ook over het dodelijke slachtoffer is nog niets bekend. Er zijn meerdere aanhoudingen verricht. 1 op de 4 automobilisten heeft het best lastig met al die gestegen benzineprijzen. Ze sparen minder, gaan minder uit. Of besparen zelfs op de vakantie of de boodschappen. Dat blijkt uit onderzoek van de ANWB. Mensen die volledig elektrisch rijden merken natuurlijk maar heel weinig van die hoge brandstofprijzen. Maar dat is slechts 8% van de Nederlandse bevolking, zo schrijft de bond. En dus zie je dat hele groepen in problemen komen. Vooral mensen die ondermodaal verdienen. Want voor veel mensen is het rijden van een auto geen luxe, maar een noodzaak. Nou, de bond pleit ervoor om de huidige korting van de accijnzen te verlengen. Zeker ook omdat per 1 januari 2028, zet dat alvast in je agenda, een nieuwe verhoging van de accijnzen gepland staat van 13 cent per liter.
0: Hoe is dat voor jou, Milou? Ik vond het zo mooi. Ik zag dat Milou was totaal niet aan het luisteren.
3: Ik was totaal niet
0: vond het leuk om even die vraag aan je te stellen.
4: Dit is Radio Rijnmond.
0: Zo meteen Maroon 5, maar eerst hier is de morning train voor je.
3: Ik dacht, dit ga je niet doen. Ik ben gewoon de verslaggever aan het regelen voor zometeen. Ja, maar hij deed het toch.
0: Je moet toch altijd bij de les blijven, als Dave Datema aan het woord is. Shakira komt er ook aan. Maroon 5 is onderweg. Maar eerst die morning train dus van Sinead Easton.

0: goed nieuws over die morning train van China Eastern. Want op dit moment meldt de NS geen vertragingen. Het is wel lekker wakker worden. 8:08, dit is Radio Rijnmond.
1: En de Papendrechtse brug is inmiddels 6 weken afgesloten voor groot onderhoud. En dat duurt nog wel eventjes. En tot nu toe zorgde dat niet voor hele grote vertragingen. Maar ja, de echte test is deze week begonnen, want de vakantie is voorbij. En alle scholen zijn weer begonnen. En verslaggever Wendy Hogerijk staat daarom op een van de alternatieve reisroutes. En dat is de pont van Papendrecht naar Dordrecht in dit geval. Wendy, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen Milou.
1: Hoe is het daar?
2: Ja, eigenlijk best wel goed. Want dan denk je misschien, ja, die brug die is afgesloten, gedoe, langer onderweg, meer reistijd. Maar de sfeer hier op de pont is eigenlijk hartstikke gezellig. Mensen zijn vrolijk, vinden het fijn om even lekker een stukje te varen. En qua reistijd, extra reistijd, valt het ook wel mee eigenlijk voor de meeste mensen die ik hier heb gesproken. Dus ik dacht, ik tref hier allemaal gefrustreerde, wachtende mensen aan die overal te laat zijn. Maar nee, valt mee.
1: Dus zij genieten gewoon lekker van het weer daar. Wat heb je allemaal gehoord? Want hoe erg moeten mensen nu omrijden bijvoorbeeld?
2: Ja, de scholieren beginnen nu inderdaad allemaal wel te komen. Het wordt nu steeds drukker op de pont. We waren hier al vanaf, denk ik, 6:30. Toen was het echt nog heel rustig. Nu gaan er vooral veel scholieren vanaf de Papendrechtse kant richting Dordrecht. Ik zie hier ook een aantal scholieren staan. Jij gaat naar school, denk ik?
3: Ja, klopt.
2: Hoe heet je?
3: Larissa.
2: En dit is de eerste schooldag?
3: Ja.
2: Nou, hoe lang doe je er normaal over om naar school te fietsen?
3: 20 tot 30 minuten.
2: Want van waar naar waar is dat precies? Waar woon je en waar is de school?
3: Volgens mij bij de Oostpolder tot Juverta.
2: En nu moet je met de pont, dus hoe lang doe je er nu over?
3: Volgens mij ook iets van 20 minuten.
2: Dus helemaal niet zo heel veel langer?
3: Nee, klopt.
2: Normaal fiets je hier over die brug, we varen er nu ook langs. Dan zijn ze ook echt heel druk bezig, hè? Dat zie je. Nu varen we, dus het duurt eigenlijk niet heel veel langer. En hoe is het dan om even een stukje te varen zo op de ochtend, zonnetje erbij?
3: Het is wel beter dan zelf fietsen.
2: Zelfs beter? Ja. En heb je een beetje zin in die eerste schooldag?
3: Een beetje, ja.
4: Een beetje.
2: De rest moet nog komen.
0: Leuk.
2: Ja. Nou ja, dus je hoort het. Je kan of over die brug fietsen door weer en wind, of je kan hier lekker op het pontje staan.
0: Dat is leuk. Mensen maken er een soort van evenement van, als ik het zo hoor. Hartstikke leuk. Een extra attractie, zou je kunnen zeggen. Een pont dus tussen Papendrecht en Dordrecht. En ben je al bijna in Dordrecht aangekomen?
2: We zijn halverwege, precies halverwege. Binnen op het water.
0: Kijk, hartstikke goed. Wendy Hogendijk hoorde je dus vanaf die pont richting Dordrecht. En ik zou er ook gebruik van maken als ik jou was. Zometeen Shakira is Maroon 5 en She Will Be Loved.

0: Shakira en Zoo voor je op Radio Rijnmond.
1: We kennen Dave Maasland natuurlijk als groot Sparta-fan en als cybersecurity-expert. Hij schrijft ook geregeld aan bij talkshows als Nieuws van de Dag en Vandaag in Zuid. Maar hij blijkt ook een enorme game-liefhebber te zijn. Samen met hoofdredacteur Simon Zeilemans blaast hij het oudste game-tijdschrift van Nederland, Power Unlimited, nieuw leven in. En dat is een jongensdroom, toch of niet, Dave Maasland? Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Nee, ja, niets minder dan dat. Ik ben er zelf mee opgegroeid. Dat blaadje kwam altijd binnen. Daar keek je naar uit elke maand. De gekke meningen van de mannen in dat blad. En je wilde daar natuurlijk werken. Want een groep vrienden die betaald mogen gamen. Ja, het was een absolute droom. Ja, dat je dan nu dat mag en kan doen. Dat is geweldig.
1: Dat is hartstikke leuk. Er zijn natuurlijk heel veel gameliefhebbers. Maar halen die hun nieuws niet liever online tevoorschijn dan via een magazine? Is het niet een beetje ouderwets?
2: Ja, er zijn een hele hoop mensen die mij voor gek verklaren. En laat ik beginnen. Kijk, dit project doen we niet om daar rijk van te worden. Dat zien we allemaal, dat magazines het ontzettend moeilijk hebben. Maar ik heb wel het gevoel in dit tijdperk van kunstmatige intelligentie, hebben we het hier ook een aantal keer over gehad, dat mensen ook op zoek zijn naar een stukje echtheid. En meningen, en dat je niet per se wil weten hoe een spel of wat voor cijfer die krijgt, maar dat je specifiek wil weten, wat vindt persoon X er nou van? Of wij hebben een skate of iemand echt die groot heeft die daar ooit nog zaten, dat je precies wil weten, wat vindt die daarvan? Dezelfde reden waarom mensen talkshows kijken. Wat vindt Johan Derksen van het stikstofprobleem of iets? Nou ja, dus ik geloof wel dat er in een blad wel toekomst zit, maar je moet wel echt heel duidelijk zijn. Ja, je moet mensen daarin naar voren schuiven. En nogmaals, we zijn ook heel realistisch, maar zolang we dit in leven kunnen houden, zolang we dit cultureel erfgoed kunnen bewaken, ja, dan gaan we dat doen. En gaming groeit nog steeds. Dus wat dat betreft, de doelgroep, ik las gisteren trouwens, dat de vrouwen de mannen hebben ingehaald.
0: Echt?
2: Die gamen, bijna de helft gamet elke dag. Nou, dat is toch waanzinnig. Dus ja, de doelgroep groeit wel in ieder geval.
0: Maar zijn dat dan dezelfde soort games, Dave, die wij als vrouwen spelen?
2: Nou, dat wisselt wel een beetje. Er wordt natuurlijk ook heel veel gekeken naar mobiel gamen. En er zijn ook al wat andere type spellen die aanslaan. Als je kijkt naar de jongere generatie, dan wordt er bijvoorbeeld heel veel Roblox gespeeld. Ook door de meiden. Maar ja, je ziet ook steeds meer meiden die natuurlijk gewoon meedoen aan de grote toernooien. Dus dat groeit steeds meer naar elkaar toe. Dus ja, die doelgroep die ooit alleen maar toebehoorde aan misschien de puber op de zolderkamer. Ja, dat wordt nu gewoon voor iedereen. Ik van de week, de CEO van Xbox, kennen we natuurlijk allemaal van Microsoft, die zei nog, gaming wordt binnen 100 jaar is gewoon de grootste vorm van entertainment. Dus nou ja, gaat goed. Of we magazines, of dat nog zo groot blijft, dat gaan we zien. Maar nogmaals, we gaan het blijven behouden tot het bittere eind.
1: Nou, je doet het hartstikke, je vertelt het prachtig. Maar moeten we mensen niet juist stimuleren om wat vaker de kroeg in te gaan en gezelligheid op te zoeken met elkaar?
2: Nee, dat mag natuurlijk ook en dat moet je ook doen. Maar er zijn ook momenten waarop het niet kan. Nou, denk aan corona destijds. Maar denk ook even aan je eigen ontspanning. Even gewoon je gedachten op nul in een andere wereld stappen. Ik denk dat dat hartstikke belangrijk en leuk kan zijn. Dus doe dat ook vooral, maar met mate en. Als je nou echt een keer een goede mening wil en nog eens een keer een cultureel erfgoed wil behouden, dus doe het, steun het in een blaadje. Dat zou helemaal geweldig zijn.
1: Ik heb nog één vraag van een enorme gameliefhebber. Dat is onze collega Olivier de Neve, die je ook kent als journaallezer.
3: Ja. Hey Dave, Olivier de Neve hier. Vraag je, bent natuurlijk nu opeens de eigenaar van een gamesblad, maar game je zelf eigenlijk nog wel? En zo ja, wat speel je dan?
2: Wat een mooie vraag. Nou, ik zou willen dat ik veel meer tijd heb, maar als ik nog game, World of Warcraft, dat is een hele grote, waar je een ridder iets anders bent, ik ben nog steeds af en toe FIFA aan het doen en Rocket League, dat is voetbal met auto's, dat blijf ik geweldig vinden. En natuurlijk in november het grootste entertainment product wat de mensheid ooit gezien heeft, GTA 6, gaat natuurlijk uitkomen, dat is de gigantisch, die ga ik zeker spelen.
1: Nou, duidelijk, dankjewel, Dave Maasland. Het jongetje komt weer helemaal bij hem naar boven.
2: Ik ben er weer.
1: Hij is er weer, inderdaad, de nieuwe eigenaar van Power Unlimited. Fijne dag, hè? Hoi, hoi.
2: Fijne dag, hoi, hoi.

0: gaat over een historisch moment in de geschiedenis. All together now, het samen zijn op 24 december 1914. Kerstavond was het even stil langs de frontlinie in Noord-Frankrijk en België. De kanonnen die zwegen, de machinegeweren die staakten hun dodelijke geratel. En even stopte het sterven. All together now van de Farm bij Radio Rijnmond.
1: En zometeen hoor je Ruud de Boer in de Boer op. En hij begint natuurlijk weer met de 5 na 9. Met onder andere Dolly Parton, Demi Lovato en Michael Jackson met Pretty Young Thing.
0: Zo, er wordt lachen. Er wordt gezellig.
1: De 5
0: na 9 zometeen hier bij Radio Rijnmond. Onder leiding van de one and only Ruud de Boer.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Stap miljoenen jaren terug in de tijd tijdens de Dino-dagen in Winkelcentrum Zuidplein nog tot en met 13 september. Ontdek levensechte dinosaurussen. Gratis en voor alle leeftijden. Winkelcentrum Zuidplein. Eindeloos ontdekken.
6: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
8: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
7: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
9: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
10: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
9: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
11: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
12: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
13: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
0: Goedemorgen, het is de Boer op waar je naar luistert. Het is 9 uur. En over 10 seconden, nou ja, 9 uur, dus 10 van... Nou ja, oké, het is nu 9 uur. De koffiecornerverklaring voor geopend en je kunt dus meepraten over het nieuws. Nou, misschien heb je het verhaal gehoord van RTW Dordrecht. De dierenambulance heeft het geprobeerd, maar de regels zijn streng. Er mag alleen over de afgesloten Papendrechtsebrug worden gereden als er sprake is van een persoonlijke noodsituatie, dus niet voor dieren. Zou Rijkswaterstaat een uitdaging

0: overvallen aan de kerkbuurt in Sliedrecht. De beelden waren te zien in het tv-programma Opsporing Verzocht. De man kwam de zaak binnen en begon met een hamer vitrines in te slaan en juwelen mee te nemen. Terwijl de twee medewerkers hulp zochten, werd de dief door een klant de winkel uitgewerkt. Ze probeerden de overvaller zelfs nog te tackelen, de politie.
1: Wat de overval heel bijzonder en ook zorgwekkend maakt, is dat hij op klaarlichte dag heel brutaal kwam binnenstappen. Het was 4:50 en op dat moment waren er heel veel mensen op straat.
0: Zegt een woordvoerder van de politie over de overval in Sliedrecht. Op het tijdelijke veer tussen Dordrecht en Papendrecht is het een stuk drukker nu de scholen weer zijn begonnen. De veerdienst is in gebruik genomen omdat de Papendrechtse brug volledig wordt vervangen. En nu is het aansluiten in de rij, nu al de scholieren ook weer aan de slag gaan, zegt deze gebruiker.
2: In de zomervakantie was de pont net half vol. Nou, je ziet nu al, hij is gewoon goed vol. Scholen gaan allemaal wat later beginnen en hij zit nu al heel vol. Dus ik verwacht wel dat het echt een drama gaat worden. Ja.
0: De werkzaamheden rondom de Papendrechtse brug duren nog tot half april. Bij een schietpartij in Overasselt te Gelderland is vannacht iemand om het leven gekomen. Ook zijn twee agenten gewond geraakt die op de melding waren afgekomen. Meerdere mensen zijn aangehouden. Over de dodelijke slachtoffer heeft de politie niets bekendgemaakt. Ook is onbekend hoe de gewonde agenten eraan toe zijn. De prijzen in ons land zijn in de afgelopen maand iets harder gestegen. Volgens het CBS kan de inflatie uit op 3,3%. Dat is 1/10 meer dan de maand ervoor. Voedingsmiddelen en tabak zijn in prijs wel gelijk gebleven, maar bijvoorbeeld de prijs van benzine en stroom die is wel harder gestegen. De inflatie is al bijna 3 jaar redelijk stabiel tussen de 2% en 4%. Het weer vanuit het westen, periode met zon en droog, en het is vandaag 21 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
3: Dankjewel, Dave. Ja, dan zie ik staan BIOS. Dan schrik ik me altijd de collega. Dat doet me denken aan mijn oude PC van IBM. Ik zie het hier op het scherm staan. Updating your firmware. Dus de verkeersinformatie melden wordt een beetje een uitdaging. Ik heb wel een kaartje bij me. Dus dan kan ik zien dat het op de A13 en op de A4... tussen Den Haag en Rotterdam wel redelijk vastloopt. En ook aan de bovenkant van Rotterdam op de A20... zie ik dat er behoorlijk wat vertraging is. Richting Dordrecht ook de nodige vertraging. Maar ja, echt een precieze lijst kan ik je niet geven. Ik hoop dat de computer zometeen yes zegt in plaats van no. In ieder geval heb ik een prinses die misschien hooguit met haar toverstaf de computer weer tot leven kan brengen. Maar ik ga zo meteen praten met tante Elsa.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Op 4, 5 en 6 september viert Rotterdam de 49ste Wereldhavendagen. Ontmoet de mensen die dagelijks werken aan een toekomstbestendige haven. Stap aan boord van innovatieve schepen. Ga op spannende excursie of ontspannen vaartocht. En geniet van de shows en het vuurwerk. Kijk voor het programma op wereldhavendagen.nl.
6: Terug van vakantie? We werken nog volop aan het nieuwe Hofplein. Alles blijft bereikbaar. Maar let op, tot en met 22 november rijden er geen trams over het Hofplein. En tot in april 2027 is er geen verkeer mogelijk van de Schiekade naar het Weena. Te voet of op de fiets? Volg voor uw eigen veiligheid de omleidingsroutes. Meer informatie op rotterdam.nl/Hofplein.
7: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
8: De skilift halen is één ding, maar goed naar beneden komen? Bij Indoor Ski Rotterdam helpen ervaren instructeurs je om beter te leren skiën of snowboarden. Kies voor een privéles of een van onze andere lesvormen. Veilig de piste op? Dat begint bij Indoor Ski Rotterdam.
7: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
9: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
10: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
11: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen.

0: vormen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
1: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingcard Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
2: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
3: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
4: Dit is Radio Rijnmond.
5: De Boer op. Ruud de Boer.
4: Radio met een grote R.
5: De 5 na 9. 5 platen door jou aangevraagd.

0: 9 to 5 van Dolly Parton was dat. De eerste van...
1: De 5 na 9. 5 platen door jou aangevraagd. 1, 2, 3, 5 na 9.
0: Nou, dat is niet alledaags. Deze 5 na 9 wordt aangevraagd door een heuse prinses, Tante Elsa. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja. Oh, geit. Ja, er hoort eigenlijk een chique muziekje bij. Even kijken hoor, wat heb ik hier? Prinses in de uitzending, Tante Elsa ofwel Miriam Veldhuizen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, ik zeg prinses, want ja, dat is je alter ego, toch?
2: Klopt, helemaal. Elsa. Ja.
0: Ja, je bent in te huren als prinses voor kinderfeestjes. En dan begin je met een magische show. En je bent in de weer met schmink. En je vroeg net, ja, was niet de prinses van de country, maar de koningin van de country, Dolly Parton aan, 9 to 5.
2: Ja.
0: Ja, is dat een eerbetoon?
2: Nou, op het moment dat ik hem aanvroeg nog niet.
0: Nee, precies.
2: Maar het komt natuurlijk wel heel mooi uit.
0: Ja. Dat is een prachtige plaat. Ja. Maar je bent nog vrij jong, dus Dolly Parton, 9 to 5, dat is een wat oudere plaat.
2: Ja, ben ik wel echt mee opgegroeid. Ik heb er zelfs nog een playback show mee gedaan op de basisschool.
0: opeens heb je het. Je wordt Tante Elsa, maar hoe werkt zoiets, Miriel?
2: Hoe werkt het om een prinses te worden?
0: Ja,
2: of hoe
0: precies.
2: Werkt het als je een prinses laat komen?
0: Nee, hoe het werkt dat je op het idee kwam van... hé, ik wil prinses worden.
2: Nou, dat was 6 jaar geleden tijdens de eerste lockdown van corona.
0: Ja.
2: Waarbij mijn zus en mijn neefje en mijn nichtje opgesloten zaten in huis. En ik het toch graag wilde zien.
0: Ja.
2: Dus ik dacht, nou, dan doe ik leuk mijn carnavalsjurk aan en mijn vlecht in. Want iedereen noemde me al Elsa als ik een invlecht in had.
0: Ja.
2: En dan ga ik voor het raam Let It Go staan zingen.
0: Ja.
2: En dat is grappig, want dan kan ik ze zien en is het toch nog veilig. En,
0: wat goed,
2: zeg. Het is niet leuk om een prinsessenjurk aan te doen.
0: Oh, wat goed. Dus je deed op afstand vanaf eigenlijk een soort bordes.
2: Gewoon voor het keukenraam.
0: Ja, nou ja, dat doen we nu even bordes. Ja.
2: Ja, dat klinkt inderdaad passender.
0: Hey, en toen is het helemaal uit de hand gelopen.
2: Klopt.
0: Ja, want het is nu gewoon je baan.
2: Op Facebook. Ja, inderdaad.
0: Ja,
2: het allerleukste wat ik ooit heb gedaan.
0: Ja, fantastisch. Maar kom je ook uit een toneelhoek of uit de creatieve hoek? Of wat was het eerdere plan?
2: Nee, eigenlijk niet. Oh. Nee, ik ben verzorgende en schoonspecialiste.
0: Oké.
2: Maar ik ben altijd wel creatief geweest.
0: Ja.
2: En dit past wel het meeste bij me van wat ik ooit heb gedaan.
0: Ja, ja. En nou, jij bent dus in te huren als prinses voor kinderfeestjes. Hoe werkt zoiets eigenlijk?
2: Nou, dan kunnen ze kiezen uit wat verschillende pakketten. De duur van een half uur, een uur, anderhalf of 2 uur.
0: Ja.
2: Waarbij ik inderdaad een kindje smink. We samen dansen. Ik inderdaad altijd begin met de magische show. Waarin ik Olaf ook tevoorschijn tover.
0: Wie is Olaf?
2: De sneeuwpop. Dat is de Elsa sneeuwpop.
0: Oh god, ja, ik heb die film dus nog nooit tot mijn grote schaamte gezien.
2: Oh,
0: het nummer ken... Ja, sorry. Ja, maar het nummer ken ik maar al te goed.
2: Ja,
0: maar goed, dus die haal je dan tevoorschijn. Nou ja, goed.
2: Ja, die tover ik tevoorschijn inderdaad in de show. En ik wissel van jurk. Dus echt net als in de film probeer ik dat zoveel mogelijk na te doen voor de kindjes. Zodat de magie echt wordt.
0: Ja. Heb je wel eens moeilijk publiek?
2: Laat ik het zo zeggen, niet iedereen geniet hardop.
0: Want over welke leeftijd hebben we het?
2: Tussen de 4 en de 7 heb ik het grootste succes.
0: Ja,
2: maar
0: precies,
2: daaronder
0: precies.
2: Is gewoon wat te jong en daarboven dan wordt er weer wat anders.
0: Wat leuk zeg, hè? Maar dat je hier gewoon je werk van gemaakt, dat is toch fantastisch?
2: Ja, dat is het zeker.
0: En je hebt mooie plaat aangevraagd. Share met If I Could Turn Back Time. Zit daar nog een gedachte achter?
2: Ja, dat is mijn favoriet om mee te blaren.
0: Oké, ik vermoedde Let It Go, maar het is toch Cher geworden. Don't Stop, Fleetwood Mac, zie ik hier ook op de lijst staan. Dat doe je ook iedereen een plezier mee, denk ik.
2: Ja. Dat is ook echt een klassiekertje. Dat deden mijn zus en ik altijd dansen in de woonkamer. Ja. Hadden we een hele opvoering.
0: Ja, en kun je de moonwalk trouwens?
2: Nee, en daar schaam ik me ook een beetje van.
0: Ja, want je hebt wel Michael Jackson aangevraagd.
2: Ja, en ik ben ook al 3 keer naar hem toe geweest. Ik ben op dezelfde dag jarig. Ik was afgelopen zaterdag jarig.
0: Gefeliciteerd alsnog,
2: Nee, maar ik kan de moonwalk niet. Nee,
0: okay,
2: daar moet ik echt aan werken.
0: Nou ja, goed, misschien wordt dat het volgende pakket dan.
2: En
0: we kunnen er niet omheen, hè. Dit nummer van Demi Lovato met Let It Go gaan we nu draaien voor je.
2: Leuk.
0: TanteElsa.nl. Dan kunnen ze jou nader bekijken. En nou ja, moet je vandaag nog aan de bak? Of ja, de scholen zijn natuurlijk weer begonnen, hè?
2: Nee, de weekenden zijn inderdaad woensdag en vrijdag. Ja.
0: Ben je al volgeboekt?
2: Ja, afgelopen weekend zat al helemaal vol. Komend weekend heb ik nog een plekje.
0: Oké, nou, TanteElsa.nl. En dank voor het aanvragen, hè?
2: Bedankt.
0: Dag, Mariel.
2: Doei.

0: De laatste van de 5 na 9, aangevraagd door tante Elsa. Een prinses die je zomaar over de vloer kan krijgen. Meer kun je erover vinden op tanteelsa.nl. Ja, Merel die dus gewoon van haar passie gewoon haar beroep heeft weten te maken. Dat is toch hartstikke leuk. En daar hoorde ook nog eens een keer een heerlijke 5 na 9 bij. Als jij ook een 5 na 9 wil aanvragen, wat je ook doet en waar je ook bent, je bent van harte welkom. Stuur een mailtje naar radio@rijnmond.nl onder vermelding van 5 na 9. Zometeen de hoofdpunten van het nieuws.
1: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
3: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaad. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
4: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
3: Het is summer sale bij Slaapboulevard Kwakernaad. Ontvang nu voordeel op heel veel bedden, matrassen, kasten en beddengoed van de beste merken.
4: Word ook vrijwilliger bij Nieuw Vaarwater. Samen maken we Rotterdam schuldenvrij.
5: Kom werken bij Stijnweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Stijnweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Stijnweg.com/join the club.
6: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
7: Kom spelen bij Belen. De nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
6: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
8: Heeft u er al over nagedacht? Wat zijn de uitvaartwensen van de mensen die dicht bij u staan en weten ze die van u? Ga samen het gesprek aan en kijk op hes.nl/uitvaartwensen.
9: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Womo Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Womo Alexandrium.
8: Maak wensen bespreekbaar op hes.nl/uitvaartwensen. Hes met 2 S'en.
10: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
11: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295 Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop jfz.nl.
10: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
0: Het is 9:30 geweest. Goedemorgen, je bent bij Radio Rijnmond. Praat mee in de koffiecorner over het nieuws van de dag. Ja, Dave die kwam net naar binnen met een riek en een brandende fakkel. En toen zei ik tegen Dave, sorry, maar dat is een beetje overdreven als je mij wil corrigeren.
12: Nou.
0: Nee, ik had namelijk gezegd als een van de stellingen dat de dierenambulance niet over de Papendrechtse brug mag.
12: Ja, ze zijn er niet de enige in hoor. Niemand mag er overheen, want die brug die is er niet.
0: Precies, en het gaat namelijk over de Baanhoekbrug.
12: Ja.
0: Die kan als backup worden gebruikt in noodgevallen. Maar een dierenambulance is geen noodgeval. En mijn vraag aan jou is, zou Rijkswaterstaat er een uitzondering voor moeten maken? Nou, praat mee in de koffiecorner. Open de app, rechtsboven klik op app. Ons over dat verkeer gesproken. Hoe is het met de verkeerssituatie op dit moment? Dit zijn files die leiden tot een vertraging van 5 minuten of meer. Op de A4 Rotterdam richting Den Haag tussen knooppunt Ketelplein en Den Haag-Ippenburg 5 minuten. De A15 Gorkum richting Rotterdam tussen Gorkum en Hardingsveld Giessendam 5 minuten lang onderweg. En de 16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en Rotterdam-Kralingen ben je 10 minuten langer onderweg. Nou, het weer voor Zuid. Zuid-Holland. Het ziet er allemaal wel wat vriendelijker uit dan gisteren. Gisteren was maar een regenachtige dag, maar vandaag houden we het droog. Middagtemperatuur 21 graden. Vanavond een zonnige avond. Eerst droog, maar dan vannacht meer bewolking. En in het westen van Zuid-Holland is de kans op een bui. De temperatuur daalt naar een graad of 14. Morgen af en toe zon, in de middag kans op een bui. Het wordt opnieuw 21 graden. Dave Datema met de hoofdpunten van het nieuws. Goedemorgen.
13: Goedemorgen. De politie heeft een man van 41 aangehouden voor de steekpartij gisteren in Vlaardingen. Aan de Johannes Mulderstraat werd iemand neergestoken. Het slachtoffer is daarna met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Er wordt nu onderzocht wat de rol is van de Vlaardingen bij de steekpartij. De DCMR gaat de komende periode opnieuw onderzoek doen naar geluidsoverlast bij de Euromast. De oorzaak van de fluittoon is nog altijd niet gevonden. Eerst werd nog gesproken over klapperende kabels en een luik dat los zat. Nou, dat blijkt allemaal niet de oorzaak te zijn. De afgelopen maand kwamen meer dan 100 meldingen binnen over die fluittoon. En ook gisteren werd er geklaagd. Nou, op de Euromast zelf was de toon niet te horen, maar in die lift helemaal naar de top, dat is de Euroscoop, daar dan weer wel. De onderzoekers gaan nu alle gegevens naast elkaar leggen en analyseren. Ja, de metingen van gisteren moeten meer aanknopingspunten opleveren van de oorzaak, zegt de Milieudienst Rijnmond. En het was een opmerkelijke vondst een paar weken geleden. Misschien heb je dit nieuws voorbij horen komen. Bij een verbouwing van een pand in het Belgische Dendermonde.
0: Oh, het goud.
13: Ja, werden gouden munten en goudstaven gevonden. Ja, met een geschatte waarde van zo'n 9 miljoen euro. Inmiddels zijn we een paar weken verder. En je raadt het nooit, er hebben zich tal van erfgenamen gemeld. Het pand was van de familie van Assen, een bekende brouwersfamilie daar in de streek. En sinds de ontdekking hebben zich tal van mensen gemeld bij de Belgische organisatie die stambomen bijhoudt, schrijft de Telegraaf. Mm-hmm. Want die mensen helpen als je een stamboom wil maken. Maar ook een beetje nu in de hoop van, goh, misschien zit er ergens een linkje naar die familie van Assen. Ja, de organisatie is nu wat terughoudender met al die aanvragen die nu binnenkomen. De meeste mensen die beweren dat ze familie zijn van die van Assen krijgen daarom nu het advies. Ja, leg je verzoek maar even neer bij een advocaat of een notaris.
0: Ja, precies. Ja, ze gingen zelfs zo ver dat er zich iemand had gemeld die zei gereïncarneerd te zijn. En daardoor dus het gerecht op het goud had. Ja.
13: Dat zou een hele interessante juridische casus zijn.
0: Ik was namelijk vroeger en nu heb ik daarom ook het recht op. Dus ik ben ooit eigenaar geweest van het goud. Ja, nou ja, creatief wel, vind ik.
13: Een interessante juridische casus.
0: Dankjewel, Dave.
14: Dit is Radio Rijnmond.
0: De boer op. Met nu, Kane.

record na record wordt gebroken door deze hit van Ella Langley. En de New York Times kopt dat ze al 20 weken op de absolute nummer 1 staat in de Verenigde Staten. Tunes in Texas. Grote hit daar en bij ons natuurlijk ook veel gedraaid. Bij Radio Rijnmond van de Boer op voor jou. Ja, wat houd je bezig? Waar maak je je druk om? Waar ben je ontzettend blij om? Waar ben je gelukkig van geworden? Laat het me weten in de koffiecorner en je kunt meepraten over het nieuws. Want het is zo'n dag. Het is zo'n dag dat bij ons op de site te lezen is dat er een jongen op een fatbike heeft rondgereden met meer dan 80 km per uur. En de politie die moest de achtervolging inzetten, maar dat deden ze wel met geknepen billen. Zo is te lezen bij ons op de site. En het kabinet heeft grote plannen voor woningbouw in 5 gemeenten. Ik heb het even voor je uitgezocht. Het is niet bij ons in de buurt. Er zijn een aantal gemeenten aangewezen waar de infrastructuur het toelaat, dus dat er niet heel veel extra hoeft te gebeuren. Dat is Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Daar moet dan gigantisch gebouwd gaan worden om het woningtekort toch een beetje de kop in te drukken. Ja, en verder, over infrastructuur gesproken. De Papendrechtse brug ligt er natuurlijk uit. Nou kun je de Baanhoekbrug gebruiken in noodgevallen, maar dat kan alleen als er echt persoonlijke problemen zijn. De dierenambulance heeft het geprobeerd om af en toe te mogen rijden over die Baanhoekbrug. Maar de regels zijn streng. Er mag alleen overheen worden gereden als er sprake is van een persoonlijke noodsituatie, dus niet voor dieren. Ja, zou Rijkswaterstaat een uitzondering moeten maken? Dat is mijn vraag aan jou. En Rotterdam krijgt er een comedyclub bij, schrijft de Haveloods in het HK-gebouw. Waar heb jij de laatste keer onbedaarlijk om gelachen? Graaf even diep. Of gelukkig, hopelijk niet. Waar heb je nou echt om moeten lachen de laatste keer? Laat het me weten. Open de app, rechtsboven klik op Apples. Zometeen de vrienden van de show, de 3J's. Maar eerst Margaret Singana. En als je eenmaal hebt gehoord We Are Growing Marihuana, dan kan je niks meer anders horen.

gaan we dan. Op de stijgers. In de wagen. En bij de waterkoeler. De boer op. Met Radio Rijnmond.

De drie J's en geloven in het leven, de vrienden van de show. Hè, want ze zijn al een paar keer bij mij geweest. Heel leuke gasten en maken natuurlijk fantastische muziek. Je luistert naar De Boer Op met zometeen natuurlijk het nieuws van 10 uur. En daarna gaan we natuurlijk weer die geweldige nieuwsquiz spelen. Die heel spannende nieuwsquiz. Maar tot het nieuws, muziek van

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Weet jij wat je moet doen in een noodsituatie? Kom tijdens de Wereldhavendagen naar het Rijnmond Veiligplein aan de Willemskade. Ontmoet de brandweer, ambulance, meldkamer, beleef demo's en leer van de experts. Kom langs en maak jezelf crisisproof. Benieuwd naar het volledige programma? Ga naar rijnmondveilig.nl.
4: Werk nodig? Kom naar ons. Paul en Paul. Wij zoeken monteurs. Handige jongens dus.
5: Megabyte Kids gaat verhuizen. Geen zorgen. We gaan maar een paar deuren verder naar de nog grotere Megabyte Megastore aan het Hoofdplein. Profiteer nu van mega verhuiskorting op duizenden kinderfietsen, mountainbikes en BMW's.

0: info op megabike.nl.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage... en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
7: In Berkel in Roderijs is het 19 graden. Goedemorgen, hier ben Rijnmond. Het is 10 uur. En dat betekent dat we toe zijn aan een tweede uurtje van De Boer Op. Met daarin zometeen ook de nieuwsquiz natuurlijk. En ik heb iets heel leuks voor je na aanbieding. Dus blijf me zeker met de oren gespitst luisteren. Al was het alleen maar vanwege het laatste nieuws natuurlijk. Hè. Met Dave Datema. Goedemorgen, Dave.
8: Goedemorgen. De politie heeft een man van 41 aangehouden voor de steekpartij gisteren in Vlaardingen. Aan de Johannes Mulderstraat werd iemand neergestoken. Het slachtoffer werd met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Er wordt nu onderzocht wat de rol van die Vlaardingen precies is geweest bij de steekpartij. De DCMR, de Milieudienst Rijnmond, gaat de komende periode opnieuw onderzoek doen naar de geluidsoverlast bij de Euromast. De oorzaak van de fluittoon daar is nog altijd niet gevonden. Klapperende kabels blijken de oorzaak niet te zijn.

0: Maastricht, Leeuwarden, Deventer, Haarlem en Weert. Door meer en snelle vergunningen af te geven kan de schop eerder de grond in, schrijft minister Boekholt van Volkshuisvesting. Er komt geen extra geld om de huizen bereikbaar te maken. Eerder werden al 21 woningbouwlocaties aangewezen. Het doel van het kabinet is om versneld en langjarig 100.000 woningen per jaar te realiseren. Een minderjarige jongen is dit weekend opgepakt op het havenspoorpad, omdat hij rond de 80 km per uur reed op een opgevoerde fatbike. De jongen zelf zei dat de fatbike zelfs nog 100 km per uur kon. Agenten zagen de jongen voorbij scheuren in Rotterdam-Zuid. De dienstauto ging in de achtervolging en reed zeker 80 km per uur. Op de fatbike zat een extra accu opgebouwd op de stang, die mogelijk voor het extra vermogen zorgde. De politie spreekt van een spannende achtervolging, omdat de bestuurder van de fatbike geen helm op had. Dan nog het weer bij ons in de regio vanuit het westen, periode met zon. Het blijft droog en het wordt vandaag 21 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Dankjewel Dave. De verkeersinformatie voor Zuid-Holland, buiten het bruggennieuws natuurlijk. Hè. Dus de Merwedebrug waar je niet met zwaar vrachtverkeer overheen mag. En natuurlijk de Papendrechtsebrug die er ook uit ligt. Zie ik alleen op de A16 enige vertraging. Breda richting Rotterdam tussen Rotterdam-Kralingen. Bij Rotterdam-Kralingen staat er een auto met pech langs de kant. De rechte rijstrook is voor alle veiligheid afgekruist. Wat houd je bezig? Waar maak je je druk om? Kom langs in de koffiecorner. Zou bijvoorbeeld de dierenambulance gebruik mogen maken van de Baanhoekbrug? Dat mogen ze nu niet. Daar mogen alleen maar ambulances voor mensen overheen rijden. Maar zouden die regels niet wat versoepeld moeten te worden? En waar heb jij het laatst heel erg om moeten lachen? Rotterdam krijgt er een comedyclub bij, schrijft de Haveloos. Maar waar heb jij de laatste keer onbedaarlijk om gelachen? Nou, laat het me weten in de koffiecorner.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Stap miljoenen jaren terug in de tijd tijdens de Dino-dagen in Winkelcentrum Zuidplein nog tot en met 13 september. Ontdek levensechte dinosaurussen. Gratis en voor alle leeftijden. Winkelcentrum Zuidplein. Eindeloos ontdekken.
4: Rotterdam maakt zich op voor de Wereldhavendagen. En Rijnmond is daarbij. Vrijdag vanaf 12 uur krijg jij je lunchbreak live uit de Rotterdamse haven. En zaterdag en zondag is het Weekend Is Er live vanaf de Wereldhavendagen. Samen met onze vrienden van Open Rotterdam. Natuurlijk zijn we er het hele weekend ook bij via Rijnmond.nl. En zondag kun je op TV Rijnmond nagenieten van de hoogtepunten. De Wereldhavendagen. Beleef je met Rijnmond.
5: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergse Hoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
6: Vanaf 2027 nog met je bus naar elke klus? Let op, bestelbussen met emissieklasse 5 mogen vanaf 1 januari de zero-emissiezone van Rotterdam niet meer in. Dus, heb jij een bestelbus met emissieklasse 5? Kijk nu wat je kunt doen op rotterdam.nl/ze-zone.
7: Scootmobiel Polanen is gevestigd aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of neem een kijkje op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
8: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Mama! Mama! Mama!
13: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
12: Mama, een kleurplaat!
13: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.

0: zijn Medipoint.
1: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
2: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
1: En voor Harold met een sta-opstoel.
3: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
1: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
0: Medipoint.
1: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
4: Mama!
2: Kijk nou, je zit naast papa.
5: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
0: Medipoint.
1: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
6: Dit is Radio Rijnmond.
7: De boer op.

0: van Anastasia bij Radio Rijnmond. Ik wens je een bijzonder goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen. Het tweede deel van De Boer Op. En ja, het tweede uur dat je natuurlijk langs kunt komen in de koffiecorner. Even kijken hoor, Roos die stond net bij mij en zegt: Ruud, jij vroeg waarom ik de laatste tijd onbedaarlijk heb gelachen. Nou, ik zag gisteren de uitzending van de Grannies van Amsterdam en ik heb erg moeten lachen. Fijne uitzending verder, zei ze. En ze ging er vandoor met een bak koffie. Nou, dat kun je ook doen. Dus waar heb jij nou de laatste tijd onbedaarlijk om moeten lachen? Ja, even wat serieuze onderwerpen. De dierenambulance heeft het geprobeerd, maar de regels zijn streng. Er mag alleen over de afgesloten Baanhoekbrug worden gereden als er sprake is van een persoonlijke noodsituatie. Dus niet voor dieren. Want door de afsluiting van de Papendrechtse brug zijn dierenambulance veel langer onderweg. Zou Rijkswaterstaat een uitzondering moeten maken? Ja, en er wordt gevreesd voor nieuwe bezuinigingen bij de RET. Sommigen vrezen dat de conducteur uit de tram verdwijnt. Zou jij dan nog met de tram gaan reizen? En wat is je luisterpleisterplaats? Ik ben heel erg benieuwd. Laat weten waar je uithangt en doe vooral mee met de nieuwsquiz.
1: Groepen sneller.
0: Ik laat je weer een fragment horen uit het nieuws van vanochtend. En er is wat weggevallen door dat koffieapparaat, dat vermaledijde koffieapparaat. Maar wat is er weggevallen? Je maakt kans op die leuke Radio Rijnmond linnen tas met daarin een Radio Rijnmond zonnebril. Ja, dat zijn twee collectors items. Hier is die opgave.
2: 1 op de 4 automobilisten heeft het best lastig met...
0: Waar heeft 1 op de 4 automobilisten het moeilijk mee? A, met achteruit inparkeren. B, met de hoge brandstofprijzen. Of C, met het vinden van een parkeerplek. Ja, sowieso zouden ze alle drie goed moeten kunnen zijn. Maar is dat dan 1 op de 4? Nou ja, het zat vanochtend in het nieuws. Dus waar heeft 1 op de 4 automobilisten het moeilijk mee? Met achteruit inparkeren, met de hoge brandstofprijzen of met het vinden van een parkeerplek? Place your bets. Laat je horen via de app van Rijnmond. Rechtsbovenin klik op Apples. En geniet intussen van Bruce Springsteen.

0: op de stijgers, in de wagen en bij de waterkoeler. De boer op met Radio Rijnmond. Jouw regio, jouw buurt, jouw Radio Rijnmond.
1: On the horizon, there's a light I never saw. Is it on boats or it blinds me?

Samsonjeu. En De Haag kent binnenkort de tweede ooievaar. Die komt namelijk de kleine brengen van Maud Akkermans van Samsonjeu en Olivier Lucas van Samsonjeu. Want ze zijn in blijde verwachting, dat is toch leuk. Hè? Ja. Daardoor moet trouwens wel Akkermans de Europese Tour missen, waar Samsonjeu in het najaar mee start. Feels Part 2 hoorde je bij Radio Rijnmond. Peter die zei net tegen mij in de koffiecorner, Ruud, jij vraagt aan mij waar ik het laatst bedaarlijk om heb gelachen. Ik heb hard gelachen om de transferperiode van Feyenoord. Ja. Lach om niet te huilen, dat kan natuurlijk ook. Hè. Waar moest jij nou onbedaarlijk om lachen? Dat je echt dacht, nou, kan dit nou? Open de app rechtsboven, klik op Apples. Waar we niet om kunnen lachen is natuurlijk het heengaan van Johnny Kaagman. Prachtige collectie aan albums hebben ze gemaakt. En deze kwamen ze goed bij binnen. Memories.

En Rikke, ik lees Jas en Sil bij mij, La Radio, bij Radio Rijnmond. Bij Radio Rijnmond. Oldenburg die zei net tegen mij, Ruud, ja, als er inderdaad de conducteur verdwijnt van de trams in Rotterdam en omgeving, dan neem ik zeker vaker de tram. Maar dan rijd ik wel zwart. Ja. Nou ja, goed, er wordt gevreesd voor nieuwe bezuinigingen bij de NET. En sommigen spreken zelfs over het verdwijnen van de conducteur uit de tram. Zou jij dan nog met de tram reizen? Is een van de vragen die je zou kunnen beantwoorden in de koffiecorner. Maar je mag natuurlijk ook je eigen onderwerpen aanbrengen. Dus misschien heb je wel een leuk evenement waar je een beetje reclame voor wilt maken. Nou, je bent van harte welkom. Kom even langs, rechtsboven klik op Appons. En dan sta je als bij toverslag naast me. Hoe dat precies werkt, kwantummechanisch, dat weet ik niet helemaal. Maar het schijnt zo te werken. Dus ontmoet je zo meteen. Intussen genieten van de mooie muziek van Kim Wilde.

0: ethisch wil je het hebben? Van Rijnmond voor jou. En van Kim Wilde natuurlijk. Kids in America hoor je bij de boer op. Het is bijna 10:30. Goedemorgen. Ja, het standaard werkzaamheden nieuws rond de bruggen, dat mogen bekend zijn. Verder zie ik geen aparte situatie in Zuid-Holland als het gaat om de wegen. Dan gaan we maar gelijk door naar het weer voor Zuid-Holland. En dat ziet er redelijk uit hoor. Vanuit het westen periode met zon en droog. Middagtemperatuur 21 graden. Vanavond een zonnige avond. Het blijft droog, maar vannacht neemt de bewolking toe. En in het westen van Zuid-Holland is er kans op een bui. Morgen af en toe zon, in de middag kans op een bui. Het wordt opnieuw 21 graden. De hoofdpunten van het nieuws. Dave Datema, goedemorgen.
1: Er zit nog druk te tikken, nog deels aan te vullen, want er gebeurt van alles. Nou, ja. Zo heeft de politie bijvoorbeeld een man van 41 aangehouden voor een steekpartij gisteren in Vlaardingen. Aan de Johannes Mulderstraat werd iemand neergestoken. Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Er wordt nu onderzocht wat de rol is van de Vlaardingen bij die steekpartij. Wat nu gaande is dat er een klopjacht plaatsvindt bij het plaatsje Overasselt in Gelderland op het moment na een schietpartij vannacht. Er is zeker één iemand overleden, twee agenten raakten gewond. Volgens buurtbewoners die de Telegraaf zo heeft gesproken, zouden zijn geschoten bij een bedrijfspand waar eerder ook een drugslab is gevonden. En de krant heeft camerabeelden uit de omgeving gezien van dat een groep van ongeveer 30 man over straat liep. Meerdere mensen hadden echt zware wapens in handen. Die lopen dan naar een locatie, trekken wapens, komen dan overigens ook weer terug in een vlucht. Het ziet er heel bijzonder uit. Agenten die spreken echt van Mexicaanse toestanden. En dan zeggen van ongekend voor Nederland. En zelfs de naam van Bolios die valt daarbij. Ah, ja. Dat er mogelijk daar ook een connectie zou zijn tussen hetgeen wat vannacht is gebeurd in Overasselt. Deze drugskoning uit Brabant.
0: Ja, bizar.
1: Nou ja. Dat is een zeer understatement wat daar ziet. Die beelden zijn echt heel bijzonder. Ja. En volgende maand opent in Salzburg, even een iets luchtiger onderwerp in Oostenrijk, een Sound of Music Museum.
0: Leuk.
1: Ja, daarom. En daar komen ook duizenden spullen in te liggen van de Nederlandse superfan van deze filmklassieker. En Julie Andrews in de hoofdrol, die de gouvernante wordt van 7 kinderen van kapitein Van Trapp. Ja, Roger Pluijmen uit Schiedam weet een beetje alles van die film uit 1965. En weet bijvoorbeeld nog goed dat hij de film voor het eerst zag in de bioscoop.
2: Nou ja, dan begint die openingsscène, weet je wel. Julie Andrews op de berg, de muziek, het landschap, de stad Salzburg, het romantische verhaal. Als het me iets fascineert, dan wil ik er ook alles van hebben. Boeken, platen en bij elk object. Als de mensen dan komen, dan zien ze dat object aan de muur hangen. Dan hangt een beeldschermpje naast, kunnen ze op drukken. En dan zien ze mij vertellen over dat object.
3: Er zijn er ook mensen die vinden dit misschien een beetje een tuttige film.
2: Tuurlijk wel, dat is het ook.
3: Maar dat is juist goed.
2: Ja, dat is juist de bedoeling. Alles een extra over de top, hè?
1: Ja, hij blijft doorgaan met het verzamelen, zegt hij tegen Rijnmond. Bij het nieuwe museum zijn ze zo blij met de inbreng dat er een Roger Pluijm zaal komt.
0: Oh, wat leuk joh.
1: Ja.
0: Dat is wel heel gaaf. Dankjewel Dave.
1: Hoi.
4: Dit is Radio Rijnmond. De boer op.
0: Met nu Celine Dion.

0: Miles Smith en Niall Horan en Drive Safe bij Radio Rijnmond. Ik heb die leuke tas voor je liggen. Die geinige linnen tas van Radio Rijnmond. Dat is een collectors item. En er zit ook nog een zonnebril in. Die kun je nou vast nog wel een keer gebruiken, toch? He? Het wordt vast alweer een beetje beter. Maar goed, dat is ook een collectors item. Dus ik heb een linnen tas van Radio Rijnmond met een geinige tekst erop. En daarin dus die zonnebril van Radio Rijnmond. En die kan van jou zijn, die kunnen van jou zijn. Als je tenminste uit die grote zwarte filter virtuele hoed getoverd wordt. En je dus straks door mij gebeld wordt. Ja, moet je wel iets voor doen. Ik heb een opgave voor je. Een nieuwskop die is gesneld door de scherpe messen van het koffieapparaat.
1: 1 op de 4 automobilisten heeft het best lastig met...
0: Waar heeft 1 op de 4 automobilisten het moeilijk mee? A, met achteruit inparkeren. Of B, de hoge brandstofprijzen. Of C, het vinden van een parkeerplek. Yep. Laat maar weten. Open de app, rechtsboven klik op AppOns. Ik wens je heel veel succes. Dan gaan we eventjes naar het huisje aan het meer van Peter Fox.

Boney M en Rivers of Babylon bij Radio Rijnmond. Nel zegt net tegen mij in de koffiecorner, waar ik nou het laatst echt onbeduidelijk om heb gelachen, is toen mijn man uit het opblaasbadje wilde klimmen en dat lukte niet. En dat was een komisch gezicht. Maar goed, overkwam mij hetzelfde. Dus toen konden we samen lachen. Ja. Waar heb jij nou het laatst onbeduidelijk om gelachen? Het is even naar aanleiding van een berichtje dat ik las in de Haveloods over de komst van een nieuwe comedyclub in Rotterdam, in het HK-gebouw. Ja, en dat bracht mij op de vraag, waar heb jij nou de laatste keer echt heel erg om moeten lachen? En misschien minder om te lachen is dat de dierenambulance de noodklok luidt. Ze mogen niet over de Baanhoekbrug rijden. Die Baanhoekbrug is een soort uitwijk voor noodverkeer, nu de Papendressebrug is afgesloten. Die is er helemaal niet meer. Dus voor persoonlijke nood is die dan wel, geloof ik, open. Maar voor dierenambulance dus niet. En ik vraag om jouw mening. Nou, daar zei Smits wel iets heel duidelijk over. Waarom moet de mens altijd boven de dieren staan? Wij beslissen, maar waar halen wij het recht vandaan? Dus wat mij betreft, laat die dierenambulance over de brug rijden. Leven het dierenleven.

0: Dan Hartman en I Can Dream About You. Dream on, toch? Nee, natuurlijk niet. Je droomt natuurlijk van die leuke linnen tas die je in de wacht kunt slepen. Met daarin ook nog die Radio Rijnmond zonnebril. 2 collectors items. En op de valreep kun je nog meedoen. Want ik denk dat ik jou over een kwartier, 20 minuten wel ga bellen. Of jou natuurlijk, kan ook. Nou ja, ik laat een fragment horen uit het nieuws van vanochtend. Maar die is een beetje gemankeerd geraakt door het lawaai van het koffieapparaat.
1: 1 op de 4 automobilisten heeft het best lastig met...
0: Waar heeft 1 op de 4 automobilisten het moeilijk mee? A. Met achteruit inparkeren. B. Met de hoge brandstofprijzen. Of C. Met het vinden van een parkeerplek. Nou, op de valreep kun je antwoord doorsturen, hoor. Open de app, rechtsboven klik op Apple. Zometeen het nieuws van 11 uur.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Wat doe jij als er hoog water dreigt?
6: We wonen in Capelle aan de IJssel. Ik denk dat het daar echt wel meevalt.
5: En wat als het ineens wel jouw kant uitkomt?
6: Ja, goede vraag.
5: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
7: Heb je metaalafval liggen? Maak er geld van bij Metalimax in Rotterdam. Voor koper, aluminium, ijzer en meer. Al meer dan 100 jaar een vertrouwd adres voor bedrijven en particulieren. Metalimax.nl.
5: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
8: Rouwkaart, kerst,
9: uitvaartpraat.
8: Bloemstuk, koets met paarden,
9: uitvaartpraat.
8: Koffie, cake, bitterballen,
9: uitvaartpraat. Praten over een uitvaart? Kijk op uitvaartpraat.nl.
10: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
9: Kijk op uitvaartpraat.nl. Powered by Hess en Biemans Uitvaartzorg.
10: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, Tweede Kamer.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand, ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
2: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
3: Goed, het is gelukt.
2: Wat is er gelukt?
3: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
2: Fluitje van een cent dus?
3: Nou, het was wel wat meer dan dat.
4: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: In Streefkerk is het 21 graden. Goedemorgen, je bent bij Radio Rijnmond. Het is 11 uur. Je beluistert naar De Boer op uur 3. Met zometeen natuurlijk de ontknoping van de nieuwsquiz. Maar ik geef nog één keer die hint. En praat mee in de koffiecorner over bijvoorbeeld... zou de dierenambulance gebruik moeten maken van de Baanhoekbrug? Nou, praat mee. En wanneer heb je voor het laatst onbedaarlijk gelachen? Is een nieuwe comedyclub in town in Rotterdam. Dus vandaar dat ik die vraag even aan je stel. Het laatste nieuws krijg je nu van Dave Datema. Goedemorgen, Dave.
7: Goedemorgen. De politie heeft een man van 41 aangehouden voor een steekpartij gisteren in Vlaardingen. Aan de Johannes Mulderstraat werd iemand neergestoken. Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Er wordt nu onderzocht wat de rol van de Vlaardingen precies is geweest. Een minderjarige jongen is dit weekend opgepakt bij het havenspoorpad... omdat hij rond de 80 km per uur reed op een opgevoerde fatbike. De jongen zelf zei dat de fatbike nog zelfs een stuk harder kon tot 100. Agenten zagen de jongen voorbij scheuren in Rotterdam-Zuid. Een dienstauto ging in de achtervolging en reed zeker 80 km per uur. Op de fatbike zat een extra accu opgebouwd... die waarschijnlijk voor het extra vermogen zorgde. De politie spreekt van een spannende achtervolging... omdat de bestuurder van de fatbike geen helm op had. Bij een schietpartij in het Gelderse Overasselt is vannacht iemand omgekomen. Twee agenten raakten gewond. Later op de ochtend heeft een arrestatieteam van de politie... enkele waarschuwingsschoten gelost in die plaats die dicht bij Nijmegen ligt. Het is onduidelijk wat er in beide gevallen is gebeurd. Een omwonende zegt tegen

0: Het heeft 3000 kaarten toegewezen gekregen voor de uitwedstrijd tegen Barcelona in de Champions League. De verkoop is zojuist begonnen voor Diamond en Gold cardhouders. Zilverkaarthouders kunnen morgen terecht, als er nog kaarten over zijn. De meeste toeschouwers zullen waarschijnlijk met het vliegtuig gaan, maar er rijden ook 3 bussen naar Spanje. Komende dinsdag om 1 uur begint de verkoop voor de kaarten voor de thuiswedstrijden van Feyenoord in de Champions League. Het weer, periode met zon, droog, 21 graden. Morgen af en toe zon, in de middag kans op een bui. Tot morgen wel iets warmer dan vandaag met 23 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app op rijnmond.nl.
1: Dankjewel Dave. Buiten het bruggennieuws van de ANWB geen files of vertragingen gemeld in Zuid-Holland. Dus rij voorzichtig. We gaan zo meteen een beetje koers richting het winkelcentrum. Want daar is Tiffany heel groot geworden.
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Heeft u er al over nagedacht? Wat zijn de uitvaartwensen van de mensen die dicht bij u staan en weten ze die van u? Ga samen het gesprek aan en kijk op hes.nl/uitvaartwensen. Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl. Maak wensen bespreekbaar op hes.nl/uitvaartwensen. Hes met 2 S'en.
5: Weet jij wat je moet doen in een noodsituatie? Kom tijdens de Wereldhavendagen naar het Rijnmond Veiligplein aan de Willemskade. Ontmoet de brandweer, ambulance, meldkamer, beleef demo's en leer van de experts. Kom langs en maak jezelf crisisproof. Benieuwd naar het volledige programma? Ga naar rijnmondveilig.nl.
6: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
7: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
8: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
9: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
8: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
9: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
10: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
11: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
10: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
12: Dit is Radio Rijnmond.
13: De boer op. Ruud.

0: Ze was het grote voorbeeld voor tienersterren als Jessica Simpson en Britney Spears. Ik heb het natuurlijk over Tiffany, die niet wist wat er overkwam toen deze plaat, I Think We're Alone Now, opnieuw werd gebruikt in de serie Stranger Things. Ja, toen barst het opnieuw los. Want het was destijds wel echt een fenomeen, hoor. 15, 16 jaar oud was ze, bekend natuurlijk van dat ze optreedt in een winkelcentrum. En ja, ze heeft toen 5 miljoen platen wereldwijd weten te verkopen. I Think We're Alone Now. Nou, Tiffany was nou niet bepaald alleen. Die had een hele grote, en heeft een hele grote schare fans om zich heen. Als eerste van het derde uurtje van De Boer op. Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen. Even kijken, hoor. Wat er, wie had ik nou net in de koffiecorner staan? Oh ja, iemand die sprak over dierenrechten. En waarom die dan onder de mensenrechten zouden moeten staan. Dat is natuurlijk een reactie op het feit dat de dierenambulance niet over de Baanhoekbrug mag rijden. Nu de Papendrechtse brug is afgesloten. Sterker nog, er is helemaal geen brug op dit moment. Er wordt aan gewerkt. Ja, en dan kan die Baanhoekbrug gebruikt worden voor noodgevallen. Maar dat geldt alleen voor mensen. En de dierenambulance heeft al aangegeven, zo meldt RTV Dordrecht, dat ze echt enorm veel vertraging hebben, omdat ze dus niet zo snel van A naar B kunnen. Nou, laat je mening even horen, want er zou hier toch een uitzondering voor gemaakt moeten worden. En Rotterdam krijgt er een comedyclub bij, schrijft de Haveloods. In het HK-gebouw komt het te zitten. Mijn vraag aan jou is, waar heb jij nou de laatste tijd echt enorm om moeten lachen? En minder om te lachen is dat er wordt gevreesd voor nieuwe bezuinigingen bij de RET. Sommigen spreken zelfs over het verdwijnen van de conducteur uit de tram. Zou jij dan nog met de tram reizen? Open de app, rechtsboven klik op App Ons. Kan ook voor de nieuwsquiz van Radio Rijnmond op de valreep. Want over 10 minuten hoop ik jou te kunnen bellen. Misschien wel korter. En dan maak je dus kans, of tenminste, als ik je aan de lijn heb, dan heb je die leuke linnen tas in de pocket van Radio Rijnmond. Dat is een collectors item. En er zit ook nog een leuke kekke Radio Rijnmond zonnebril in. Dus wat wil je nog meer? Nou, meedoen natuurlijk met de quiz.
1: 1 op de 4 automobilisten heeft het best lastig met.
0: Waar heeft 1 op de 4 automobilisten het moeilijk mee? A, met achteruit inparkeren. B, met de hoge brandstofprijzen. Of C, met het vinden van een parkeerplek. A, B of C. Het is aan jou. Ik wens je alle geluk, maar ook vooral wijsheid. Stuur je antwoord naar de app van Rijnmond. Rechtsboven klik op App Ons en dan hoop ik je over een minuut of 10 te spreken. Alex Warren zometeen op het podium, maar eerst alle ruimbouw, Casey en de Sunshine.

0: Evergreen van Alex Warren bij Radio Rijnmond in De Boer Op. De nieuwsquiz van De Boer Op. En de ontknoping is nu nabij. Wie gaat er vandoor met die leuke linnen tas van Radio Rijnmond met erin nog een gekke zonnebril van Radio Rijnmond? Dit was de hele ochtend de opgave.
1: 1 op de 4 automobilisten heeft het best lastig met...
0: Waar heeft 1 op de 4 automobilisten het moeilijk mee? Was vanochtend in het nieuws. A, met achteruit inparkeren. B, met de hoge brandstofprijs. Of C, met het vinden van een parkeerplek. Alex, goedemorgen, wat denk je?
2: Goedemorgen, ja, ik denk antwoord B.
0: De hoge brandstofprijzen. Dan eens even kijken of dat correct is en tevens juist.
1: 1 op de 4 automobilisten heeft het best lastig met al die gestegen benzineprijzen.
0: Ja. Het levert jou in ieder geval een linnen tas op en een leuke zonnebril.
2: Nou, leuk.
0: Ja, leuk toch?
2: Kunnen we nog wel gebruiken voor de laatste paar...
0: Ik wou zeggen, laten we er nog even van genieten. Ja. Maar hij verkrummelt niet hoor, binnen een paar maanden. Dus je kunt hem ook volgend jaar gewoon gebruiken.
2: Oh, nou, ja. Dat is mooi.
0: Heb jij moeite met inparkeren?
2: Nee hoor. Tegenwoordig niet meer.
0: Tegenwoordig niet meer? Hoezo? Was dat vroeger wel zo?
2: Ja, vroeger wel. Maar tegenwoordig hoef je maar op een knopje te drukken en hij gaat uit.
0: Ja, dat is wel ideaal, hè?
2: Ja.
0: Dat is...
2: Ja. Dan wordt het te luid.
0: Ja, we worden wel echt een beetje lui gemaakt in de auto. Hè?
2: Ja.
0: En ben je veel op de weg?
2: Ja.
0: Oké. Dus jij voelt het wel pijnlijk in je portemonnee, of niet?
2: Nou ja, auto van de baas niet, maar...
0: Oh, dat scheelt. Maar goed.
2: Maar ja, de privéauto wel.
0: Ja, dat is wel... Wat doe je trouwens voor werk?
2: Ja, timmeren.
0: Timmeren?
2: Bouwvakker, ja.
0: Oké, maar goed, die reiskosten die worden door de baas helemaal gefixt. Dat
2: ja,
0: is mooi.
2: Dat is voor de baas.
0: Oké, goed. We moeten er even mee zien te leven. Jij hebt in ieder geval een leuke linnen tas ook. Daar kun je ook je gereedschap in doen, weet ik het.
2: Ja,
0: kijk maar even wat je ermee doet.
2: Goed.
0: Alex, werkt ze nog, hè?
2: Ja, dankjewel.
0: Oké, tot gauw. Hoi.
2: Succes.
0: Hoi. Als je nou denkt, die had ik ook geweten. Ik ga morgen gewoon weer spelen die nieuwsquiz. Dit is muziek van Donna Lewis.

fantastisch, toch? Chicago en Hard to Say I'm Sorry. Later nog een soort herstart gekregen in een nieuwe versie in de jaren 90 met de R&B-groep As Yet. Maar goed, dit was het origineel Peter Cetera. Een prachtige plaat van Chicago bij Radio Rijnmond. Zometeen de hoofdpunten van het nieuws van 11:30. Na Clean Bandit en Zara Larsson, Symphony.

0: Clean Bandit, Sarah Larsson en Symphony bij Radio Rijnmond. Het is 11:30 geweest. Goedemorgen, je bent bij De Boer op. Eens even kijken hoe het staat op de wegen. Nou ja, het standaard bruggennieuws natuurlijk. Maar ik zie ook wat vertraging op de A29 Rotterdam richting Berg op Zoom. Tussen afrit Numansdorp en knooppunt Hellegatsplein. Daar wordt 10 minuten aan vertraging gemeld. En er staat een auto in brand op de N15 Maasvlakte richting Europoort. Tussen de havens 7201 8100 en de havens 9099. Maar wat daar aan de hand is, dat hoor je zo meteen van Dave Datema. Het weer voor vandaag. Ja, het bluswater komt er niet naar beneden. Want het blijft een lekkere droge dag met zon. Middagtemperatuur 21 graden, vanavond zon en droog. Vannacht neemt de bewolking toe en in het westen van Zuid-Holland is er kans op een bui. Temperatuur daalt naar 14 graden. Morgen af en toe zon, in de middag kans op een bui. Dan weer wel, bij opnieuw 21 graden. In de komende dagen slechts af en toe de zon, enkele buien. De temperatuur loopt op naar 23 graden op vrijdag. De hoofdpunten van het nieuws. Dave Datema, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Het belangrijkste nieuws komt uit een dorpje bij Nijmegen over Asselt. Dat grotendeels is afgesloten na een schietpartij van afgelopen nacht. Meerdere aanhoudingen zijn verricht. De politie kan nog niet zeggen hoeveel mensen er nou zijn opgepakt. Op bewakingsbeelden die de Telegraaf in handen heeft is te zien dat tientallen jongeren vannacht door het dorp heen liepen. Sommigen met automatische vuurwapens. De krant schrijft ook dat er mogelijk sprake is van een uit de hand gelopen ruzie over drugs met de criminele organisatie achter Bolios. Een verslaggever van de NOS.
2: Daar lijkt een grote groep van mannen wraak op te willen hebben nemen. Liepen hier door het dorp. Dat was dan rond 4 uur vannacht. Daar kwam de politie dan ook op af. En daarbij is in ieder geval ook geschoten. Daarbij is 1 iemand overleden. 2 agenten zijn gewond geraakt. Dat zijn in ieder geval de cijfers die we nu nog weten. En er zijn een heleboel mensen opgepakt.
1: Ja, volgens Omroep Gelderland zou dat doelwit waar die groep naartoe onderweg zijn geweest Jan G. zijn geweest. Die zou ternauwernood de aanval hebben overleefd door in zijn onderbroek met een jong kind op zijn arm aan de achterzijde van de boerderij weg te vluchten. Hield zich verborgen, belde een familielid en werd later in de omgeving opgepikt. Waar die is en hoe het nu met hem gaat, dat is niet bekend. Maar zijn bijzonder veel vraagtekens van deze bijna on-Nederlandse situatie. De N15 op de Maasvlakte is afgesloten vanwege een brandende vrachtwagen. Ruud zei het net al, volgens een woordvoerder van de brandweer zou er eerst een ander ongeluk zijn geweest. De vrachtwagen reed vervolgens over de brokstukken heen en vloog erbij in brand. De N15 is nu helemaal dicht in oostelijke richting. En een zeldzame gouden munt uit Curaçao heeft bij een veiling in de Verenigde Staten bijna $400.000 opgeleverd. Volgens het veilingshuis is dat het hoogste bedrag dat ooit een munt uit de voormalig Nederlandse kolonie heeft opgeleverd. De munt van 180 real is gemaakt door een stempel te drukken over een bestaande Braziliaanse munt van 12.800 reis. Ja, volgens het veilinghuis verkeert de munt in een opvallend goede staat. De stempels zijn duidelijk zichtbaar en de lichte gebruikssporen doen niets af aan de historische waarde.
0: Nee, hoeveel was het nou?
1: $400.000.
0: Goeie gezet.
1: Omgerekend 370.000 euro.
0: Nou, hebben we alle valute gehaald, denk ik.
1: Zoveel wel,
0: dankjewel,
1: ja.
0: Dankjewel, Dave.
3: Dit is Radio Rijnmond.
4: De Boer op.
0: Met nu, Anouk.

0: Martin Garrix en U2 natuurlijk. Fireflies bij Radio Rijnmond. Het is 11:30 geweest. Dat betekent dat we altijd even gaan gluren bij de buren. Dat doen we met een van de vele collega-omroepen in het Rijnmondgebied. En met die omroepen hebben we ook een warme samenwerking. En dat uitzicht bijvoorbeeld in het gemeenschappelijke tv-programma Lokaal. Maar ook met de uitwisseling van allerlei nieuwsberichten. En ja, de familie wordt al maar groter. Want sinds kort hebben we ook de fusieomroep. Nou ja, sinds kort bestaat al een tijdje. Maar ze beginnen nu echt op stoom te komen. CKZ Vandaag. Dat is de omroep voor Capelle, Krimpen, Zuidplas en de redactie van Vandaag. En Joep Kruithof staat op het Scheldedal in Capelle aan den IJssel. Goedemorgen, Joep.
1: Goedemorgen.
0: Jij staat daar niet voor niets, want daar ligt het nieuws letterlijk op straat, hè?
1: Ja, zo kan je het wel zeggen. Vlak voor het weekend werd er een petitie opgestart op sociale media over de veiligheid hier op de Scheldedal. Ja. Volgens de initiatiefnemer kan het hier een stuk veiliger. Auto's rijden veel te hard, wat tot gevaarlijke situaties kan leiden.
0: Ja, ik zie wel bij jou op de achtergrond, voor de mensen die meekijken met de livestream of TV Rijnmond, dat er wel allerlei maatregelen zijn genomen om die snelheid er een beetje uit te krijgen. Maar daar trekken sommigen zich dus niks van aan.
1: Nee, sommigen trekken zich daar niks van aan. En volgens de initiatiefnemer en de vele mensen die die petitie al getekend hebben, kan het beter. Ja. Bijvoorbeeld naast mij, ik sta naast een zebrapad en daar zou een verkeersdrempel moeten zijn. Ja. Maar die verkeersdrempel, heel veel effect heeft die niet. Ja. Als je er overheen rijdt, voel je hem eigenlijk niet.
0: Dat zie ik ook aan de rode auto die achter je langs rijdt. Die houdt zich volgens mij ook niet aan de maximum snelheid.
1: Die remt ook niet af.
0: Nee, precies. Nee, even Scheldedal in Capelle. Wat voor gebied is dit? Wat voor wijk is dat?
1: Ja, het is een wijk zoals bijna veel wijken in Capelle gebouwd ten tijde van de woningcrisis. Dus je ziet hier best wel veel huizen met woningblokken op elkaar gestapeld met daaronder garageboxen. In de wijk wonen ook best wel veel gezinnen met jonge kinderen. Spelen hier natuurlijk ook. Ja. Dus dat is ook een risico, omdat die kinderen, als er een bal op straat rolt, dan kijken ze niet eens even of er een auto aankomt.
0: Nee, precies. Dus een petitie. Wanneer moet dat allemaal overhandigd gaan worden?
1: Op 22 september wil het ingeleverd gaan worden bij de gemeenteraad. Ja, precies. Dus het duurt nog even.
0: Gaan we naar de buurgemeente? Goed. Niet zo makkelijk, want volgens mij ligt die Algrabrug nog steeds eruit. Hè? Tussen Capelle en Krimpen. Is dat de reden dat de animo voor 750 jaar Krimpen een beetje tegenvalt? Of is er iets anders aan de hand?
1: Nee, volgend jaar maart bestaat Krimpen 750 jaar. En de gemeente wil daar een groot feest organiseren. Maar dat willen ze vooral doen met en door de Krimpenaren zelf. Ja. En ze hebben tot op heden 13 aanmeldingen. En de organisatie had eigenlijk op meer verwacht. Ja. En ook vanuit meerdere organisaties of vanuit de bewoners zelf. Want de ingeleverde initiatieven komen nu vooral van verenigingen en organisaties. Mm-hmm. Ze hadden veel meer verwacht van de Krimpenaar zelf.
0: Maar wat is dit dan? Is de Krimpenaar niet trots op zijn eigen gemeente dan?
1: Dat wel. Alleen wat de organisatie ook heeft gezegd van we krijgen van heel veel organisaties en van heel veel mensen te horen dat de inlevermomenten een beetje ongelukkig waren. Want er was een aanvraagronde die eindigde in juni. Ja. Dat was voor veel mensen te snel. En er is een aanvraagronde pas in december. Wat voor heel veel mensen weer te laat is, omdat ze dan niet op tijd kunnen gaan organiseren. Dus ze hebben wel een extra aanvraagronde ingediend. En dat is vanaf vandaag open. Dus als je een link hebt met Krimpen of iets wil doen voor Krimpen 750 jaar, dan kan je via de website 750 jaar Krimpen een aanvraag doen.
0: Ja, of natuurlijk even kijken bij jullie op de site ckzvandaag.nl.
1: Zeker.
0: Ik kan alleen maar zeggen, doe niet aan participerende journalistiek dat je zometeen onder een auto terechtkomt. Ofwel, doe heel voorzichtig bij het maken van de reportage daar aan de Scheldedal in Capelle. En tot de volgende.
1: Ga ik zeker doen.
0: Oké, dankjewel. Joep Kruithof, hoi.

0: Oh, die film.
1: Take My Breath Away, Berlin, hoorde je bij Radio Rijnmond in De Boer Op. En De Boer Op die gaat zo meteen lekker de kopjes in de vaatwasser zetten. Want de verse borden zijn uit die andere vaatwasser gekomen. Met heerlijk vers beleg. Kortom, een rijke menukaart zometeen voor lunchbreak met Erik Lemmers. Goedemorgen.
2: Hi.
1: Je zat te smoesen met een collega. In mijn ooghoek.
2: Een collega, ja.
1: Ja.
2: Zijn je erbij?
3: We wilden het hebben over je outfit, Ruud. Ja.
1: Wat is er mis met mijn outfit?
2: Minimalistisch.
3: Ja, minimalistisch.
1: Ja. Minimalistisch. Je wilde het niet hebben over die enorme pleister in mijn nek. Dat valt me dan weer mee.
3: Oh. Ja. Dat was nog niet opgevallen.
1: Ja. En ze vroegen vanochtend heb je... Nou, dat vind ik dan wel weer fijn.
2: Wat is daarmee aan de hand?
1: Nou, Lucie, onze poes, wilde niet naar binnen gisteravond. En dat liet ze op niet mis te verstaande wijze weten.
2: Wauw. Zo.
1: Schandaal in de straat.
2: Ja.
1: Gillen. Buren keken alsof ik ruzie had met mijn partner. Ik zag al gillende sirenes in de verte. En zij doet zo'n nageltje uit en begint alvast het blikje open te trekken. Vlak bij mijn slagader. Ja.
2: Voor die kat is dat toch de ultieme wraak gewoon.
1: Is zeker de wraak, maar ik kijk er even niet aan.
2: Jij vindt het wat minder leuk.
1: Het bloed als een rund gisteren.
2: Maar goed,
1: jullie hebben het natuurlijk wel alleen maar weer over mijn minimalistisch uiterlijk.
2: Minimalistische polo.
1: Nou, jij ziet er wel leuk uit.
2: Nee, maar ik hou van zwart. Dus ik ben helemaal voor.
1: Net als mijn ziel. Erik Lemmers, zo meteen met lunchbreak.
2: Nou, over dingen die stinken ga ik het zo hebben. Oh. Want in Berkel en Roderijs, ja. Ja, alles van weten.
1: Ik weet het, ik woon daar.
2: Tot de eierenlucht.
1: Ik woon daar.
2: Te ruiken, hè? Ja, jij
1: niet
2: daar.
1: Normaal.
2: Is het echt niet normaal?
1: Nee, het is echt heel erg.
2: Goh. En dat komt doordat er een waterberging is geweest, hè, vanwege de droogte.
1: Ja.
2: Er wordt eigenlijk gewoon land gebruikt om water in te zetten voor de dijken.
1: Ja.
2: En dat moet er ook weer uit, want dat is niet de bedoeling. En dan blijken al die planten natuurlijk het helemaal niet overleefd hebben. En die rotten dan weg.
1: Ja. Ja.
2: En dat ruik jij.
1: Niet normaal. Ik zit er ook echt vanaf de N-weg die daar langs loopt.
2: Ja.
1: Daar zit ik echt 50 meter vandaan.
2: Zo, dus
1: Het is echt niet te harden.
2: Nee.
1: Maar het komt dus omdat vanwege die droogte natuurlijk.
2: Ja.
1: Hebben ze want er schijnen er twee in de regio te zijn.
2: Twee
1: eentje in het Westland, geloof ik.
2: Ja. En eentje in het Westland. En daar, waar Oude Leden.
1: Ja.
2: Dat is het dorpje dat daarnaast ligt bij jullie. Dus die mensen zitten niet in onze regio. Dus who cares natuurlijk.
1: maar echt niet te harden.
2: Die moeten ook helemaal verschrikkelijke lucht ruiken.
1: Ja. Ja.
2: En er is een van de bewoners en die maakt zich een beetje zorgen. Want die zegt, ik werk in de petrochemische industrie.
1: Ja.
2: Ik hoor dat er ammoniak bij vlij komt.
1: Oh.
2: Nou, in kleine concentraties zelfs.
1: Oh, nou, leuk dat je dan via je eigen zender, dat ik dan via mijn eigen zender voor jou hoor.
2: Jij van mij die informatie
1: dat ik dus eigenlijk niet meer kan ademen thuis.
2: Nou, en daar gaat het eigenlijk om, want het waterschap heeft dus metingen verricht.
1: Ja.
2: En dat blijkt niet gevaarlijk.
1: Dus oké, dat scheelt.
2: Maar ja, jij weet het niet.
1: Nee.
2: En dat vindt die bewoner vindt dat ook een beetje...
1: Nou, we hebben wel een brief gekregen.
2: Ja, maar daar stond,
1: het niet in.
2: Nee,
1: dat is
2: dus ja,
1: dat klopt.
2: Dan is er nog iets.
1: Ik ga met extra... Ik luister natuurlijk altijd met extra aandacht naar je, maar zometeen nog extra.
2: Ja.
1: Wat er bij mij om de hoek gebeurt. De lunchplaat. Iets frisser,
2: dat
1: hoop
2: gaat
1: ik.
2: Over iets frissers. Maar het gaat eigenlijk over een best wel bijzonder verhaal van een website. Een groothandel in allerlei spullen die je voor de kantine en de vereniging en het kantoor kan kopen. Dus zeg maar schoonmaakmiddelen, wegwerpbekers.
1: Mm-hmm.
2: Maar ook diepvriesproducten sinds kort. En die website heet compliment.nl.
1: Oh.
2: Nou, moet jij raden wat mensen denken dan dat die website verkoopt.
1: Complimenten?
2: Ja, of cadeautjes of zo.
1: Oh, dus het is gewoon een hele rare naam.
2: Ja, dus mensen die gaan allemaal bellen met die grote en zeggen van, ik begrijp dat jullie cadeautjes kunnen verkopen. En dat blijkt dus helemaal niet waar te zijn.
1: Nou, iets met Babylonische spraakverwarring, dat lijkt me een leuk onderwerp inderdaad. Nou, welke lunchplaat hoort hierbij? Open de app en klik op...
2: App ons.
1: Zometeen lunchbreak.
4: Dit is Radio Rijnmond.
5: Radio met een grote R.
6: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: Op 4, 5 en 6 september viert Rotterdam de 49ste Wereldhavendagen. Ontmoet de mensen die dagelijks werken aan een toekomstbestendige haven. Stap aan boord van innovatieve schepen. Ga op spannende excursie of ontspannen vaartocht. En geniet van de shows en het vuurwerk. Kijk voor het programma op wereldhavendagen.nl.
8: Terug van vakantie? We werken nog volop aan het nieuwe Hofplein. Alles blijft bereikbaar. Maar let op, tot en met 22 november rijden er geen trams over het Hofplein. En tot in april 2027 is er geen verkeer mogelijk van de Schiekade naar het Weena. Te voet of op de fiets? Volg voor uw eigen veiligheid de omleidingsroutes. Meer informatie op rotterdam.nl/hofplein.
0: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
9: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
10: Nu een topfiets kopen? Ga dan eens langs Megabike in Rotterdam of Dordrecht. Kies je voor een e-bike, een stoere mountainbike of voor een vouw, sport of stadsfiets. Ontdek onze uitgebreide collectie. Volledig nieuw of een model uit de showroom. Je vindt Megabike in Rotterdam en Dordrecht. Kijk snel op megabike.nl.
9: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
11: Wij zijn Medipoint.
12: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
13: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
12: En voor Harold met een sta-opstoel.
14: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
12: Medipoint is er voor advies en service in de winkel en online.
11: Medipoint.
12: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
15: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
11: Medipoint.
12: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
16: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Verse vis, morgen in huis.
17: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
18: Voor wie zijn we ook alweer?
17: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
19: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Radio Rijnmond, je luistert naar Lunchbreak. Iedereen zou af en toe wel even in een glazen bol willen kijken om te weten hoe iets in de toekomst gaat aflopen. Daarover zingt Kien zometeen. Maar nu eerst het nieuws van 12 uur. Krijg je van Dave Datema. Goedemiddag, Dave.
20: Goedemiddag. De N15 is op de Maasvlakte afgesloten vanwege een brandende vrachtwagen. Daarbij komt veel zwarte rook vrij, zegt de brandweer. Volgens een woordvoerder zou er eerst een ander ongeluk zijn geweest. Een vrachtwagen reed vervolgens over de brokstukken en vloog daarbij in brand. De N15 is dicht in oostelijke richting. De politie heeft inmiddels meerdere aanhoudingen verricht in Overasselt, een dorpje bij Nijmegen. Er was vannacht een schietpartij waarbij één persoon...

0: je die beelden ziet, ik zou zeggen zeker 30 mensen die daar rondliepen. En de cijfers die er nu bekend zijn, zijn nog niet exact. Dat zegt de politie ook. Het zijn er eigenlijk te veel om het nu al helemaal op een rij te hebben. Maar ik hoorde dat het al boven de 10 zat. 10 arrestaties die in ieder geval zijn verricht.
1: Volgens Omroep Gelderland was het doelwit Jan G., dat is een bekende van de politie. Die zou uiteindelijk in een onderbroek met een kind op zijn arm zijn weggevlucht. Later zijn opgepikt door een bekende. Een verwarde man heeft vanmorgen in Schravendeel zijn eigen auto in de fik gestoken op de Trekdam. De wagen is volledig uitgebrand. De brandweer heeft het voertuig geblust. De man is niet aangehouden. De schade wordt wel op hem verhaald, zoals bijvoorbeeld het asfalt beschadigd. Oud-Feyenoord-speler Pierre van Hooijdonk stopt als vaste analist bij de NOS. Hij zegt dat het na 11 jaar tijd is voor iets nieuws. De voormalig spits was sinds 2015 onder meer te zien als analist bij wedstrijden van Oranje. Onlangs kwam hij nog onder vuur te liggen vanwege uitspraken over een eventuele vrouwelijke bondscoach. Dat vond hij een stap te ver. Rafael van der Vaart wordt voortaan het vaste gezicht als analist bij Oranje. Het weerperiode met zon, droog, 21 graden. Morgen af en toe zon, in de middag kans op een bui. En dan wordt het wel iets warmer met 23 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
2: Dankjewel, Dave. Er is een file op de Maasvlakteweg tussen de Prins Amaliahaven en de Dardanellenstraat. 16 minuten vertraging. Ja, en op de N15 Maasvlakte richting Europort is de havens 7201 en 8100 en havens 9099 staat een auto in brand. En het verkeer wordt daar via de af- en toerit geleid. Ik wil een lunchplaat draaien over een bijzondere website met een naam die kennelijk veel verwarring oproept bij bezoekers. De website heet compliment.nl. Het is een groothandel die koffie, frisdrank en schoonmaakmiddelen levert aan kantines, kantoren en verenigingen. Maar ja, mensen denken dat ze cadeaus verkopen of zo, hè? Compliment. Dus belden regelmatig mensen met vragen daarover. Ja, nu heeft die groothandel maar een drastisch besluit genomen en de naam verandert van de website. Welke lunchplaat wil jij erbij horen? Laat het weten via de Rijnmond app. Druk op app ons en zometeen Kien.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmall Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmall Alexandrium.
5: Rouwkaart, kerst,
6: uitvaartpraat.
5: Bloemstuk, koets met paarden,
6: uitvaartpraat.
5: Koffie, cake, bitterballen,
6: uitvaartpraat. Praten over een uitvaart? Kijk op uitvaartpraat.nl.
7: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Kijk op uitvaartpraat.nl. Powered by Hess en Biemans Uitvaartzorg.
7: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
3: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft...

0: hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
1: Zo, gratis proefverpakking. Dat is attent.
2: Nee, attents met ds.nl.
0: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
4: Dit is Radio Rijnmond.
5: Lunchbreak. Erik Lemmers.
4: Radio met een grote R.

Keen en Crystal Ball. Prachtig nummer als begin van deze lunchbreak op deze dinsdag. Fijn dat je erbij bent en luistert. We gaan zo meteen praten met mensen van de Zwanengroep Zuid-Holland. Want in Rokanje zijn jonge aalscholvers in de problemen gekomen de afgelopen dagen. De boswachter heeft daar verspreid over de afgelopen week verschillende jonge aalscholvers moeten redden die vast kwamen te zitten in de modder. Want ja, het is zo droog geweest dat het water in het kwakjeswater verdween eigenlijk en er modder overbleef. En ja, daar kwamen die aalscholvers dus in vast te zitten. Gisteren hebben ze nog een speciale reddingsactie gehouden. En zo meteen hoor je daar meer over van de mensen van de Zwanengroep. En dan een website waarbij de naam niet helemaal de lading dekt. Compliment was de naam van de website. Een groothandel die spullen verkoopt voor verenigingen, kantoren. Denk maar aan schoonmaakmiddelen, wegwerpbekertjes. Allerlei toebehoren dus die je hebt als je bijvoorbeeld een kantine runt bij een voetbalvereniging. Ja, niet bepaald de cadeautjes waar veel mensen op zaten te wachten. Die belden die website en die zeiden van ja, ik zoek eigenlijk cadeaus. Hebben jullie die nog? Nou, die hadden ze dus niet. En daarmee zijn ze maar gestopt. Ze dachten, ja, die naam, dat gaat het nooit worden. En ze hebben maar een andere website-naam bedacht die meer de lading dekt, Foods and Goods. Want ze verkopen dan ook nog diepvriesproducten. Maar dat is toch best bijzonder. Dan heb je een hele klantenbestand opgebouwd met één naam. Je hebt dat enorm lopen delen via social media, reclamecampagnes, weet ik wat allemaal. En dan blijkt het één groot misverstand te zijn. Welke lunchplaat kan jij hierbij verzinnen bij deze name changer? Laat het weten via de Rijnmond app. Druk op Appons. En ik heb ook nog lekkere muziek voor je. Damiano David, die zometeen. Die heeft voor zijn laatste hit samengewerkt met een gitarist die al in de jaren 70 hits maakte. En met een Zuid-Afrikaanse wereldster. Die hoor je zometeen, maar eerst Level 42. To be with you again.

Damien Ronald David was dat en zijn prachtige laatste hit. Zometeen ga ik praten hier over de zwanengroep Zuid-Holland... die niet beroerd zijn om ook andere dieren te redden... die echt in nood zijn geraakt in het kwakjeswater. Het gaat om aalscholvers, jonge aalscholvers. Zometeen hoor je er meer van. Eerst Chesney Hawks.

0: The one and only, je hoort het hier op Radio Rijnmond in Lunchbreak. Door de droogte zijn jonge aalscholvers in het kwakjeswater bij Rokanje in de problemen gekomen. Ze zijn vast komen te zitten in de modder die over is gebleven nadat het water door die droogte uit het gebied is verdwenen. De boswachter in het gebied heeft de afgelopen dagen al meerdere aalscholvers moeten redden uit de dikke modderlaag. En hij heeft de hulp ingeroepen van de Zwanengroep Zuid-Holland. Goedemiddag, Ed Vosselman van die Zwanengroep.
1: Goedemiddag.
0: Ja, jullie hebben dus gisteren een reddingsactie uitgevoerd en dat was niet gemakkelijk, begrijp ik.
1: Nee, wij kregen gisteren rond etenstijd, zeg maar, 5:30, kregen wij telefoon vanuit de dierenambulance en de dierenbescherming. Die waren opgeroepen door de boswachter eigenlijk. En die stonden daar een beetje op locatie van, ja, hoe gaan we dit aankleden verder? Want ja, er lagen nu dieren echt op 50 meter afstand. Dus je moest 50 meter door de bagger heen, zeg maar. En die baggerlaag is ongeveer 60 centimeter dik.
0: Wauw. Dan sta je tot aan je middel in de modder als je daar doorheen moet.
1: Nou ja, bijna wel. Het was iets meer dan kniehoogte, soms kruishoogte, zeg maar, dan we in de bagger stonden.
0: Ja. Toen hebben ze jullie hulp ingeroepen. Wat konden jullie dan doen wat zij niet konden?
1: Wij hebben natuurlijk een aantal materialen. Hè, dus er werd aan allerlei scenario's werd gedacht om bij die dieren op een veilige manier te kunnen komen. Dus ik heb gisteren ook nog even contact gezocht met onze reddingsopleider in Bemmel. Die zit ook in het oppervlakte reddingsteam bij de brandweer en die doet opleidingen ook. Ik heb hem gevraagd van, joh Marcel, ik zie met een probleem, hoe kunnen we dit tackelen? Heb jij ideeën en heb jij misschien advies? Nou ja, toen kwamen we uit op die redborden, zeg maar, die wij ook in de wagen hebben. Alleen werd dat ter plaatse ook eigenlijk geen optie, want die werd ook gewoon vastgezogen in de bagger.
0: Een redboor?
1: Dat zijn redboorden. Die gebruikt het oppervlakte reddingsteam, zeg maar. Dat zijn planken waar ze dus mensen mee van het water af kunnen redden.
0: Juist, oké, dat is niet gelukt. En toen?
1: Nee. Toen hebben we toch besloten eigenlijk om dus een soort van peddelend door die bagger heen te gaan. Hè, dus om en om, om zo toch dieren te bereiken en dan half in, zeg maar, ergens toch een soort van te stoppen. Omdat je echt op adem moet komen om je eigen door die bagger heen te werken.
0: Heel zwaar, ja.
1: Ja, dat is echt uitputtend, kan ik je vertellen. We zaten dan wel geborgd aan een veiligheidslijn, zeg maar. Dus mocht er wat gebeuren en je kan nooit verder zakken dan die 60 centimeter.
0: Nee, dat scheelt, ja.
1: Maar het is gewoon, je komt er bijna niet doorheen. En je zag echt dieren liggen die dachten eigenlijk dat ze nog konden gaan duiken in de bagger, zeg maar.
0: Jeetje, dus dat ziet er dan een soort uit alsof het toch nog water is of zo?
1: Het is gewoon één grote zwarte vlakte, zeg maar. Met een bepaalde plekken zie je nog wel wat water liggen.
0: Ja.
1: Maar dat is gewoon zo ondiep. En het is alleen maar bagger wat eronder zit. Dus ja, die dieren die verdwijnen gewoon met hun kop in de bagger.
0: En heb je ze allemaal kunnen redden die je hebt gezien toen?
1: Gisteravond hebben we alle dieren die gered moesten worden, hebben we eruit gekregen. De ene nog in slechtere conditie dan de andere. Hè. Dus we hebben ook gelijk contact opgenomen met Karel Schot gisteravond. Omdat de dieren zo bezwaard, besmeurd waren van de bagger.
0: Mm-hmm.
1: Dat daar echt wel iets onmiddellijk mee moest gebeuren. Want ja, die bagger die zit natuurlijk in luchtpijpen, slokdarmen en noem het allemaal maar op.
0: Ja.
1: Dus ik heb daar gelijk contact over gezocht met Karel Schot. En die hadden dus gisteravond een team klaarstaan en hebben gedaan wat het nodig was voor de dieren op dat moment.
0: En jullie hebben er dus 5 kunnen redden gisteren.
1: Ja.
0: De boswachter heeft er in totaal 10 gered.
1: Ik eruit begreep.
0: Ja. Gaan jullie nu nog weer een keer daar naartoe?
1: Het is nu even afwachten tot de boswachter weer gaat bellen, zeg maar. Maar ik ben zeker van plan om zelf ook weer even vanuit de uitkijkpost daar toch een blik te gaan werpen met de verrekijker om te zien of dan we inderdaad weer nieuwe dieren zien. Want er zitten daar hele grote scholen met aanscholvers.
0: Ja. En
1: die daar komen overnachten.
0: Ja, en die jonkies, die komen vooral in de problemen.
1: Precies.
0: Heel goed om te weten dat jullie dit hebben gedaan en dat jullie voor een volgende keer ook nog weer klaarstaan.
1: Ja, en dit was zeker een hele mooie samenwerking. En we hebben weer met z'n allen iets geleerd, hè. Staatsbosbeheer, de natuurmonumenten en de dierenbescherming. Dus we hebben hier samen in opgetrokken om deze dieren eruit te krijgen.
0: Heel erg dankjewel voor je toelichting, Ed.
1: Graag gedaan weer.

0: Doe maar. Daarmee wordt het 12:30 en 2 minuten. Je luistert naar Lunchbreak op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Gouwe en Nieuwekerk, 5 minuten vertraging. En op de N15 Maasvlakte richting Europort is de havens 7201 8100. En de havens 9099 100. Staat een auto in brand, de weg is daar dicht. Het verkeer wordt geleid via de af- en toerit. Zometeen hoor je daar meer over in de hoofdpunten van Dave. Maar eerst gaan we naar Ed. Goedemiddag.
1: Ja, een hele goede middag.
0: Waar staat het eerste herfstkuchje?
1: Nou, ik ben al een week eigenlijk, kleine week, flink verkouden inderdaad, met hoesten en dergelijke.
0: Ja, dat krijg je met dat wisselvallige
1: weer. Dus ik heb ook al van die codeïne-tabletjes en zo,
0: weet je wel. Want om het lekker te onderdrukken, ja.
1: Ja, als je natuurlijk veel moet praten, dan is het best lastig.
0: Zwaar.
1: Want ben je alleen maar aan het kuchen. Ja, jullie weten er alles van.
0: Juist. Nou, tussen de kuchbuien door hoop ik van jou te horen wat we verder kunnen verwachten vandaag.
1: Nou, het ziet er gewoon hartstikke goed uit. Ik vertelde gisteren al dat we een hele aardige dag zouden gaan krijgen. En ja, inmiddels is het al lekker opgeklaard. Er zijn mooie zonnige perioden met wat stapelwolken. Nou, het is zelfs behoorlijk zonnig naar het westen toe in de regio. Dieper landin was nog wat stapelbewolking. En naarmate die middag voordert, wordt het eigenlijk overal wel aan de zonnige kant. Dus een mooie middag in het verschiet. Het is nu 20 graden. Het wordt een graad of 21. Ook duidelijk minder wind dan gisteren. Een matige wind uit het westen. Dus ja, het ziet er gewoon heerlijk uit om nog even lekker je boterhammetje buiten op te peuzelen zometeen. En vanavond schijnt ook eerst nog de zon. Nou, de zon gaat al om 8:30 onder, jongens. En vannacht zie je dan wel meer bewolking verschijnen in vooral het westen van het Rijnmondgebied. Daar is ook een kans op een bui. Elders toch wel droog. Temperaturen zakken naar een graad of 14. Ja, en morgen zien we dan toch wel het aandeel van de bewolking behoorlijk toenemen. Nog af en toe een zonnetje. En er zou ook op een enkele plek een bui voor kunnen komen. De grootste kans in de kuststreek. En dat bij een temperatuur van ongeveer een graad of 21. Ja, en er waait morgen een matige wind uit het westen tot zuidwesten, dus ja, ik denk toch heel schappelijk weer, hè?
0: Ja hoor, dat is best goed te doen inderdaad. En voor de rest van de week blijft dat een beetje zo?
1: Nou, donderdag en vrijdag doen we nog wel een stap terug. Er komt ook duidelijk meer wind te staan uit het zuidwesten, af en toe krachtig langs de kust. Windkracht 6, ook boven land meer wind. Ja, veel bewolking, soms een klein beetje zon en af en toe valt er wat regen en motregen. Wat een beetje een wat druilige weertype. Die regen en motregen trouwens, die krijgen we morgen in de loop van de avond al. Dan begint dat al. Dus dat is het even minder, maar in het weekend volgt dan wel weer een weersverbetering. Zaterdagochtend misschien eerst nog een bui, maar daarna toch meestertijds droog in het weekend. Een lekkere temperatuur, dat geldt trouwens ook voor donderdag en vrijdag, ondanks dat er af en toe regen valt. Want het kan wel 23 graden worden, ook in het weekend. Dus
0: helemaal niks
1: in het weekend ziet het in ieder geval wel weer beter uit.
0: Mooi voor de mensen die naar de Wereldhaven dagen gaan. Dankjewel, Ed.
1: Ja, zeker. Alsjeblieft.
0: Dave Datema heeft het hoofdpunt uit het nieuws. Hallo, Dave.
2: Dag, Erik. De man die vannacht is doodgeschoten in Overasselt, het dorpje bij Nijmegen, was de beveiliger van het huis. Dat meldt de Gelderlander. Het huis was eerder al een keer beschoten. 25 kogels werden toen afgevuurd. Daarna hebben de bewoners een beveiliger ingehuurd. De afgelopen uren zijn meerdere aanhoudingen verricht. Een groep jongeren zou met vuurwapens door het dorp zijn getrokken. Zeker 10 van hen zouden zijn opgepakt. Nou, aanleiding voor de beschieting zou een ruzie zijn geweest over drugs, waarbij ook een groep rondom drugscrimineel Bolle Jos een rol zou spelen. De bewoner van het pand, dat is het doelwit, zou volgens Omroep Gelderland in een onderbroek met een kind op zijn arm zijn weggevlucht en later zijn opgepikt door een bekende.
0: Wat een wildwest verhaal, joh.
2: Nou, dat is nog een understatement. Het zijn bijna niet-Nederlandse taferelen daar in zo'n klein dorpje. Nou, niet ver van Nijmegen vandaan.
0: Lijkt een beetje op Mexico.
2: Bij Rotterdam Heiplaat is een vrachtwagen met een aanhanger gekanteld op de A15. Het verkeer wordt omgeleid via de op- en afrit. Het is niet bekend hoe lang dat nog gaat duren. Verderop op de Maasvlakte is een vrachtwagen uitgebrand. Daarbij blijft de rechte rijstrook voorlopig dicht richting Ridderkerk. De container moet eerst van de wagen gehaald worden voordat hij open weg weer vrijgesteld kan geven. Die vrachtwagen, of tussen de container, daarvan was gevuld met schroot. En ondanks alle verhalen over hitte en natuurbranden blijft Frankrijk ongekend populair als vakantiebestemming. Het is de nummer 1 bestemming voor Nederlanders die niet in eigen land blijven. Zegt de AVR, in de maand juli werd 22% meer reizen geboekt richting Frankrijk, aldus RTL Nieuws. En volgens een woordvoerder speelt erbij waarschijnlijk de oorlog in het Midden-Oosten een rol. Mensen blijven vaker in Europa, dan kijken ze daarnaar en dan is Frankrijk een logische bestemming. meer mensen, het is er toch bleven mensen wel in het noorden van Frankrijk vooral. De Alpen, de Vogezen, Elzas, Normandië, Bretagne, die waren vooral in trek.
3: Heeft dat weer met die branden te maken?
2: Ja, minder interesse was daardoor door het zuidelijke deel van Frankrijk. Bijvoorbeeld het aantal mensen dat naar Gironde ging, de omgeving van Bordeaux, waar die grote branden waren, dat min 10% qua boekingen.
3: Ja, precies.
2: Nou, en dan gaat het dus niet alleen om Nederlanders, maar ook vanuit andere landen. Die verschuiving heeft volgens het Franse toerismebureau wel aan dat mensen dus reageren op dingen als de hitte en de branden. Ze blijven in Frankrijk, maar zoeken gewoon andere delen van het land op.
3: Duidelijk. Dankjewel, Dave.
2: Hoi.
4: Dit is Radio Rijnmond.
3: Teddy Swims hoor je zo eerst. Incognito en Jocelyn Brown.
4: Radio met een grote R.

0: Heerlijke plaat, incognito en Jocelyn Brown.
1: De lunchplaat. Welke song hoort bij het verhaal vandaag?
0: Always There hoorde je. Ja, welke plaat gaan wij nu met z'n allen kiezen? Hè? Bij dat verhaal van die website die een compliment in zijn naam heeft. En dan denk je, oké, compliment. Ja, daar kan je in denken van, nou, daar kan je leuke cadeautjes kopen. Dat dacht in ieder geval heel veel mensen. Dus die gingen bellen met dit bedrijf. Van, hé, wat voor cadeautjes hebben jullie allemaal? Terwijl ze alleen maar toebehoren verkopen voor kantoren, kantines. Dus waar mensen zijn in horecaruimtes, horecaachtige ruimtes. Die moeten worden schoongemaakt, er zijn wegwerpbekertjes nodig. Nou, al dat soort dingen verkopen ze daar. Ze hebben uiteindelijk maar hun naam veranderd vanwege de vele misverstanden. Phil Kort zegt de Beatles, do you want to know a secret? Annette en ook Peter van der Wulp zeggen, what's in a name van de Nelsons? Corrie Oostdijk, simply the best van Tina Turner. Marco Schouten zegt, samen sterk van Kaandorp en Vinkers, Brigitte Kaandorp. En Alex Hakhoff die zegt, who are you van The Who? Wie ben je nou eigenlijk? Je komt toch in een soort identiteitscrisis terecht, hè, als je zo je naam verandert. Peter van der Wulp die had ook nog een ander idee, Misunderstood van Wilco. En Mario Binnendijk die zegt Misunderstood van Robbie Williams. Heb jij er nou nog eentje om hier aan toe te voegen? Laat het dan weten via de Rijnmond app. Druk daarvoor op App ons. Dit is Daddy Swims met Mr. Know-It-All. Daarna gaan we het hebben over de bedlamp. En dan niet eentje voor in je slaapkamer, maar eentje voor vleermuizen.

0: Daddy Swims, je luistert naar Radio Rijnmond Lunchbreak. Als je over de brug over de Noord bij Alblasserdam rijdt, 's avonds, bijvoorbeeld als het donker is, dan kun je het idee krijgen dat je in een zonsondergang terecht bent gekomen. De lampen die gaan namelijk oranje kleuren daar. Dat niet om de sfeer te verhogen, het zou leuk kunnen zijn, maar het is een initiatief van Rijkswaterstaat om vleermuizen te helpen. De geel-witte lampen die zorgen ervoor dat ze makkelijker van hun eet naar hun slaapplaats kunnen vliegen. En zo'n felle witte lamp, ja, die zorgt eigenlijk voor een barrière, waardoor ze een beetje de weg kwijt. Wendy Hoogdijk, jij hebt gesproken met een ecoloog van Rijkswaterstaat ter plekke. Je bent er geweest.
1: Klopt.
0: Je hebt natuurlijk niet de lampen zelf kunnen zien in werking.
1: Nee, dat moet ik over een paar uur nog even terugkomen. Ja.
0: Ja, precies. Maar kan je beschrijven hoe het werkt?
1: Ja, ze hebben er eigenlijk een soort filter overheen geplaatst, waardoor het licht wat er uit die lampen komt niet meer wit en blauw is, maar echt een soort oranjige, roodachtige gloed heeft. En dat heeft ermee te maken dat de vleermuizen kunnen dat licht, wit en blauwe licht, kunnen ze goed zien. En daardoor voelen ze zich niet veilig als ze dat moeten passeren. Want dan weten ze ook, ik ben zichtbaar voor andere roofdieren. En dat violetachtige, rood, oranjeachtige kleur kunnen ze niet waarnemen of minder goed. Ah. En daardoor voelen ze zich veiliger en passeren ze dat stuk dus wel als de verlichting is aangepast.
0: Ja, maar je zou eigenlijk denken dat een vleermuis blind is, maar dat is hij dus kennelijk niet. Zo kan hij natuurlijk ook zien van, hey, overdag moet ik lekker gaan slapen. Ja. Maar als het dan ineens donker wordt, dan kan ik eruit.
1: Precies.
0: En door al die blauw-witte lichten raken ze daarvan dus eigenlijk van slag.
1: Ja, en kunnen ze dus inderdaad niet goed van die plekken waar voedsel is naar hun slaapplek verplaatsen. Dus daar is dit op bedacht. Kijk, ze zeggen uiteindelijk, geen licht is natuurlijk het allerbeste, maar ze staan ook voor de veiligheid op de brug. Ja. Fietsers, voetgangers,
0: zou niet zo fijn zijn als je daar in het donker overheen moet.
1: Nee, die moeten daar niet echt de dupe van worden natuurlijk. Dus dit is een goede tussenoplossing, zeggen ze zelf, ja.
0: Perfect. En is het dan iets wat vaker kan worden toegepast, behalve bij die brug?
1: Ja, zeker. Ja, dus op de Haringvlietbrug zijn ook al deze lampen te vinden. En er worden volop natuurlijk onderzoek en testen gedaan. Ook bijvoorbeeld stukken snelwegen waar het wel kan, 's nachts de verlichting even helemaal uit voor de dieren.
0: Dat gebeurt ook
1: dat
0: volop,
1: gebeurt
0: hè?
1: Ook, inderdaad. Ja, het is grappig, want hij zei dat. Ik ben me daar niet van bewust als ik over de snelweg rijd en de verlichting is uit.
0: Oh nee?
1: Is dat vaak inderdaad het doel, ja.
0: Dat is de reden. Ik dacht eigenlijk energiebesparing.
1: Ja, precies.
0: Gezegd.
1: Dat zal misschien natuurlijk ook wel mee te maken hebben. Maar vaak ook. Juist voor de dieren, ja. Dus dus inderdaad een goede tussenoplossing. Wat misschien wel binnenkort bij meer bruggen te zien zal zijn.
0: Juist. Nou, wil je het zelf meemaken een keer, weten hoe dat eruit ziet? Ga dan naar die brug over de Noord of de Haringvlietbrug 's avonds. Of kijk eventjes naar TV Rijnmond.
1: Zeker.
0: Want straks om 5 uur heb jij een reportage.
1: Zeker weten.
0: Dankjewel, Wendy.

0: Ella. Die heeft het helemaal. Daarover zingt Frans Gall. Ella, Ella, je hoorde het op Radio Rijnmond.
1: De lunchplaat. Welke song hoort bij het verhaal vandaag?
0: Ja, wat gaan we verzinnen bij het compliment dat geen compliment meer is? Veranderingen. Daarover schreven veel mensen in hun suggesties voor de lunchplaat van vandaag. En die van Peter van Die, die is gewoon letterlijk Changes van Ilse de Lange. En dat is ook nog eens een leuk nummer om naar te luisteren.

0: Ilse de Lange en Changes was de lunchplaat van vandaag. Iedereen bedankt voor het insturen van zijn en haar suggestie. Zometeen mag je meedoen voor een lunchbag. Dus blijf luisteren.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: De slaap van je dromen is geen toeval, maar exacte wetenschap. Een matras zorgvuldig afgestemd op jouw lichaam. Dat voelt goed. Dat voelt zeker. Nacht na nacht. Kom naar de winkel voor een gratis Alping Sleep Scan. Designed for life. Alping.
5: Stap miljoenen jaren terug in de tijd tijdens de Dino-dagen in Winkelcentrum Zuidplein nog tot en met 13 september. Ontdek levensechte dinosaurussen. Gratis en voor alle leeftijden. Winkelcentrum Zuidplein. Eindeloos ontdekken.
6: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad. Zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
7: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Wij zijn Medipoint.
4: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
5: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
4: En voor Harold met een sta-opstoel.
6: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
4: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
3: Medipoint.
4: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
3: Medipoint.
4: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: Radio Rijnmond, je luistert naar Lunchbreak. Straks de hit van Foreigner die zo goed bij de winter past. Hè. Hij schreef het toen hij achter een klein pianootje zat en het buiten sneeuwde. Toen had hij ook nog eens kort ervoor een oude film gezien met Joan Crawford, met erin een hele kille sfeer. Nou, als je dat weet, dan snap je de titel van dat nummer dat ik zo draai helemaal. Eerst het nieuws van 1 uur krijg je van Dave Datema. Goedemiddag, Dave.
8: Goedemiddag. In het plaatsje Overasselt onder Nijmegen is de politie druk bezig met onderzoek naar een schietpartij vannacht. Daarbij kwam iemand om het leven. Twee agenten raakten gewond. Die zijn buiten levensgevaar. Vannacht werd in het Gelderse dorp een grote groep met zware wapens gezien. Mogelijk heeft het te maken met een drugsruzie. Bewoners zeggen tegen de NOS dat een groep mannen mogelijk wraak wilde nemen.
9: Bekende ook uit het drugscircuit hoor ik dan van bewoners die ook al hun leven lang in Overasselt wonen. En die hem typeren als iemand die daar middenin zit en ook al vaker en langer hier in het dorp voor problemen zorgt. Het zijn voor het dorp bekende zaken, voor het dorp ook een bekend persoon. En daar lijkt een grote groep van mannen wraak op te willen hebben nemen.
8: De drugsruzie is volgens de Telegraaf mogelijk dus gelinkt aan de organisatie van Bolle Jos. Een groot aantal mensen is aangehouden. Een deel van Overasselt is nog altijd afgezet. Op de Maasvlakte is een vrachtwagen uitgebrand. Die was over onderdelen gereden na een ongeluk. Vanmorgen is een te hoge vrachtwagen tegen een viaduct van de N15 gereden. De andere wagen reed daar overheen en vloog in brand. De cabine is grotendeels uitgebrand. De weg richting Rotterdam is nog dicht. Ook andere voertuigen hebben schade opgelopen door delen die op de weg lagen. Het havenbedrijf haalt nu loshangende delen los weg van het viaduct. Verder is er geen schade. De weg richting Rotterdam is waarschijnlijk tot 4 uur dicht. Het verkeer wordt ter plaatse omgeleid. Een verwarde man heeft vanmorgen in Schravendeel zijn eigen wagen in de brand gestoken op de Trekdam. Die wagen is volledig uitgebrand. De brandweer heeft het voertuig geblust. De man is niet aangehouden. De schade wordt wel op hem verhaald, want het asfalt was bijvoorbeeld beschadigd. Oud-Feyenoord-speler Pierre van Hooijdonk stopt als vaste analist bij de NOS. Hij zegt dat na 11 jaar het tijd was voor iets nieuws. De voormalige spits was sinds 2015 onder meer te zien als analist bij wedstrijden van Oranje. Onlangs kwam hij onder vuur te liggen na uitspraken over...

0: Dankjewel Dave, het is rustig op de wegen.
1: De Rijnmond Platenlabel. Je hoort het nummer achterstevoren. Welke hit is het?
0: Ja, en hoe ga jij die lunchbag naar binnen hengelen? De unieke prijs van Lunch Break die je kan winnen met de Rijnmond Platenlabel. Als jij tenminste weet wat de titel en de artiest is van het nummer dat ik je nu achterstevoren laat horen.

0: Nou, ik heb bedacht dat het nederpop is. Bijvoorbeeld lepeltje 1, toontje lager en stiekem gedanst. Zou het zomaar kunnen zijn. Of is het lepel 2, kadans met dagen dat ik je vergeet. Of is het lepel 3, de Frank Boeijengroep en Kronenburg Park. Je hebt nog even, maar als je het weet, doe het via de Rijnmond app. Druk op app ons, zometeen Foreigner.
1: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Druk, hè? Videomeetings, offertes, facturen, bellen, bestanden delen. Gelukkig regelt Voorne ICT alles. Netwerk, telefonie, cloud en beveiliging. Kijk op voorne-ict.nl.
3: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
2: Altijd veilig cameratoezicht. Voorne ICT.
3: Word ook vrijwilliger bij Nieuw Vaarwater. Samen maken we Rotterdam schuldenvrij.
4: Vanaf 2027 nog met je bus naar elke klus. Let op, bestelbussen met emissieklasse 5 mogen vanaf 1 januari de zero-emissiezone van Rotterdam niet meer in. Dus, heb jij een bestelbus met emissieklasse 5? Kijk nu wat je kunt doen op rotterdam.nl/ze-zone.
5: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven, van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn. En wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
6: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
7: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
8: Wij zijn Medipoint.
9: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
10: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
9: En voor Harold met een sta-opstoel.
11: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
9: Medipoint is er voor advies en service in de winkel en online.
12: Medipoint.
9: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
13: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
9: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
14: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
16: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
17: Dit is Radio Rijnmond.
18: Lunchbreak. Erik Lemmers.
17: Radio met een grote R.

0: Foreigner en Cold as Ice. Dus gemaakt in koude omstandigheden achter de piano in een sneeuwbui. In ieder geval achter de ramen natuurlijk. Want daar zat lekker binnen de schrijver van dit mooie lied. Jouw lunchbreak is nog maar halverwege. En ik ben blij dat jij erbij bent, ook voor de tweede helft hier op Radio Rijnmond. Zometeen een oproep van Peter Vermeulen over een foto van het stadhuis aan de Coolsingel in Rotterdam. En daarop kun je zien dat nieuwe tunnelwachters en beveiligers voor de Maastunnel worden geïnstalleerd. Nou, dat gebeurt tegenwoordig niet meer op die manier, zal ik maar zeggen. Dat is ook een foto uit 1922. En Peter, die is die foto kwijt en hij wil graag eigenlijk iemand vinden die zo'n foto nog heeft. Dus kijk even je oude archieven na die je van opa of oma nog hebt liggen op de zolder. En kijk of die foto ertussen zit. Misschien kan je ons dan zo helpen. Want dat doen we met Remco Lange van de Oud-Rotterdammer, die weer terug is van weggeweegd na een zomerstop. Ja, en what's for dessert? Ik heb drie lepeltjes voor je klaar liggen met daar wat lekkers op.
1: De Rijnmond platenlepel. Je hoort het nummer achterstevoren. Welke hit is het?
0: En er is er maar eentje die je een mooie prijs oplevert. Een lunchbag. En de belofte dat je ook nog meedoet voor de lotto om een lunch voor twee personen in een restaurant hier in de buurt. En dat doen we op vrijdagmiddag in deze uitzending. Dus twee kansen op mooie prijzen als jij weet welk nummer ik hier achterstevoren draai.

0: Ja, hoorden we daar nou de mannen van Toontje Lager toevallig met het nummer Stiekem Gedanst? Zit op dessertlepeltje 1. Lepel 2, Cadans met De Dagen Dat Ik Je Vergeet. Of is het lepel 3, de Frank Boeijengroep en Kronenburgpark? Maak je keuze, geef hem door via de Rijnmond app. Stuur een berichtje door rechtsbovenin op app ons te drukken. Straks hoor je de Amerikaanse zanger Samber. Wees gewaarschuwd als je die in huis haalt, omdat je mogelijk je huwelijk daarna moet zien te redden. In het nummer dat je zo hoort beschrijft hij de pijn die hij heeft veroorzaakt door zich als buitenstander op een bestaande relatie te storten. Maar eerst The Corrs en Breathless.
1: Dit is de Radio Rijnmond Lunchbreak met Erik Lemmers. Yo.

0: klote vanuit het loten. Maar het klinkt wel leuk met somber, moet ik zeggen, hoe hij dat bezingt. Homewrecker. En voor de zekerheid, hij wil dat dus niet zijn. Dat is een hele mooie plaat. En dat is niet de bedoeling om die nu te draaien.
1: De Rijnmond Platenlabel. Je hoort het nummer achterstevoren. Welke hit is het?
0: Want Karin van der Valk, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Erik.
0: Jij moet het zo gaan zeggen. Waar bel je vandaan?
2: Uit het mooie Schiebroek.
0: Het mooie Schiebroek. En waarom is het daar zo mooi?
2: Omdat het lekker groen is.
0: Oh ja.
2: Parken rondom.
0: En daar maak jij veel gebruik van? Ben je een wandelaar?
2: Ik heb een hond, dus ik ben daar dagelijks, ja, in die parken.
0: En wat voor hond heb je?
2: Een Rhodesian Ridgeback.
0: Oké.
2: Een grote jongen.
0: Oh, dat is een grote jongen. Oké, goed. Ja, ja, en dan heb je volop aanspraak, hè?
2: Ja, ook dat.
0: Ja, en wat nog meer?
2: Wat nog meer? Beweging iedere dag. Je begint je dag met een lekkere wandeling. Meestal rond een uur. Hij wordt nu wat ouder, hoor. Hij is bijna 10, dus dat wordt iets minder.
0: Oké, vind je dat erg? Het is ook wel weer een verplichting natuurlijk, hè? Ik bedoel, het is leuk, maar...
2: Ja, nee, ik voel het niet als een verplichting. Nee, zeker niet.
0: Nee. En je blijft er zelf inderdaad goed gezond bij.
2: Ik denk het ook, ja.
0: Ja, nou ja, ik had het ook
2: goed
0: wel...
2: Goed gezelschap.
0: Goed gezelschap, ja, is die gezellig?
2: Ja.
0: Ja?
2: Ja.
0: Dieren zijn leuk, hè? Ja, ik heb katten dus, die zijn wat minder... als een hond. Ja, een hond is
2: ja,
0: toch
2: maar ook
0: meer,
2: heel gezellig.
0: Maar wel heel erg gezellig. Ja, zeker rust. Want eentje komt er altijd bij me liggen... zodra ik dan op de bank zit of in bed lig. Mm-hmm. En dan gaat hij zich zo helemaal nestelen eraan. Nou ja, dan word je vanzelf kalm.
2: Toch? Ja, vind ik ook.
0: Als je dan ook nog maar stress had, ben je het kwijt.
2: Ja.
0: En nou, jij hebt het nummer heb jij gehoord... En de vraag is natuurlijk wat we uiteindelijk gaan draaien zo meteen. Wat wordt het?
2: Tromgeroffel.
0: Oh ja, wacht. Ja, wacht even. Ja. Zeg het maar.
2: Nummer 2.
0: Nummer 2, wat stond erop?
2: Kadans.
0: Oké. Ja. Gelukkig zeg, dat was bijna verkeerd. De dagen dat ik je vergeet.
2: Oh.
0: Ja, nee, ja, zo heet het nummer.
2: Oh, dat had ik moeten zeggen.
0: Nee, we gaan lachen natuurlijk, maar jij had het moeten zeggen.
2: Nou, dan mist het bijna, ja.
0: Nee hoor, maar je had het goed. Je
2: mocht
0: het
2: schrikvrij.
0: Precies, het lepelnummer mocht je zeggen en dat was prima. Dus jij hebt hem gewonnen, de lunchback. Dus voortaan leuk. Met de hond wandelen en dan ter plekke even lekker wat eten.
2: Lunchback mee, ja, ik zal het doen.
0: Hartstikke leuk. En wie weet een lunch voor twee. Ja? Aan het eind van de week hou je telefoon in de aanslag. Wie weet bel ik je dan. Als jij dan die lunch voor twee wint.
2: Ga ik goed in de gaten houden, ja.
0: Helemaal goed. Leuk je even gesproken te hebben, Karin.
2: Wederzijds.
0: Doeg.
2: Dag.
0: En dit zijn ze.

0: van One Republic. All the right moves hoort hier in Lunchbreak op Radio Rijnmond. En het is 2:30. Er zijn perioden met zon en het is droog, 21 graden. Vanavond eerst zon en dan droog. Vannacht meer bewolking. In het westen van de regio kans op een bui en dan 14 graden minimaal. Morgen af en toe zon, in de middag weer kans op een bui. In de loop van de avond af en toe regen of motregen. En 21 graden. Op de wegen worden geen grote files gemeld. En terwijl ik dat zeg, zijn er een paar files. De A15 Gorkum richting Nijmegen. Tussen de afrit Leerdam en Deil. Daar een kapotte vrachtwagen, oftewel een vrachtwagen met pech op de rechterrijstrook, die is dicht. En de A15 Rotterdam richting Europoort. Tussen Vaanplein en Rotterdam-Charloos. Daar is een auto geschaard met een aanhanger. En de vertraging daar loopt op tot 4 minuten. Ten Willems is hier voor het hoofdpunt uit het nieuws. Hallo Ten.
1: Dag Erik. In Overasselt onder Nijmegen is de politie druk bezig met het onderzoek naar een schietpartij van vannacht. Daarbij kwam iemand om het leven en raakte ook 2 agenten gewond. Zij zijn buiten levensgevaar. Vannacht werd in het Gelderse dorp een grote groep met zware wapens gezien. Mogelijk heeft het te maken met een drugsruzie. De ruzie is volgens de Telegraaf, mogelijk gelinkt, aan de organisatie van Bolle Jos. Een groot aantal mensen is aangehouden en een deel van Overasselt is afgezet. Het onderzoek loopt nog voort. En op de Maasvlakte is een vrachtwagen uitgebrand. Die wagen was over onderdelen gereden van een andere vrachtwagen na een ongeluk. De cabine is grotendeels uitgebrand en de weg is nu richting Rotterdam deels afgesloten. Ook andere voertuigen hebben schade opgelopen door delen die op de weg lagen. Het havenbedrijf haalt nu loshangende delen los van het viaduct en verder is er geen schade. De weg richting Rotterdam is naar verwachting tot 4 uur afgesloten en het verkeer wordt omgeleid. Ja, en wil je kinderen, dan kan je nu het beste naar Singapore verhuizen. De overheid gaat daar per kind omgerekend zo'n €47.000 aan ouders doneren.
0: Wow.
1: Verspreid over de eerste 17 jaar. Met de regeling wil de regering het historisch lage geboortecijfer aanpakken en de vergrijzing tegengaan. En ouders krijgen onder meer een babybonus, jaarlijks kinderkrediet en steun voor medische kosten en onderwijs en hulp bij kinderopvang.
0: Wat lekker.
1: Ja, dat is lekker, hè?
0: Ja.
1: Dat is lekker. Volgens de premier is de toekomst van Singapore zo sterk als de gezinnen die eraan gaan bouwen.
0: Is natuurlijk echt zo, want ja, het is een kleine stadstaat.
1: Ja, zeker.
0: Er wonen miljoenen mensen op een heel klein oppervlakje, maar het is niet al te veel.
1: En het geboortecijfer is per ouder ongeveer 0,87. Dus dat ligt onder de 1 kind per inwoner.
0: Goh. Teun, misschien over een nieuwe toekomst nadenken, Chinees leren spreken of zo.
1: Ik ga mijn best doen. Niao.
0: Niao, ja. Dit is Radio Rijnmond. Zometeen Olivia Dean, eerst Desireless.
2: Radio met een grote R.

Voyage, Voyage Desireless hoort hij op Radio Rijnmond. Ja, over reizen gesproken. Als je wat ouder bent, dan kan dat best problemen opleveren. Bijvoorbeeld voor popsterren. Ja, heel bijzonder verhaal van Lionel Richie. Die is natuurlijk toch al flink wat ouder. En het gaat de laatste tijd niet heel erg goed met hem. Ik heb een filmpje wat je nu op TV Rijnmond kan zien. Daar kan ik een stukje van laten horen. Als hij All Night Long zingt, dan ineens vraagt hij van, kun je even een stoel erbij zetten? Want ik red het niet meer. Je ziet hem een beetje in zijn zij grijpen. Nou, er komt iemand het toneel op en die zet een kruk daar neer. Daar gaat hij op zitten. En het blijkt dat hij later in het ziekenhuis is opgenomen met spoed. Omdat er wel degelijk wat aan de hand was. En dat is al een keer eerder gebeurd bij een eerder concert. En hij heeft zich dus groot gehouden. En inmiddels gaat het wel weer beter met hem, is de melding. En hij is ook van plan de concerten die hij met Earth, Wind & Fire onderneemt, om die toch af te maken. Dus dat gaat hij alsnog weer doen. Maar ja, je houdt je hart vast natuurlijk wat betreft zijn gezondheidstoestand. Want het klinkt niet te best. Ja, en dan nog een ander berichtje. Je kan er natuurlijk bijna op wachten. Als er sprake is van Prinsjesdag, dan lekken de stukken natuurlijk heel snel uit. Maar gisteren maakte het kabinet nog op de vouwen bekend een akkoord hebben bereikt over de begroting. En nu al melden media wat daarin staat. De miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid wordt grotendeels teruggedraaid. De verhoging van het eigen risico wordt een jaar uitgesteld. Er wordt 1,5 miljard euro gestoken in koopkrachtreparatie. En de hogere inkomens die gaan meer belasting betalen. En dat is natuurlijk allemaal omdat die begroting er niet doorkomt met het minderheidskabinet als ze geen steun krijgen van links en rechts. En je ziet hier wat linkse en wat rechtse dingen in. Maar veel voor pro in ieder geval om op in te gaan. En nu maar afwachten of ze daar ook op in gaan. Dat horen we vast later weer. Je luistert naar Lunchbreak, zometeen de Oud-Rotterdammer. Dan gaan we het hebben over een mooie foto van de installatie van beveiligers en tunnelmensen, mensen die in de tunnel werken, in de jaren 20 van de vorige eeuw. Daar is een foto van en die zoekt iemand. Maar eerst muziek van Smokey Robinson zometeen. En deze van Olivia Dean.

0: Smokey Robinson was dat en Being With You.
1: De Oud-Rotterdammer en Radio Rijnmond zoeken oude bekenden of herinneringen aan vroeger.
0: Remco Lange is aan de lijn. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, Erik.
0: Want het is weer tijd voor oproepjes. Rotterdammers die steken graag de handen uit de mouwen. En dat kan jij vandaag dus ook doen. Je kan daar zelfs iemand bij helpen. Of twee mannen zelfs. Het hoeft niet fysiek, maar vooral met wat denkwerk. Want Remco die heeft twee interessante oproepjes. En de ene, ja, die vond ik, daar sloeg ik op aan. Dat gaat over een foto, en een hele oude, uit de jaren 20 van de vorige eeuw.
2: Ja, spannend, hè? Ja. We hebben inderdaad, we zijn op zoek naar een foto en naar een naam vandaag. Oproepjes staan ook weer in de nieuwe krant die vandaag is verschenen. Ja, en die foto, ik ben het daar wel helemaal mee eens, hoor. Ik vind dat toch stiekem ook wel heel erg leuk.
0: Ja.
2: Angelique Vermeulen is zonder N. Vermeulen zonder N is voor haar vader Peter Vermeulen op zoek naar een foto die genomen is op het bordes van het stadhuis. Aan onze mooie Coolsingel. In 1992 van Nieuwe Banen, de officiële installatie / beëdiging op het stadhuis van Rotterdam van een nieuwe lichting tunnelwachters en beveiligers voor de Maastunnel. Hij is die foto helaas in de loop der jaren kwijtgeraakt. En we vermoeden dat het een bedrijfsfoto is en vragen ons af wie die foto heeft en wie er wil afstaan of een kopietje wil maken.
0: Ja,
2: en wie dat wil doen.
0: Had ik dus zelf begrepen dat het 1922 was. Voor mij is,
2: is het echt
0: is een klein beetje een afknapper. Het is 1992. Nee hoor, ik zie het hier staan.
2: Nee,
0: ik heb het verkeerd gezien.
2: Nou, ik check het nog even heel snel in de krant.
0: Joh.
2: Ja, nee, het staat er echt 1992. Het is iets minder oud dan dat jij
0: vermoedt. Maar wel heel erg grappig dus dat zij er dus allemaal die tunnelwachters en beveiligers dan dus op het bordes werden gezet. Ik heb het gevoel dat dat nu niet meer gebeurt, toch?
2: Ja, volgens mij is er maar één groep die het bordes op mag. En dat is toch echt de selectie van Feyenoord op het moment dat ze kampioen worden. Dus dit is volgens mij vrij uniek.
0: Ja, en sowieso moet je als ambtenaar, word je geïnstalleerd en moet je ook een gelofte afleggen. Dus tegen dat je niet corruptie, geen geld gaat aannemen van mensen. Dus er is altijd wel een bijeenkomst eens in de zoveel tijd. En ik denk dat dit zoiets was dan ook wat dat betreft. Dus
2: zou zomaar kunnen.
0: Maar goed, die foto die moet dus wat makkelijker te achterhalen zijn van 1992. Dat is dan weer het grote voordeel.
2: Ja, dat denk ik wel. En ik hoop dat er iemand wil gaan mailen naar info@oudrotterdammer.nl of contact met Radio Rijnmond opneemt. Via de app, als ik het goed heb.
0: Nieuwe Banen heet dat. En de app, inderdaad. Dan is er een verhaal met een oude winkel. De naam van een oude winkel zoekt iemand.
2: Ja, de naam van een platenzaak. Dat is zo'n vraag die we allemaal wel eens hebben. Hoe heette dat ook alweer? Thea Pieters zit ook met zo'n vraag. En het gaat om een oude winkel. Namelijk een platenzaak op de Bierens de Haanweg in Rotterdam-Lombardije. Het was een losstaand gebouwtje naast café Het Haantje. En die winkel was daar in de jaren 60. Thea is op zoek naar de naam van de winkel. Ja, ik denk dat er echt wel iemand luistert die weet hoe die winkel heet en die haar kan helpen. En dan hoop ik dat ze dat willen mailen naar info@oudrotterdammer.nl of contact opnemen met Radio Rijnmond.
0: Ja, dat moet mogelijk zijn. Daar gaan we gewoon vanuit. Een winkeltje dus dat naast café Het Haantje zat aan de Bierenstaanweg. Laat het weten via de Rijnmond app. Druk op app ons of via info@oudrotterdammer.nl. Dankjewel, Remco.
2: Graag gedaan. Tot over twee weken.
0: Hoi. Dit zijn Ike en Tina Turner. Nutbush City Limits.

en Tina Turner. Een van haar iconische hits hoort hier op Radio Rijnmond. Zometeen hoor je de middag door met Ronald van Oudheusden. En dat wordt sowieso weer een muzikaal feestje natuurlijk. Met Chris Isaak, Bauza, Frank Boeien en Roger Sanchez. En tot aan het nieuws van 2 uur heb ik hier Jack Johnson voor je. Met Sitting, Waiting and Wishing. Een hele fijne middag.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Op 4, 5 en 6 september viert Rotterdam de 49e Wereldhavendagen. Ontmoet de mensen die dagelijks werken aan een toekomstbestendige haven. Stap aan boord van innovatieve schepen. Ga op spannende excursie of ontspannen vaartocht. En geniet van de shows en het vuurwerk. Kijk voor het programma op wereldhavendagen.nl.
4: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Womo Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Womo Alexandrium.
5: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
6: Weet jij wat je moet doen in een noodsituatie? Kom tijdens de Wereldhavendagen naar het Rijnmond Veiligplein aan de Willemskade. Ontmoet de brandweer, ambulance, meldkamer, beleef demo's en leer van de experts. Kom langs en maak jezelf crisisproof. Benieuwd naar het volledige programma?
7: Ga naar rijnmondveilig.nl.
5: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
8: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
9: Wij zijn Medipoint.
10: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
11: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
10: En voor Harold met een staalopstoel.
12: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
10: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
13: Medipoint.
10: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
14: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
10: Medipoint. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.

0: Librivuurwerken.nl.
1: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
2: Goedemiddag, het is 1 over 2. Je bent bij Rijnmond. Zometeen de middag door met Ronald van Oudheusden. Eerst het nieuws. Mijn naam is Teun Willems. In Overasselt onder Nijmegen is de politie druk bezig met onderzoek na een schietpartij vannacht. Daarbij kwam iemand om het leven. Twee agenten raakten gewond, zij zijn buiten levensgevaar. Vannacht werd in het Gelderse dorp een grote groep met zware wapens gezien. En mogelijk heeft het te maken met een drugsruzie. Bewoners zeggen tegen de NOS dat het een groep mannen was die mogelijk wraak wilden nemen.
3: Bekende ook uit het drugscircuit hoor ik dan van bewoners die ook al hun leven lang in Overasselt wonen. En die hem typeren als iemand die daar middenin zit en ook al vaker en langer hier in het dorp voor problemen zorgt. Het zijn voor het dorp bekende zaken, voor het dorp ook een bekend persoon. En daar lijkt een grote groep van mannen wraak op te willen hebben nemen.
2: De drugsruzie is volgens de Telegraaf mogelijk gelinkt aan de organisatie van Bolle Jos. Een groot aantal mensen is aangehouden en een deel van Overasselt is afgezet. Op de Maasvlakte is een vrachtwagen uitgebrand. Die wagen was over onderdelen gereden van een andere vrachtwagen na een ongeluk. Vanmorgen is een te hoge vrachtwagen tegen een viaduct van de N15 gereden. En de andere wagen reed er dus overheen en vloog in brand. De cabine is grotendeels uitgebrand en de weg is nu richting Rotterdam deels afgesloten. Ook andere voertuigen hebben schade opgelopen door delen die op de weg lagen. Het havenbedrijf haalt nu loshangende delen los van het viaduct en verder is er geen schade. De weg richting Rotterdam is naar verwachting tot 4 uur afgesloten. En Rijkswaterstaat stopt vanaf 15 september 's nachts met de verkeersbegeleiding van schepen in de omgeving van Dordrecht. Aanleiding is een aanhoudend personeelstekort. De vaarwegen blijven wel gewoon open. Het gaat om het Drie Rivierenpunt bij Dordrecht. Dit is het drugsbevaren rivierenknooppunt van Europa met honderden schepen per dag. Schippers moeten het zonder verkeersbegeleiding gaan doen en extra vertrouwen op hun eigen navigatiemiddelen, zoals de radar en een elektronische vaarkaart. En steeds meer kinderen met kanker.

0: Artsen benadrukken nog wel dat er meer onderzoek nodig blijft naar andere vormen van de ziekte. Het weer, periode met zon, het is droog en het is 21 graden. Morgen af en toe zon, in de middag kans op een bui en dan wordt het iets warmer met 23 graden. Tot zover het nieuws, meer via onze app en op rijnmond.nl. Dan de ANWB file-informatie. Er staat een file op de A15, Gorkum richting Nijmegen. Tussen afrit Leerdam en knooppunt Del. 5 kilometer, 8 minuten door een kapotte vrachtauto. De rechter rijstrook is daar dicht. En ook de A15, Rotterdam richting Europort. Tussen knooppunt Valendeplein en Rotterdam Charloes. 3 kilometer, 4 minuten door een geschaarde auto met een aanhanger. En nog de A12, daarna richting Utrecht. Tussen Bodegraven en Woerden. 4 kilometer, 4 minuten door een ongeluk.
1: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heb je metaalafval liggen? Maak er geld van bij Metalimex in Rotterdam. Voor koper, aluminium, ijzer en meer. Al meer dan 100 jaar een vertrouwd adres voor bedrijven en particulieren. Metalimex.nl.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa-run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
4: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
5: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven en bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
6: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
6: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
7: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
8: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
7: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
9: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
10: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
11: Phew, we kunnen weer.
10: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
12: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
13: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
14: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
15: Dit is Radio Rijnmond.
16: De middag door. Ronald van Oudheusden.
15: Radio met een grote R.

prachtige plaat van Chris Isaak uit 1991. Wicked Game was een groot hit in Nederland en er volgden er nog veel meer. En ja, hij had mij te pakken. Ik heb hem vaak live gezien, zelfs een keer op het racecircuit van Zandvoort. Op een vrijdagavond kan ik me herinneren, lang geleden in de jaren, wat was het? Ja, 90 ergens. In deze periode een Veronica-avond met allerlei artiesten. Onlangs heb ik hem ook nog live gezien, want dat was op Bospop, om precies te zijn, in Weert in Noord-Brabant. Op 12 juli van dit jaar was hij te gast bij een groot popfestival. Ja, het enige optreden in Nederland, dus ik ben daarheen gegaan en daar heb ik geen spijt van gehad. Het was een prachtig optreden waarbij hij zich halverwege ook verkleedde in zijn befaamde spiegelkostuum. Ja, zo'n zwart kostuum en dat is dan helemaal belegd met kleine spiegeltjes. Het is een soort, ja, het flitst dan naar alle kanten met de verlichting van het podium natuurlijk. Hij ging ook nog het publiek in en speelde gewoon door. Ja, heerlijke artiest vind ik dit. En ja, de gekuifde vriend is inmiddels 70 jaar en stond in 2010 ook op het podium met Dolly Parton. Niet samen om één liedje te zingen, maar wel allebei tijdens een muzikaal evenement om het oeuvre van Kenny Rogers, de eerste 50 jaar van zijn carrière, te eren. Kenny Rogers, die in 2020 trouwens overleed. Maar Chris Isaak is still alive and kicking. En Dolly Parton helaas niet meer, vorige week overleden. Ja, triest is dat. Ja, einde van een soort tijdperk toch. Ik begon deze dinsdag, deze 1 september, Rijnmond de middag door met een vrolijke klanken uit 1976 van Elton John en Kiki Dee. Don't go breaking my heart. Straks neem ik je mee in de rest van dit uur, want er is heel veel lekkers op de menukaart. Met ook nog heel veel verjaardagen die ik straks even ga noemen. En bijzondere gebeurtenissen. Kortom, welkom bij de dinsdag. Het is september. We gaan verder met de Bauza, met de grote zomerhit van dit jaar, Magnetic.

grootste hit van de Amerikaanse DJ Roger Sanchez was dat, die volgend jaar ook alweer 60 hoopt aan te tikken. Another Chance. Daarvoor Frank Boeijengroep, welkom in Utopia deel 2. En ik heb nog veel meer lekkers tot 3 uur. Ja, ik ben er natuurlijk tot 4 uur, maar laat ik me even beperken voor tot het eerste uurtje. Tot het nieuws van 3 uur met straks Eva de Roveren. Lekker, uit België. Shanna Spyro met die heerlijke stem komt voorbij. De script zit in de tas. Shaka Khan, shaka shaka shaka. Gilbert O'Sullivan voor de wat oudere luisteraars. En zometeen ook voor dezelfde doelgroep Marvin Gaye en Tammy Terrell. Heb ik nu al klaarstaan. Niet voordat ik een aantal mensen ga feliciteren. Volgend uur draai ik trouwens een jarige artiest. Daarover straks meer. Maar Ruud Gullit is vandaag jarig. Die wordt ook 64. Hè? Ja, de jonge god van het EK 1988 in Duitsland. Ik zag ze toen live doorgaan tegen Ierland met de kopbal van Kiefs. Maar Ruud Gullit is vandaag jarig. De oud-speler van Feyenoord en ook de oud-trainer van Feyenoord. Dat was wat minder succesvol. Verder is ook, even kijken, nog meer mensen. Ja, Carola Smit voor de BZN-liefhebbers. De oud-zangeres is vandaag 63 geworden. En voor de rest had de bekende schrijver Willem-Frederik Hermans. Die had vandaag 105 geworden. Waar het niet dat, afijn. En ook Frans Halsema viert vandaag zijn geboortejaar. Maar die overleed al in 1984. Prachtige dingen gedaan trouwens ook met de Rotterdammer Gerard Cox. Lekker verder met muziek lijkt me. Hè? Want deze dinsdagmiddag gaan we jou in ieder geval een beetje muzikale doping geven. Om de dag prettig door te komen. En straks te gaan luisteren naar Afslag Rijnmond met Rijntjan en Jetsel. Dit is, ik noemde ze al even, Marvin Gaye en Tammy Terrell. Terug naar de jaren 60, naar 1967. The Summer of Love.

Ze hoopt op 28 september 21 te worden. De Engelse zangeres Shanna Spiro. Wat een geweldige stem heeft die jonge meid. Die begon al op de 10e trouwens met liedjes schrijven. En dat zetten ze later op TikTok. Nou, de rest is geschiedenis. Inmiddels een gearriveerde dame aan het worden. En ja, ze liet zich in die tijd al een beetje inspireren door allerlei artiesten. Ze luisterde op jonge leeftijd al naar Etta James, Frank Sinatra, Nina Simone, Aretha Franklin. Nou, dat hoor je allemaal terug in die behoorlijke sexy stem. Mag ik dat zeggen? Nou, vooruit, doe ik het één keer. Maar Shanna Spiro heeft mijn hart gestolen. Nieuwe single, Great Expectation. Heerlijk. En daarvoor dat heerlijke stemgeluid en dat Vlaamse taaltje. Heerlijk. Eva de Roveren met Fantastisch Toch. Nu de hoogste tijd voor een beetje reggae.

Queen of Funk heet Chaka Khan. In haar paspoort staat iets heel anders, hè? Want ze heet Yvette Marie Stevens en is inmiddels 73 jaar. En ja, lekker om deze plaat weer eens te horen hier op Radio Rijnmond. Daarvoor hoorde je The Script met Rain. En straks in het volgende uur heb ik ook nog heel veel lekkers, hoor. Een jarige Gloria Estefan. Straks verklap ik hoe oud ze is geworden vandaag. Ik heb Jackie Wilson in de tas zitten. Emma Heesters, Frank Stallone, Bruce Springsteen, Fool's Garden, Meatloaf met de lange versie van Paradise by the Dashboard Light. Allemaal in petto op deze dinsdag 1 september. Het is een bijzondere dag, want het is ook de dag dat er patent werd aangevraagd op de grammofoonplaat. Ja, Emil Berliner heeft dat destijds gedaan. Dat was in 1887. Nou ja, ik hoef niet uit te leggen dat het een van de belangrijkste uitvindingen in de muziek is geweest en de mediageschiedenis natuurlijk. En vinyl is weer helemaal hot en sexy en terug, hè? Want in iedere platenzaak staat meer vinyl tegenwoordig dan cd's. Dat doet me goed. Ik heb nog heel veel vinyl op 7 inch en 12 inch thuis in de kast staan. En dat koester ik als een kostbaar bezit. Vandaag dus, hiep hiep hoera, de grammofoonplaat is jarig. En dit is, jawel, hij wordt 80 eind dit jaar. De man die in top op tijd furoren maakte, uit Ierland, Gilbert O'Sullivan op Radio Rijnmond.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Rouwkaart? Kist?
4: Uitvaartpraat.
3: Bloemstuk? Koets met paarden?
4: Uitvaartpraat.
3: Koffie? Cake? Bitterballen?
4: Uitvaartpraat. Praten over een uitvaart? Kijk op uitvaartpraat.nl.
5: Stap miljoenen jaren terug in de tijd tijdens de Dino-dagen in Winkelcentrum Zuidplein nog tot en met 13 september. Ontdek levensechte dinosaurussen. Gratis en voor alle leeftijden. Winkelcentrum Zuidplein. Eindeloos ontdekken. Kijk op uitvaartpraat.nl. Powered by Hess en Biemans Uitvaartzorg.
6: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
7: Rotterdam maakt zich op voor de Wereldhavendagen. En Rijnmond is erbij. Vrijdag vanaf 12 uur krijg jij je lunchbreak live uit de Rotterdamse haven. En zaterdag en zondag is het Weekend Is Er live vanaf de Wereldhavendagen. Samen met onze vrienden van Open Rotterdam. Natuurlijk zijn we er het hele weekend ook bij via Rijnmond.nl. En zondag kun je op TV Rijnmond nagenieten van de hoogtepunten. De Wereldhavendagen. Beleef je met Rijnmond.
8: De Theater 10-daagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet en ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Je hebt nog maar 2 dagen. Theater10daagse.nl.
9: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
10: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
9: Of,
11: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
9: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
12: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
13: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
14: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kampereninachterhoek.nl.
13: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
15: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
16: Hij is onderweg.
15: Wie?
16: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
15: Top. Koffietje, ik trakteer.
16: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
17: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
18: Goedemiddag, het is 3 uur. Je bent bij Rijnmond. Zometeen nog een uur de middag door met Ronald van Oudheusden. Eerst het nieuws, mijn naam is Teun Willems. In een woning aan de Kleinpolderkade in Rotterdam-Overschie is brand uitgebroken. Daarbij kwam veel rook vrij. Een scooter die buiten stond vloog in brand. En dat vuur sloeg vervolgens aan de voorkant van de woning naar binnen. 2 mensen hebben rook ingeademd en worden nagekeken door het ambulancepersoneel. Ook zijn 2 konijnen en een hond uit de woning gehaald. De brand is inmiddels onder controle. En het woonerf in Overasselt, waar vannacht iemand om het leven is gekomen, werd vorig jaar ook al eens beschoten. Dat bevestigde de politie. Er woonde een echtpaar met hun zoon en zijn gezin. Een man vuurde toen 25 kogels af op de toegangspoort van de woning. En ook liet hij foto's van de zoon achter als waarschuwing. De man was een aan lachgas verslaafde twintiger die €2500 zou krijgen voor de klus. De Kalashnikov en de foto's had hij opgehaald bij zijn opdrachtgever. De dader heeft niet willen zeggen wie die opdrachtgever dan was. Dit jaar werd hij veroordeeld tot 1 jaar jeugddetentie en zijn chauffeur kreeg 10 maanden cel. Rijkswaterstaat stopt vanaf 15 september 's nachts met de verkeersbegeleiding van schepen in de omgeving van Dordrecht. Aanleiding is een aanhoudend personeelstekort. De vaarwegen blijven wel gewoon open. Het gaat om het Drie Rivierenpunt bij Dordrecht. Dit is het drugsbevaren rivierknooppunt van Europa met honderden schepen per dag. Schippers moeten het zonder verkeersbegeleiding gaan doen en extra vertrouwen op hun eigen navigatiemiddelen, zoals radar en elektronische vaarkaarten. En het kabinet en de coalitiepartijen hebben een akkoord bereikt over de begroting voor de komende jaren. Dat blijkt uit de stukken in handen van RTL Nieuws. Het kabinet draait de geplande bezuinigingen op sociale zekerheid grotendeels terug en stelt de verhoging van het eigen risico in de zorg een jaar uit. Ook de bezuiniging van 2,8 miljard euro op de AOW gaat niet door. Om de koopkracht te herstellen komt 1,5 miljard euro beschikbaar. Hoge inkomens gaan tegelijkertijd 750 miljoen euro extra belasting betalen. Ook blijft de korting op de benzineaccijns nog een jaar bestaan om oppositiepartijen zoals JA21 en de SGP tegemoet te komen. Hoe alle maatregelen worden betaald is nog niet duidelijk. De extra belastinginkomsten zijn daarvoor niet voldoende. Het weer, vanavond zonnig, vannacht meer bewolking en in het westen van de regio kans op een bui. De temperatuur daalt naar 14 graden. Morgen af en toe zon, kans op een bui en in de loop van de avond neemt dat af. Af en toe regen en motregen. Het wordt opnieuw 21 graden. Dat was het nieuws. Meer van jou als appen op Rijnmond.nl. De ANWB file-informatie. Er staat een file op de A15 Rotterdam richting Europoort. Tussen Rotterdam IJsselmonde en Rotterdam Charloes. 3 kilometer, een half uur langer door een gekantelde vrachtwagen. Ook de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Rotterdam Kralingen en knooppunt Terbrechtseplein. 3 kilometer, 5 minuten langer. De A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam Delfshaven. 5 kilometer, 6 minuten. En de A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Reewijk en Woerden. 7 kilometer, 8 minuten langer.
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
19: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
20: Terug van vakantie? We werken nog volop aan het nieuwe Hofplein. Alles blijft bereikbaar. Maar let op, tot en met 22 november rijden er geen

0: maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
1: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
0: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
2: Goed, het is gelukt.
1: Wat is er gelukt?
2: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
1: Fluitje van een cent dus?
2: Nou, het was wel wat meer dan dat.
3: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
2: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
1: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
3: Dit is Radio Rijnmond.
4: De middag door. Ronald van Oudheusden.

Dat was Frank Stallone, 1983, de broer van, jawel, ja, de man van Rocky natuurlijk, Sylvester Stallone, met Far From Over. Totale mafketel trouwens, want het is een enorme trouwe aanhanger van Donald Trump. En ik begon dit uurtje met een totale tegenstander van Donald Trump uit 2003. Bruce Springsteen met Waiting on a Sunny Day. Over Trump gesproken, ik ben bezig in een boek dat ik je echt kan aanraden. Regime Change is een dikke pil. Is onlangs in Nederlandse vertaling verschenen. Is door twee journalisten van de New York Times geschreven. En die hadden inkijkjes in allerlei overlegrondes en gesprekken in de Oval Office van Donald Trump. Het is echt werkelijk een boek dat leest als een thriller en je gelooft je ogen niet. Het is de werkelijkheid. Maar als je dit als filmscript over een president zou indienen in Hollywood, zouden ze je lachend wegsturen. Ja, koop het boek, lees het boek, leen het in de bibliotheek als het daar al staat. Tot zover de politiek, want ik richt me dit uur geheel op de muziek. Het is een politiek vrije zone tussen 2 en 4 iedere middag hier op Radio Rijnmond. Jouw muzikale doping. Zometeen heb ik Duffy klaarstaan met die heerlijke stem uit 2008 met Mercy. En nu eerst een dame die gelukkig vorig jaar meldde dat ze genezen is van kanker. Emma Heestes, jong, talentvolle Nederlandse zangeres en een hele toepasselijke plaat. Alles wordt beter. Gelukkig maar.

rock'n'rollende R van Jackie Wilson uit 1957. Er is er maar één in de muziek die zo'n heerlijke rollende R heeft als Jackie. Riet Petit was dat. Radio Rijnmond met de grote R. Ja, zeker. Ja, kan het ook hoor. Ja, er zit ook een R in mijn naam natuurlijk. Hè. Maar er zijn echt mensen die lastig moeite hebben met de letter R. Vooral ook buitenland. Sommige buitenlandse talen die hebben geen rollende R. Dat is echt grappig. Ja, we gaan nu geen grappen maken over bepaalde volken die dat niet kunnen. Want dan heb ik dadelijk een probleem. Laat ik maar even gewoon nu kappen. Justin Bieber staat klaar met Blood Pop en met Friends uit 2017. En daarna gaan we hip hip hoera weer een verjaardag vieren. Ditmaal deze dag op 1 september van Gloria Estefan. Je gaat ze zo horen met de Miami Sound Machine, waarmee ze natuurlijk veel hits scoorde. En ze is nog steeds actief, hè? Ook met haar dochter trouwens, Emily Estefan, schrijft ze muziek en liedteksten voor een nieuwe musical met de titel Basura. En die zal later dit jaar in première gaan op Broadway. En ook eerder dit jaar stond ze nog op een groot festival in Chili. En ja, en ze doet nog steeds haar naam hieraan. Hè? Ze is een beetje nog steeds de Queen of Latin Pop. Dat allemaal straks voor de jarige Gloria. En ze is vandaag 69 jaar geworden. Maar eerst Justin Bieber, hier op Rijnmond.

0: is Radio Rijnmond.
1: De middag door.
0: Met Ronald van Althuizen. Radio met een grote R.

eigenlijk een soort mini-musical. Deze lange versie, de originele lange extended version van Meat Loaf. 8 minuten 20, maar liefst 1978. Paradise by the Dashboard Light. En je hoorde echt de stem van Alan Foley. Maar ja, de eer werd opgestreken omdat ze in de clip figureerde op het podium naast Meat Loaf. Carla De Vito. Dat was de naam van de Amerikaanse zangeres met de krulletjes en de bodystocking aan. Dat weet ik dan nog wel. Ja, en iedereen was een beetje verliefd op Carla met haar brutale bekkie. En ja, die tweestrijd met die dikke man met het lange haar natuurlijk. Hè. Heerlijk om die plaat weer eens te horen hier op Rijnmond. Ik bedoel dan de lange versie, want er is ook een kortere versie. Maar dit is de enige echte. En daar hebben we op deze dinsdagmiddag gewoon tijd voor gemaakt. Heerlijk. Wat heb ik straks nog voor je klaarstaan? Fool's Garden van Lemon Tree. Ik heb Bruno Mars met zijn nieuwe single nog klaarstaan. Heerlijk, die On My Soul. Doet me erg denken aan een oude soulplaat van Curtis Mayfield. Maar dat mag de pret allemaal niet drukken. Hè? Beter goed gejat dan slecht geschreven is het adagium. Hier op Radio Rijnmond is het vanavond na zevenen, na afslag Rijnmond met Jet en Rijntjan. Geen van eigen bodem, maar tegenwoordig hebben wij s'avonds na zevenen gewoon lekkere non-stop muziek uit de 60s, de 70s, de 80s, de 90s, het heden en de, nou ja, de toekomst. Dat is een beetje lastig. Hey, ik laat een glas vallen.

origineel staat natuurlijk op Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band uit 1967... en werd destijds gezongen door Beatle Ringo Starr. En Joe Cocker maakte het ook in 1968, twee jaartjes na de Beatles populair. En dit was een uitvoering in 1988, onderdeel van een tribute-project voor Beatles liedjes van Wet, Wet, Wet. Wat mij betreft de minste van de drie eigenlijk, maar toch leuk om even te draaien. Hier op Radio Rijnmond eind jaren 80. De koek is op, jij kent de tune. Ik ga afscheid nemen, ik ga de tas met muziek weer inpakken, uitpakken en weer inpakken voor morgen. Dan tussen 2 en 4 de woensdag, de week door middenzaag, inmiddels een wat scherpere plaat. En ik wens jullie heel veel plezier zometeen bij Jet, Sol en Rijntjan Potsen met alle vaste onderdelen van Afslag Rijnmond. Doe mee, win een mooie prijs. En na 7 heerlijke non-stop muziek op Radio Rijnmond.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Wat doe jij als er hoog water dreigt?
4: En dat zal in Vlaardingen toch niet gebeuren? Dan heb ik wel een probleem.
3: En wat als het ineens wel jouw kant uitkomt? Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
5: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
3: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
5: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
6: Wat zou jij doen als je nog één keer... nog één keer iets kan doen in je leven voordat je doodgaat? Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben. Wilt u deze ambulances en de meer dan 300 vrijwilligers ondersteunen? Doneer dan via de website van ambulancewens.nl.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
2: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
3: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
4: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
3: Of,
5: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
3: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
2: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
6: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
7: Phew, we kunnen weer.
6: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
8: Het is bijna 4 uur. Dit is Radio Rijnmond. Zo begint aan afslag Rijnmond. Nu het nieuws, gelezen door Teun Willems.
9: In een woning aan de Kleinpolderkade in Rotterdam-Overschie is brand uitgebroken. Daarbij kwam veel rook vrij. Een scooter die buiten stond vloog in brand en het vuur sloeg vervolgens aan de voorkant van de woning naar binnen. 2 mensen hebben rook ingeademd en worden nagekeken door ambulancepersoneel. Ook zijn 2 konijnen en een hond uit de woning gehaald. De brand is inmiddels onder controle. En de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid gaan grotendeels niet door. Dat staat in het begrotingsakkoord dat de coalitiepartijen gisteren hebben gesloten, bericht RTL Nieuws. Daarnaast gaat het eigen risico in de zorg een jaar later omhoog en wordt er 1,5 miljard euro uitgetrokken om de koopkracht te herstellen. Verder gaat de belasting voor hoge inkomens met 750 miljoen euro omhoog. Met aanpassingen willen D66, VVD en CDA vooral pro tegemoetkomen om dichter bij een meerderheid te komen. Ook zijn enkele handreikingen gedaan aan JA21 en SGP, zoals het behoud van de korting op benzineaccijnen voor nog een jaar. In Dordrecht is aan de Haaswijkseweg Oost in de wijk Dubbeldam een vrouw met een rolstoel in de sloop beland. Omstanders en hulpverleners sprongen in het water om haar te redden. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. Op beelden is te zien hoe het slachtoffer en de rolstoel uit de sloot worden gehaald. Over de toedracht van het incident is nog niets bekend. En Rijkswaterstaat stopt vanaf 15 september 's nachts met de verkeersbegeleiding van schepen in de omgeving van Dordrecht. Aanleiding is een aanhoudend personeelstekort. De vaarwegen blijven wel gewoon open. Het gaat om het Drie Rivierenpunt bij Dordrecht. Dit is het drukst bevaren rivierknooppunt van Europa met honderden schepen per dag. Schippers moeten het zonder verkeersbegeleiding gaan doen en daarom extra vertrouwen op hun eigen navigatiemiddelen zoals radar en elektronische vaarkaarten. Het weer, vanavond is het zonnig, vannacht meer bewolking en in het westen van de regio kans op een bui. De temperatuur daalt naar 14 graden. Morgen af en toe zon en kans op een bui. In de loop van de avond af en toe regen en motregen. En het wordt opnieuw 21 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze appen op Rijnmond.nl.
8: Dan gaan we naar de files. Want je computer voor jou is aan het updaten, geloof ik.
10: Ja, mijn computer die geeft een compleet zwart scherm aan. Ik hoop niet dat het zo op de weg is. Maar ik denk dat jij daar nu een betere kijk op hebt.
8: Het is al knap druk in onze regio. Ik noem alleen de langste files van dit moment. De A15 Rotterdam richting Gorkum. Tussen Papendrecht en Sliedrecht-Oost 6 kilometer. 10 minuten vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd. Dan een gekantelde vrachtwagen op de A15. Rotterdam richting Europoort tussen IJsselmonde en Schaarloos staat het vast over 4 kilometer. Maar de vertraging is daar 3 kwartier. De parallelrijbaan is daar dicht en dat gaat nog wel duren. Even kijken, een uurtje duren. Tot 1 uur of 5 is de verwachting. Dan de A16 Breda richting Rotterdam tussen Klaverpolder en Ridderkerken 15 kilometer. Dat is ruim 10 minuten. En een stukje verderop voor het Westerplein nog eens 10 kilometer. Een vertraging van een kwartier. En ik pak ook de A20 nog mee. Ga Gouda richting Hoek van Holland tussen Terbrechtseplein en Delfshaven. 5 kilometer met een vertraging van een kwartier. Dan de eerste plaat in afslag, Rijnmond. We gaan zo meteen lekker knallen. Met deze, ja, meteen goed beginnen.
7: Afslag Rijnmond.
11: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
12: Kozijnen nodig? Kom naar ons. Paul en Paul. Kijk op paulenpaul.nl.
13: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek. Van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/jointheclub.
14: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
15: Op 4, 5 en 6 september viert Rotterdam de 49e Wereldhavendagen. Ontmoet de mensen die dagelijks werken aan een toekomstbestendige haven. Stap aan boord van innovatieve schepen. Ga op spannende excursie of ontspannen vaartocht. En geniet van de shows en het vuurwerk. Kijk voor het programma op wereldhavendagen.nl.
14: Word ook vrijwilliger bij Nieuw Vaarwater. Samen maken we Rotterdam schuldenvrij.
16: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingcard Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
17: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE+. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
18: Pas je eindelijk het

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom OnePlus aan.
2: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren.

0: zonnebescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
1: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
2: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
0: Nee, Attens met ds.nl.
3: Dit is Radio Rijnmond.
4: Afslag Rijnmond.
3: Met Rijntjan Possen en Jet Sol. Radio met een grote R.

0: Black or white, het maakt niet uit, zingt Michael Jackson, zong Michael Jackson in 1991. Goedemiddag, 9 minuten over 4. Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Afslag Rijnmond, het middagprogramma op Radio Rijnmond. Elke werkdag zijn we er tussen 4 en 7 om jou veilig naar huis te brengen met natuurlijk de nodige verwennerijtjes, lekkere muziek. De stripjockey die weer een bekende hit heeft gestript. Een lekker lange laatste aan het slot van de show. En natuurlijk het nieuws van deze dag. En we weten, Feeshuis is 2 weken op vakantie. Jet Sol, die neemt de honneurs waar. Jet, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe is de stemming vandaag?
1: Ja, de stemming is behoorlijk uitstekend, mag ik wel zeggen.
0: Behoorlijk uitstekend, ja. Nou fantastisch.
1: Ja, hoe is de stemming bij jou?
0: Ja, wat heerlijk weer vandaag.
1: En, ja, vrolijk van.
0: Alles zit wel goed. Wat houdt je bezig?
1: Nou, wat mij bezighoudt is wat er gisteravond gebeurde. In Theater Zuidplein, Jolanda Hogeboom kreeg een koninklijk lintje. Omdat zij zich al zo lang inzet voor Sint voor Elk Kind. Maar dat kreeg zij te horen tijdens een benefiet.

0: koffiediner. En dat lintje kreeg ze zeg maar als voorafje. Mm-hmm. Maar als dessert kreeg zij ook nog eens te horen dat zij de Laurenspenning krijgt toegekend. En daar was ik dan weer bij betrokken, want ik zit in het bestuur.
1: Ja.
0: En ik zag een filmpje. Ik was natuurlijk hier, dus ik kon er niet
1: bij
0: zijn.
1: Je kon er niet bij zijn, oh, sorry.
0: Maar de voorzitter was er natuurlijk bij. Ja. Dat ze nogal geëmotioneerd was. Dat het ze totaal niet aan zou komen.
1: Ja.
0: En het is haar zo ontzettend gegund. Want deze vrouw is echt een voorbeeld voor iedereen.
1: Ja. En je zegt zin voor kind. Ik kan me er wel iets bij voorstellen. Wat is het precies?
0: Nou ja, zij kwam erachter dat er dus een keer iemand voor haar stond bij de Intertoys. En die kon een heel piepklein schoencadeautje voor haar kinderen zich niet veroorloven. Dat heeft zij toen gedaan. En die vrouw die barstte in tranen uit. En toen dacht ze, ja, maar dit kan niet. Hier moet ik iets aan doen. En dat is nogal uit de hand gelopen. Inmiddels geloof ik dat ze cadeautjes voor 17.000 kinderen bezorgt. Al 15 jaar lang. En dat is natuurlijk een gigantische bergwerk. Letterlijk en figuurlijk. En de afgelopen 5 jaar heeft ze daar ook nog een Sinterklaasfeest bij in Theater Zuidplein. Ja, weet je, als je zo'n groot hart hebt. Hè, want zij doet dat echt niet alleen hiervoor. Maar ze had ook meteen toen de oorlog uitbrak in de Oekraïne. Nam ze gewoon een heel gezin in huis.
1: Ja.
0: Weet je, zij denkt niet, oh, andere mensen moeten iets doen. Zij doet het.
1: Zij doet
0: ja,
1: het.
0: Zij is echt iemand die op het schild gehesen mag worden. We mogen haar echt dankbaar zijn voor zoveel liefst dat ze de stad in pompt.
1: En vandaar die penning, die Laurenspenning. Ja. En natuurlijk ook dat lintje voor Jolanda. En het heet dus Sint voor elk kind.
0: Ja.
1: Misschien kunnen we iets doneren dan.
0: Nou, dat lijkt me vanzelfsprekend.
1: Sint voor elk kind, onthoud dat.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Dit
2: is Afslag Rijnmond.

0: heet de nieuwe single van Rolf Sanchez. Zoals gebruikelijk een beetje Spaans, een beetje Nederlands en vooral heel erg gezellig. En daarvoor Lisa Stansfield, All Around the World. Het is 12 minuten voor 4:30. Je luistert naar Radio Rijnmond. En wist je dat camperaars op sommige plekken gewoon een gratis overnachtingsplek kunnen krijgen? Gewoon op de oprit van iemand thuis. Hoe leuk is dat?
1: Ja, ik vind het zo sympathiek ook.
0: Ik had het al wel eens gehoord van kamperers die dan bij iemand in de tuin mogen kamperen. Maar dit is weer iets anders. Dit is Welkom op mijn oprit, afgekort WOMO. En dat kan onder meer bij Piet en Astrid krijgen de ronde uit Oostdijk op Goeree Overflakkee. Die zijn zelf ook echte camperaars, zoals dat dan heet. Ze hebben zelf al heel wat gasten ontvangen en ze merken dat ze het zelf ook leuk vinden. Maar dan kunnen we beter gewoon aan Piet zelf vragen. Piet, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Wat een leuk idee.
2: Ja, ja, want dat klopt.
0: Hoe is dat ontstaan?
2: Nou ja, we zijn er tegengekomen op Facebook en dat heeft een vrouwtje die is dat eigenlijk opgestart in 2024.
0: Ja.
2: En we zijn dat eigenlijk tegengekomen op Facebook en wij hebben de ruimte om het aan te bieden. Dus we hadden zoiets, laten we dat eens even proberen en dat is eigenlijk heel leuk.
0: Ja, hebben jullie een grote oprit?
2: Nou ja, dat was wel een leuke oprit, laat ik het zo maar zeggen.
0: een oprijlaan.
2: ja. Maar we hebben ook wel ruimte, met ze niet te groot zijn, dat ze gewoon achter in de tuin kunnen staan. En dat is eigenlijk heel mooi, naar zo zicht op goede reden. En dat is eigenlijk wel hoe noem je dat?
1: Een pluspunt.
2: Hoe je binnenkomen.
0: Ja, dat is fantastisch.
1: Ja,
0: ja, en wat voor mensen krijgen jullie dan zo al op bezoek?
2: Ja, het is eigenlijk van alles wat. Je krijgt van alles over de wurf, zeg maar.
1: En staan er nu mensen ook op jullie oprit?
2: Ja, toevallig zijn er twee echtparen, ja.
1: Twee echtparen?
2: Ja. Het is eigenlijk zo booming. Als je altijd ja zegt, dan kunnen er nog wel meer. Maar dat
1: dus jullie hebben gewoon file op de oprit nu?
2: Ja.
1: Jeetje.
2: Ja, dat net niet, maar...
1: er kan nog meer bij.
2: Ja, maar we willen dit is wel leuk voor 1 en 2 nachten. En het moet geen camping worden.
1: Nee. En waar komen ze vandaan, Piet?
2: Nee, ja, we hebben België, Duitsland hebben we al gehad, Nederland. Ja, we hebben op het ogenblik een echtpaar uit Duitsland staan. En dan uit Aalburg staat er nu ook nog een stal.
0: Ja, ja.
1: Wat gezellig.
0: Ja, heb je dan ook echt veel contact met ze?
2: Ja, ik werk nog. Ik ben nog gepensionade. En als het zo uitkomt, wil ik gerust wel even een praatje maken. Of als er een klik is, doe je wel eens even een bak koffie. Maar
0: ja.
2: Ja, het is nu ons eigenlijk al zo druk geweest dat we er eigenlijk niet aan kunnen beginnen, zeg maar.
0: En jullie hebben zelf ook een camper?
2: Ja, klopt. Ja.
0: En sta jij dan ook voortdurend bij iemand anders op de oprit?
2: Ja, we hebben het... volgens mij hebben we nu 3 of 4 adressen gehad of zo, volgens mij. Ja, dan ook zelf bij je collega woonmower stond.
1: Maar hoe kom je aan die adressen waar je op iemands oprit kan staan? Dat is dus op Facebook?
2: Dat is, ja, Facebook hebben we gewoon een Facebookgroep gemaakt. En daar hebben ze gewoon een kaart en die is dan eigenlijk... Ja, dan kun je via die kaart kan je de WOMO's benaderen, zeg maar.
0: Ja. Maar staan er veel WOMO's op de kaart of is dat nog niet zo bekend?
2: Nee, 550 volgens mij.
0: Het
2: is echt een paar maanden tijd, dus van 380 denk ik zo ontploft naar 550 of zo.
1: Nou, het lijkt me reuze gezellig.
2: Heel Europa.
1: Ja. Ik heb geen oprit, maar als ik er een zou hebben, dan had je bij me op de oprit mogen staan hoor, Piet. Had je Astrid ook nog mee kunnen nemen.
2: Oh ja, zonder rijdt niet weg. Dus,
1: dat is lief, dat is lief. Ja,
0: ja precies. Ja. En wanneer ga je zelf weer op pad?
2: Nee, begin oktober wordt dat denk ik. En dan komt er gewoon niemand op de oprit natuurlijk.
1: Nee,
0: logisch.
2: Er zijn mensen die doen dat wel. Als ze dan weg zijn, dan mogen ze toch staan.
0: Mm-hmm.
2: Maar wij beginnen dan, ja.
1: Nee. Gelijk heb je, Piet. Nou, hartstikke leuk. Dus als je dat wil gaan doen en je luistert, WOMO.
0: WOMO. Okay, dankjewel.

0: The Queen of Disco. Dat bewees ze ook met deze Last Dance. Dat was Donna Summer.
1: Daar is die weer.
2: De Stripjockey.
0: Dat was gisteren wel een beetje te makkelijk, heb ik tegen hem gezegd vandaag.
1: Ja, hij keek een beetje stip, want hij had wel zijn best gedaan.
0: Ja, zijn best gedaan. Ja. Soms mag het ook best een beetje makkelijk zijn. Dat
1: ja,
0: vind ik ook.
1: Dat was gisteren maandag ook, hè? Niet al te streng, meneer Potsen.
0: Maar nu gaan we het toch een tikje moeilijker maken, tenminste. Als het goed is, heeft u weer een bekende hit helemaal gestript. En dan alle muziek eraf gehaald, alleen de zang overgehouden, klein stukje eruit geknipt. Nou, laten we maar eens gaan luisteren wat het vandaag is geworden. Ik denk dat het echt wel een tikje moeilijker is geworden dan gisteren. Daar komt-ie.
3: Well, tell me, did you sail across the sun?
0: Ja.
1: Nee.
0: Het klinkt wel bekend, inderdaad.
1: Zeker.
0: Maar de vraag is, wie zingt dit? En hoe heet dit liedje?
3: Well, tell me, did you sail across the sun?
0: Ik denk dat hier heel wat hersentjes over gekraakt gaan worden de komende minuten, als het goed is. Denk jij het te weten, welk liedje het is en wie het zingt? Dan even bellen naar 010-436-4436. Of stuur de oplossing met de Rijnmond-app.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
6: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
5: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.

0: Terbergsenhoek.
1: Weet jij wat je moet doen in een noodsituatie? Kom tijdens de Wereldhavendagen naar het Rijnmond Veiligplein aan de Willemskade. Ontmoet de brandweer, ambulance, meldkamer, beleef demo's en leer van de experts. Kom langs en maak jezelf crisisproof. Benieuwd naar het volledige programma? Ga naar rijnmondveilig.nl.
2: Heb je metaalafval liggen? Maak er geld van bij Metalimex in Rotterdam. Voor koper, aluminium, ijzer en meer. Al meer dan 100 jaar een vertrouwd adres voor bedrijven en particulieren. Metalimex.nl.
3: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
4: Megabuy Kids gaat verhuizen. Geen zorgen, we gaan maar een paar deuren verder naar de nog grotere Megabike Megastore aan het Hoofdplein. Profiteer nu van mega verhuiskorting op duizenden kinderfietsen, mountainbikes en BMX-fietsen. De winkel moet leeg voor eind september. Op is echt op. Vanaf 1 oktober vind je Megabike Kids in onze Megastore aan het Hoofdplein. Kijk voor meer info op megabike.nl.
5: Stap miljoenen jaren terug in de tijd tijdens de Dino-dagen in Winkelcentrum Zuidplein nog tot en met 13 september. Ontdek levensechte dinosaurussen. Gratis en voor alle leeftijden. Winkelcentrum Zuidplein. Eindeloos ontdekken.
6: Het is bijna 16:30. Dit is Radio Rijnmond. En we gaan kijken naar het verkeer, want we kunnen nu echt wel merken dat de vakantie voorbij is. Hè?
7: Ja, het is een beetje rommelig. Ik pak de meest opmerkelijke files er voor jou uit. De A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid staat 20 kilometer, 20 minuten vertraging. En de A15 Gorkum richting Rotterdam tussen Gorkum en Sliedrecht-West staat 11 kilometer, 3 kwartier vertraging door een ongeluk. De rechterrijstrook is daar dicht. En de A15 Rotterdam richting Europoort tussen Rotterdam-IJsselmonde en Rotterdam-Charloes, daar staat 4 kilometer. Maar ook bijna 3 kwartier vertraging door een gekantelde vrachtwagen. En dat kan nog wel even duren, ben ik bang. En dan de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven, daar staat 6 kilometer, een kwartier vertraging.
6: Het weer dan, we hebben nog een paar uurtjes zon tegoed. Vannacht komt er meer bewolking. In het westen van de regio is er ook kans op een bui. De temperatuur daalt vannacht naar 14 graden. Morgen af en toe zon, ook weer kans op een bui. In de loop van de avond af en toe wat regen of motregen. Het wordt morgen opnieuw 21 graden. Dan de hoofdpunten van het nieuws. Steun.
8: De politie heeft gisteren een man aangehouden na het vinden van een alarmpistool. Dat gebeurde kort na een fouillering op station Schiedam. Tijdens het fouilleren werd in de tas van een man dat wapen gevonden. En het dragen van zo'n alarmpistool op straat is verboden. Waarom de man werd gefouilleerd is nog onduidelijk. En in Dordrecht is aan de Haaswijkseweg Oost in de wijk Dubbeldam een vrouw met een rolstoel in de sloot beland. Omstanders en hulpverleners sprongen het water in om haar te redden en ze is naar het ziekenhuis gebracht. Op beelden is te zien hoe het slachtoffer en de rolstoel uit de sloot worden gehaald. En over de toedracht van het incident is verder niets bekend. En in California hebben dieven tienduizenden blikjes bier gestolen. De diefstal vond plaats bij een distributiecentrum. En met vervalste documenten wisten de daders een lading bier mee te krijgen, ter waarde van zo'n $25.000. Diezelfde dag verdween ook een andere lading ter waarde van $45.000. Daarom vermoedt de politie dat het dezelfde groep is. Ja, een biermerk Pabst heeft de dieven nu opgeroepen om het bier terug te brengen. Ze krijgen daarvoor 18 dagen en 44 minuten de tijd. Nou, dat is zeer specifiek.
6: Ja.
8: Ja. Het is een verwijzing naar het oprichtingsjaar van de bierbrouwerij.
6: 1844.
7: Okay. Ah, ja. Het zal een groot feest zijn bij die mensen,
8: ik denk het. Ja. Ja, wordt weinig gedronken wel, denk ik.
7: Festivalletje. Ja.
6: Maar 18 dagen, dat is heel volop, denk ik.
0: Dit is Radio Rijnmond.
9: Afslag Rijnmond.
6: Nu met de Eurythmics en Sweet Dreams Are Made of This.
0: Radio met een grote R.

0: Eurythmics. Met die geweldige stem van Annie Lennox. Sweet Dreams uit 1983.
1: De stripjockey.
0: Ja, heeft inderdaad goed geluisterd. Want het is echt vandaag wel een tikje moeilijker dan het gisteren was. 99 luchtballons, dat wist echt iedereen. Ja. Toen was er gewoon te veel aan goede oplossingen. Jet, die kon niet meer bijbenen. Die
2: had, ik raakte er helemaal overspannen van.
0: Helemaal rood voorhoofd voor gekregen. Maar vandaag is het wat stuk rustiger op de app.
2: Ja.
0: Al zie ik wel goede oplossingen weer binnenkomen.
2: Zeker.
0: En zelfs iemand die heel tevreden is over de keus van de stripjockey.
2: Dat mag ook wel eens gezegd worden.
0: Ja, precies.
2: Die arme jongen die zit dan maar op zolder.
0: Die zit dan maar. En wat heeft hij dan vandaag gestript? Nou, let op.
3: Tell me, did you sail across the sun?
0: Als jij een vermoeden hebt welk liedje dit is en wie het zingt, dan snel even een berichtje sturen met de Rijnmond app of bel ons op 010-436-4436.
3: Tell me, did you sail across the sun?
0: Weet je het? App ons of bel ons?

0: Corona was dat. In de jaren 90 was Corona nog gewoon een dancegroep uit Italië. Dat is later helemaal veranderd. Maar toen was Corona echt nog heel erg leuk. The Rhythm of the Night om 5:10. Dit is Radio Rijnmond. We spelen de stripjockey. Dat spelletje waarbij een bekende hit helemaal gestript is. Klein snippertje overgebleven en dan raden wat het is met z'n allen. Nou, Suzanne Ere, die was een van de eerste die ons appte volgens mij.
1: Ja, de eerste.
0: Uit Roon, de eerste. Echt, ja. Suzanne, wat goed.
2: Nou ja, mijn dochter appte hoor. Dus ik moet de credits aan haar geven dit keer.
1: Maar nou, dat is heel lief.
0: Oh, jouw dochter appte. Hoezo?
2: Nou, weet je, we zaten in de auto. En we hoorden dat liedje. Ik zei, oh jongens, jullie moeten goed luisteren of een stripjockey komt. Ja. Dus zij riep gelijk het nummer. Want schijnbaar heeft Taylor Swift het nummer ook gecoverd ooit.
0: Oh, oké. Okay.
2: Dus vandaar dat ze toen naar de muziek is gaan luisteren en wist ze wie het was. Dus
0: oh, nee. Wat goed. Hoe heet je dochter?
2: Anne,
0: hoe oud is Anne?
2: In december 18, dus nu nog
0: steeds. Oh, ja. Echt een muziekkenner dus. Ja? Een liefhebber.
2: Ja, Taylor Swift vooral, hè.
0: Ah, Taylor Swift, ja. Een van die vele Swifties.
2: Ja.
0: Ja. Ben je ook een Swiftie?
2: Nou, ik ben wel mee naar het concert geweest in Duitsland gratis. Toen mochten we naar binnen als moeder zijnde.
0: Dat
2: was echt heel grappig.
1: Grappig. Lijkt me geweldig.
2: Ja, het was fantastisch. Dat had ik niet verwacht. Want die meiden hadden witkaarten, die stonden bijna vooraan. En wij gingen alleen maar vragen waar de uitgang was wanneer die meiden naar buiten kwamen. En toen zeiden ze, willen jullie naar binnen? Ik zeg, nou ja, naar binnen. Heb je tickets? Ja, maar die hebben we gescand. Wil je naar binnen? Ja, nou ga maar, zeiden ze. Toen was het concert net al begonnen.
0: Nou ja.
2: Dus toen gingen wij gratis naar binnen. Ja, we hebben echt, die moeder en ik, hebben echt een grappig, leuke avond beleefd.
1: Nou, wat een goed verhaal zeg.
0: Ja, wat een heel goed verhaal.
1: Wanneer maak je zoiets mee?
0: Ja.
1: Maar ja, wanneer maak je mee dat je zomaar in de uitzending komt van Afslag Rijnmond bij het spel De Stripjockey?
0: Want
1: ja, ook niet elke dag.
0: Ja. Laten we maar eens even ter zake komen, Suzanne. Want welk liedje heeft jouw dochter in dit geval?
2: Ik heb het al drie keer aan haar gevraagd. Ja. Ik zeg net nog, wat was het ook? Drops of Jupiter van Train.
0: Ja, dat is helemaal goed.
1: Joehoe!
2: Zei al, ben je dan als je de eerste bent? Ik zeg nee, meestal hebben we heel veel goede antwoorden. Maar nu zijn we dus wel een keer de eerste.
0: Ja,
1: hartstikke idee.
0: Nee, we hebben daarvoor echt een officiële notaris. Die trekt dan uit de goede oplossing heen.
1: Ja, en als ik zeg, mag ik dan misschien de tweede? Nou, dan krijg ik gelijk een tik op mijn vingers van die notaris.
2: Ja, dat
1: dus
2: dat,
1: die vliegen gaat niet op.
0: Het gaat allemaal super eerlijk hier. En jij bent dus de terechte winnaar. En dat betekent dat jij de winnaar bent van...
1: Die heerlijke, zachte, waanzinnig kleurrijke... Echte Afslag Rijnmond sokken. Hé, Suzanne.
2: Ja, dat ik had tegen haar gezegd. Daar word je heel blij van. Want zij hebben altijd van die dikke, lekkere sokken thuis hier binnen. Dus,
1: ja. Nou, en dan krijg jij er ook nog een koelkastmagneet bij, Suzanne.
2: Dat vind ik echt tof. Want we hebben echt allemaal koelkastmagneten van zijn koelkast hangen. Dus dat is echt leuk.
0: Ja, nou, daar hoort die grote R natuurlijk bij. Hè.
2: Dat zeker. Als je RR van je achternaam heet.
0: Ja, precies. RR. Oh ja, wat goed. Hier is Train, Drops of Jupiter. Dag Suzanne.

0: en The Drops of Jupiter. Ik kan me nog herinneren dat ik in 2001 in San Francisco in de auto zat. En dat ik dit op de radio hoorde. Wat is dit? Wat is dit? Een goed nummer. En er nooit van gehoord. Train. Zei me helemaal niks. En een paar maanden later was het ook in Nederland een groot hit. De doorbraakplaat voor Train. En achteraf bleek ook dat die band uit San Francisco kwam.
1: Nou, dat kan geen toeval zijn.
0: Kan allemaal geen toeval zijn. Goed, dat wat betreft 2001, dat is gewoon 25 jaar geleden alweer dit verhaal. Ja, verhaal uit de oude doos ook. Nu tijd voor nieuwe muziek.
1: Ja!
0: En vandaag is dat nieuwe muziek uit eigen regio, want ik heb het over Davina Michel vandaag. Die komt uit Nieuwekerk aan de IJssel, noemt zichzelf altijd in persberichten gewoon Rotterdamse. Is ze eigenlijk ook natuurlijk. Ze is nu 30, ze brak in 2017 door toen Pink haar cover van What About Us hoorde en zwaar onder de indruk was.
1: En terecht.
0: En een jaar later deed ze mee aan Beste Zangers. Zong ze Het Duurt Te Lang en dat stond vervolgens wekenlang, wat zeg ik, maandenlang op nummer 1 in Nederland. En later had ze nog nummer 1 hits met Marco Borsato, hè, Hoe het danst. En ook met Snelle, 17 miljoen mensen. Haar nieuwe single heet Pinky Swear. En weet je wat een Pinky Swear is?
1: Ja.
0: Ja?
1: Ik doe het nooit hoor.
0: Dus met
1: ja, Pinky Swear.
0: Met de pinkjes in elkaar haken. Hè?
1: Ja, aan, ja, ja.
0: En dan elkaar een belofte doen.
1: Ja.
0: Nou, in dit geval is de belofte dat ze bij iemand blijft, juist wanneer het leven ineens een hele andere kant op gaat. Een liedje over trouw zou je kunnen zeggen. Ze schreef het samen met haar vaste muzikale partner Sebastian Brouwer. En dit nummer staat op het nieuwe 7-nummerstellende album After Part 1. Dat verscheen afgelopen vrijdag. En dat is eigenlijk het eerste hoofdstuk van het tweeluik After Party. En die nummers hebben allemaal te maken met bewust leven, met vieren wat er wel is, ook als het allemaal niet op rolletjes loopt. Donderdag begint Davina Michel aan haar Europese tour met niet alleen veel Nederlandse zalen, maar ze gaat ook naar België, Duitsland, Frankrijk, Engeland, Oostenrijk en Polen. En dan zal ze ongetwijfeld ook dit nieuwe nummer gaan spelen. Pinky Swear, de nieuwe van Davina Michel.
2: Ook nieuwe muziek hoor je hier bij Radio Rijnmond.

Pinky Swear, Davina Michelle. En ik durf best te beloven een Pinky Swear te doen, dat we Davina Michelle de komende weken vaker gaan horen hier op Radio Rijnmond. Prima nieuwe single van Davina Michelle. En morgen rond deze tijd weer een andere splinternieuwe plaat. Zeg maar niet wat, maar verheug je er maar vast op. Golden Earring nu. We zijn in 1979. Dit is Weekend Love.

0: stem en de gitaar van George Kooijmans in deze plaat van Golden Earring. George Kooijmans alweer meer dan een jaar geleden dat hij zo overleden is.
1: Ja.
0: En wat een erfenis. Weekend Love, zometeen op Radio Rijnmond het nieuws van 5 uur.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Rotterdam maakt zich op voor de Wereldhavendagen. En Rijnmond is daarbij. Vrijdag vanaf 12 uur krijg jij je lunchbreak live uit de Rotterdamse haven. En zaterdag en zondag is het Weekend Is Er live vanaf de Wereldhavendagen. Samen met onze vrienden van Open Rotterdam. Natuurlijk zijn we er het hele weekend ook bij via Rijnmond.nl. En zondag kun je op TV Rijnmond nagenieten van de hoogtepunten. De Wereldhavendagen. Beleef je met Rijnmond.
6: Blad Rijopleidingen Transport en Logistiek. Voor al je rijbewijzen en nascholing code 95, even Blad bellen. De opleider van de Hoekse Waard en omstreken. Rijschoolblad.nl.
7: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven en bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
8: Salet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
7: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
12: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
13: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
14: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
13: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
15: Mike is terug. Mike Modé gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikemodé.nl voor de speellijst.
0: 5 uur, dit is Radio Rijnmond. Je luistert naar Afslag Rijnmond. Nu het woord aan Teun Willems. Hij heeft het nieuws.
16: De politie heeft gisteren een man aangehouden na het vinden van een alarmpistool. Dat gebeurde kort na een fouillering op station Schiedam. Tijdens het fouilleren van de man werd het alarmpistool gevonden in een boodschappentas. Het dragen van zo'n pistool op straat is verboden. Waarom de man werd gefouilleerd is nog onduidelijk. En de politie is in de omgeving van Neder-Asselt en Over-Asselt en het gebied daartussen nog steeds bezig met groot onderzoek naar aanleiding van het dodelijke schietincident van afgelopen nacht. Ze roepen op om niet naar dit gebied te komen en zoveel mogelijk binnen te blijven. Het kan namelijk nog steeds gevaarlijk zijn. Vannacht werd in het Gelderse dorp een grote groep met zware wapens gezien. Mogelijk heeft het te maken met een drugsruzie. De politie laat weten dat er al een groot aantal mensen is aangehouden, maar zoeken nog verder. In een woning aan de Kleinpolderkade in Rotterdam-Overschie is brand uitgebroken. Daarbij kwam veel rook vrij. Een scooter die buiten stond vloog in brand, waarna het vuur aan de voorkant van de woning naar binnen sloeg. Twee mensen hebben rook ingeademd en worden nagekeken door ambulancepersoneel. Ook zijn twee konijnen en een hond uit de woning gehaald. Die zijn ongedeerd gebleven. De brand is ook inmiddels uit. En de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid gaan grotendeels niet door. Dat staat in het begrotingsakkoord dat de coalitiepartijen gisteren hebben gesloten, bericht RTL Nieuws. Daarnaast gaat het eigen risico in de zorg een jaar later omhoog en wordt er 1,5 miljard euro uitgetrokken om de koopkracht te herstellen. Verder gaat de belasting voor hoge inkomens met 750 miljoen euro omhoog. Met de aanpassingen willen D66, VVD en CDA vooral pro tegemoetkomen om dichter bij meerderheid te komen. Ook zijn enkele handreikingen gedaan naar JA21 en SGP, zoals het behoud van de korting op benzineaccijnen voor nog een jaar. Dan het weer, vanavond zonnig, vannacht meer bewolking en in het westen van de regio kans op een bui. De temperatuur daalt naar 14 graden. Morgen af en toe zon en kans op een bui. In de loop van de avond af en toe regen en motregen. En het wordt opnieuw 21 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
1: Ja, en op de weg is het al wel weer aardig druk. Het zou zomaar kunnen zijn dat je een heleboel andere mensen tegen gaat komen als je op de volgende plekken gaat rijden. De A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Roelofarensveen en Den Haag-Zuid is dat 28 kilometer, 35 minuten vertraging. De A12 Utrecht richting Den Haag tussen Houten en Nieuwebrug 17 kilometer, 20 minuten door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Sliedrecht-West en Hardingsveld-Giessendam, daar staat 6 kilometer. Een kwartier vertraging door een ongeluk, maar de weg is daar weer vrij. En dan de A15 Nijmegen richting Rotterdam tussen afrit Arkel en Sliedrecht-West. Daar staat 13 kilometer, bijna een uur vertraging door een ongeluk. De rechter rijstrook is daar dicht. A16 Breda richting Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en knooppunt Ridderkerk. 20 kilometer, een half uur vertraging. En de A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. 10 kilometer, 20 minuten vertraging door een stilstaande auto. Twee rijstroken zijn daar dicht.
0: Dan de volgende plaat in afslag, Rijnmond. Die klinkt alsof je uit de jaren 60 komt, maar het is er eentje uit de jaren 90. Kijken of jij deze herkent. Zo lekker om weer te draaien. Je hoort hem zo.
2: Afslag Rijnmond.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
17: Lading gereed, maar nog niet verpakt of zeevast? Bode regelt het. Industrieel verpakken, lashen en securen. Bode Freight Protection. Until it all fits.
18: Terug van vakantie? We werken nog volop aan het nieuwe Hofplein. Alles blijft bereikbaar. Maar let op, tot en met 22 november rijden er geen trams over het Hofplein. En tot in april 2027 is er geen verkeer mogelijk van de Schiekade naar het Weena. Te voet of op de fiets? Volg voor uw eigen veiligheid de omleidingsroutes. Meer informatie op rotterdam.nl/hofplein.
19: Kom werken bij Stijnweg en maak

0: feestjes en bijzondere musea. Vraag de campingcard Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
1: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
2: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Zo, gratis proefverpakking, dat is Attent.
5: Nee, Attens met ds.nl.
6: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: Zelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
8: Dit is Radio Rijnmond.
9: Afslag Rijnmond.
8: Met Rijntjan Posse en Jet Sol. Radio met een grote R.

0: Vanessa Paradis was dat. Franse zangeres, met in dit geval een Engelstalige hit. 1992, Be My Baby. 11 minuten over 5. Je luistert naar Radio Rijnmond, Afslag Rijnmond. Natuurlijk tot 7 uur. We blijven hier gewoon nog 2 uur lang gezelschap houden. Vinden we leuk, vinden we gezellig.
1: Reken maar.
0: En ik zeg we, want ik maak dit programma samen met Jet Sol natuurlijk. We hebben heel veel fijne muziek, maar ook nog heel veel dingen waar we het even over moeten hebben.
1: Ja.
0: Bijvoorbeeld over achteruitrijden.
1: Ja. Ja, ik ben er geen held in. Jij?
0: Tuurlijk wel.
1: Ja, ja, tegen alle mannen.
0: Maar niet in een vrachtwagen.
1: Nee, dat al helemaal niet. En dan een dijkje.
0: En dan een smalle dijk.
1: Ja, en met een hele heftige vracht.
0: Ja.
1: Ja, nou daar gaan we het straks eens even over hebben.
0: En dan achteruit rijden meer dan 1 kilometer.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ik krijg het. Het zweet breekt me uit.
0: Mij ook.
1: Maar goed, dat heb ik met parkeren al hoor. Dus ja, dat zeg ik gewoon hardop.
0: En er is nieuws over het danshuis, hè?
1: Ja, fantastisch, ja. Ik kijk daar echt naar uit. Ik vind dat zoiets leuks dat dat er gaat komen. Het wordt gigantisch, maar het wordt dus ook gigantisch mooi. En we gaan zo direct eventjes praten met de directrice.
0: Even uitleggen wat het danshuis is.
1: Ja, dat komt naast het Museum Phoenix. En daar kan gedanst worden. En op alle mogelijke manieren. Het wordt enorm en we horen er straks alles over.
0: Museum Phoenix, dat is dat migratiemuseum op de kop van Zuid-Wilhelmina. Kaatsendrecht. Daar is Phoenix al geopend al een jaar. Maar nu komt er dus nog iets moois naast. Er staat nu nog een heel oud fabrieksgebouw. Dat is helemaal gesloopt. En daar komt dus het danshuis. En er komen allerlei dansgezelschappen in. En het ziet er weer fantastisch uit. Zometeen horen we hoe mooi het allemaal gaat worden en wanneer het klaar zal zijn. Dat en nog veel meer in deze aflevering van Afslag Rijnmond.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Dit
2: is

0: beste uit de jaren 80, 90 en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: Alex Warren met de plaat die vorig jaar maar liefst 4 maanden lang op nummer 1 stond in Nederland. Die was er gewoon niet weg te krijgen. Ordinary, en blijft een heerlijk nummer om te draaien. Daarvoor hoorde je het Amerikaanse duo Capital Cities met Safe and Sound. 5:55 is het. En we gaan eens even contact zoeken met vrachtwagenbedrijf Van der Vlist. Want ja, moet je je voorstellen, een vrachtwagen met een oplegger, een combinatie van 24 meter, die vervolgens een stukje achteruit moet rijden over een smal dijkje. En als ik het heb over een stukje, dan praat je over bijna een kilometer. Klinkt als een opdracht uit een hele slechte rijles, maar het was gisteren echt het geval in Bleskensgraaf. Bij de korenmolen De Vriendschap moesten nieuwe wieken komen, of nieuwe roeden, ik weet niet precies. Maar iemand die er alles van weet is Anna van der Vlist, want die was erbij gisteren. Anna, goedemiddag.
1: Hi.
0: Wat lag er nou precies op die oplegger?
1: Een wiekenkruis.
0: Een wiekenkruis.
1: Dus dat je hebt bij een molen heb je zeg maar ja, die gekruiste wieken die je hebt. En de daadwerkelijke houtjes en latjes en zo zijn daarvan af. Dus het zijn echt alleen de balken, zeg maar.
0: Ja, en dat zijn lange balken en die moesten op een oplegger vervoerd worden. En dat moest kennelijk achteruit gebeuren.
1: Ja, weet je, als je er vooruit in gaat, moet je achteruit terug. Dat is ook zo wat.
0: Ja, nee, dat wil je ook weer niet.
2: Nee, je zou sowieso één keer dan achteruit moeten rijden. Zoveel is dan duidelijk.
0: Klopt. Maar hoe heeft die chauffeur, want het moest bijna een kilometer achteruit, hè, over dat smalle dijkje. Hoe heeft hij dat gedaan? Had hij hulp? Hoe werkt zoiets?
1: Ja, kijk, je moet het zo zien. Je doet dat niet alleen. Bij zulke stukjes dan is er altijd begeleiding bij. In dit geval hebben Martin en Kevin dat keurig samen gedaan. Dus het begeleidingsbusje rijdt eerst achteruit. En dan komt de truck daarachteraan. En dan houden ze contact met elkaar welke kant het op moet, zeg maar.
0: Ja, Martin en Kevin, en wat is dan de rolverdeling?
1: Martin was chauffeur en Kevin was begeleiding.
2: Ja, nou kan ik me zo voorstellen. Ik ben niet de allerbeste chauffeur, om het to put it mildly. Als ik zo'n end achteruit moet rijden, nou, dan ben ik echt wel even bezig. Hoe lang hebben deze mannen erover gedaan?
1: Ja, nee, die gasten die doen dat zo vaak, dat is echt minutenwerk.
2: Serieus? Minutenwerk?
1: Ja.
2: Doe normaal. Ja. Die doen dat iedere dag. Hoezo iedere dag? Je gaat toch niet iedere dag wieken van een molen achterop leggen?
0: Maar zo ver achteruit.
1: Nee, dat klopt. Ja. Nee, het is wel elke keer wat anders. Maar uiteindelijk achteruit rijden is achteruit rijden.
2: Ja, zo kan je het ook bekijken. Ja,
1: nee, wij zijn gespecialiseerd in speciale zware logistiek. Ah. Dus veel mensen kennen ons van de oranje vrachtwagens. Maar we doen het van begin tot eind. Dus de routeplanning, de techniek, de opslag, de vergunningen, douanedocumenten en ook transport via rail of water. Nou, in dit geval was het over de weg.
0: Ja.
1: Dus dat stukje ervaring, dat helpt natuurlijk wel mee in hoe je het uitvoert.
0: Ja, wat goed zeg. En als het echt lastig wordt, dan bel je er gewoon Martin en Kevin. Jongens, we hebben weer wat.
1: Ja, dus als je een keer moeite hebt met inparkeren, dan
2: vaak genoeg. Maar wat is dan het meest gekke wat je hebt vervoerd? Want jij doet nu alsof het de normaalste zaak is van de wereld. En Martin en Kevin doen dat in een paar minuten. Maar wat is nou echt iets heel geks?
1: Nou ja, ik denk wat mensen vaak heel erg opvalt is, we hebben het nu over een historische molen, maar je hebt tegenwoordig ook de grote windmolens. En dat zijn toch wel transporten die erg opvallen, hoor. Die windbladen, die zijn zomaar 80 meter. Daar rij ik ook liever niet mee, hoor.
0: Nee,
2: dat begrijp ik.
0: En zeker niet achteruit.
1: Zeker niet achteruit, nee. Maar ja, ook dat gebeurt, want dat zijn vaak plekken waar je niet zo makkelijk komt, waar ze niet in de weg staan.
0: Dat gebeurt wel.
2: Het staat er niet bij stil, maar het gebeurt allemaal.
1: Bijvoorbeeld een tram die naar Centrum Den Haag moet van 40 meter lang. Ja, moet er toch heen.
2: Iemand moet het doen.
0: En nu heeft dus de korenmolen, de Vriendschap, die heeft nu dat kruis gekregen. Wanneer gaan we allemaal die wieken weer zien draaien daar in Bleskensgraaf?
1: Dat duurt nog, ze dachten een week of 2, 3. Want het moet natuurlijk allemaal bevestigd worden, van binnen netjes gemaakt worden. Dus ze gaan de monumentendag, zijn ze nog niet open. Maar daarna hopen ze gewoon weer te draaien.
2: Nou. Dankzij Martin en Kevin.
0: Ja.
2: Hoera.
0: Die hebben goed werk verricht. Dankjewel voor de uitleg, Anna.
1: Geen probleem.
0: En doet ze het goed, hè? Die mannen, die stoere mannen van jullie.
1: Zeker.
0: Hoi, hoi.
2: Hoi, hoi.
1: Doei, doei.

0: Het Saturday Night Fever gevoel dankzij The Tramps en Disco Inferno. Zometeen de hoofdpunten van het nieuws en Ed Aldus met het weerbericht.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Op 4, 5 en 6 september viert Rotterdam de 49e Wereldhavendagen. Ontmoet de mensen die dagelijks werken aan een toekomstbestendige haven. Stap aan boord van innovatieve schepen. Ga op spannende excursie of ontspannen vaartocht. En geniet van de shows en het vuurwerk. Kijk voor het programma op wereldhavendagen.nl.
3: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
4: Dit is de laatste wens van de 78-jarige Jan Bot uit Pijnakker.
5: Nou, ik zou zo donders graag naar die zee willen.
4: Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben met een laatste wens.
5: Die geur van dat water.
4: Doneer nu en help Stichting Ambulancewens om een laatste wens in vervulling te laten gaan.
5: Uitvinding, die ambulance.
6: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad. Zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
7: Weet jij wat je moet doen in een noodsituatie? Kom tijdens de Wereldhavendagen naar het Rijnmond Veiligplein aan de Willemskade. Ontmoet de brandweer, ambulance, meldkamer, beleef demo's en leer van de experts. Kom langs en maak jezelf crisisproof. Benieuwd naar het volledige programma? Ga naar rijnmondveilig.nl.
8: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
9: De slaap van je dromen is geen toeval, maar exacte wetenschap. Een matras zorgvuldig afgestemd op jouw lichaam. Dat voelt goed. Dat voelt zeker. Nacht na nacht. Kom naar de winkel voor een gratis Alping Sleep Scan. Designed for life. Alping.
8: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
0: Het is 5:30, dit is Radio Rijnmond. En we hebben een knetterdrukke avondspits.
10: Dat kun je wel zeggen. Let op, A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid staat 20 kilometer, 25 minuten vertraging. A12 en Arnhem richting Den Haag tussen Houten-Oost en Harmelen 10 kilometer, een kwartier door een ongeluk. A15 Nijmegen richting Rotterdam tussen afrit Arkel en Sliedrecht-Ooster staat 10 kilometer. Bijna een uur vertraging door een ongeluk, maar de weg is inmiddels daar weer vrij. A16 Breda richting Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en afrit Dordrecht Centrum 12 kilometer, bijna drie kwartier. En de A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein 8 kilometer, drie kwartier vertraging door een stilstaande auto. Twee rijstroken zijn daar dicht.
0: En dan het weer. Ed Aldus, goedemiddag.
11: Rijntjoon, een goedemiddag.
0: Ja, een goedemiddag. Ja, we hebben een lekker dagje achter de rug, Ed.
11: Ja, zeker. Echt zo'n typisch Hollandse dag, hè? Met zon- en stapelbewolking.
0: Ja.
11: Dus daar is niks mis mee. En een bijzonder aangename temperatuur van 21 graden. Nou ja, dan ga je niet van zweten. Daar word je alleen maar blij van, denk ik. En vanavond houden we nog even de zon vast. Vannacht komt er dan wel meer bewolking vanuit het westen de regio binnen. En misschien dat er dan nog wel een bui gaat vallen. Ja, met name in het westen van de regio, zo richting het eind van de nacht. En de temperatuur zakt erbij naar zo'n graad of 15 langs de kust. 13 graden wat dieper landinwaarts. En de wind die stelt niet zo gek veel voor de komende nacht. Ja, morgen overdag, dan is er wel duidelijk meer bewolking. Rijntjoon, met in de loop van de dag ook wel kans op een regenbui. Maar het wordt geen regendag, helemaal niet. Want ik denk dat 8 van de 10 plekken het gewoon droog houden. Dus. En dan pas morgen in de loop van de avond, dan wordt de bewolking dikker. En dan krijgen we te maken met een storing. En die gaat dan zorgen vanaf de kust voor af en toe regen en motregen. En ook morgen wordt het 21 graden en de wind waait matig en komt uit het westen tot zuidwesten.
0: En hoe gaat het dan verder?
11: Nou, donderdag en vrijdag worden even wat mindere dagen. Veel bewolking, weinig zon. Er valt af en toe wat regen of motregen. Ook toch wel weer meer wind. Een beetje te vergelijken met gisteren. Aan zee kan die af en toe krachtig zijn. Windkracht 6 uit het westen. Maar voor de havendagen even een leuke afsluiting.
0: Ja.
11: Want in het weekend een herstel met vaker de zon erbij. Ook wel, denk ik, op zondag van die typisch Hollandse luchten. Het wordt dan in de loop van zaterdag al snel droog. Op zondag op de meeste plaatsen droog. En de temperatuur die is helemaal niet verkeerd. Het wordt zo'n 22 of 23 graden. Dus hop, hop.
0: Ja, hop, hop.
11: Naar de havendagen zou
0: hop,
11: ik zeggen.
0: Naar de havendagen. Dankjewel, Ed Aldus. Ja. Een hele fijne avond. Dan de hoofdpunten van het nieuws. Steun.
2: Op de A15 bij Sliedrecht-West is een ongeluk gebeurd tussen een motor en een auto. Bij het ongeluk is de motorrijder gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie was de motorrijder nog wel aanspreekbaar. En over de toedracht van het ongeluk is nog niets bekend. En de politie heeft gisteren een man aangehouden na het vinden van een alarmpistool. Dat gebeurde kort na een fouillering op station Schiedam. En tijdens het fouilleren van de man werd het wapen gevonden in een boodschappentas. Het dragen van zo'n pistool op straat is verboden. Waarom de man werd gefouilleerd is nog onduidelijk. En de politie heeft vandaag 34 mensen aangehouden na het geweld van vannacht in het Gelderse Overasselt. Ze komen uit Frankrijk, België en Nederland. De verdachten werden op verschillende plekken opgepakt, onder meer net over de grens met Limburg en in een nabijgelegen maïsveld. Bij de aanhoudingen zijn meerdere wapens en voertuigen in beslag genomen. En de man die vanochtend om het leven kwam bij de schietpartij is een 51-jarige man uit Wijchen. Ook raakten twee agenten gewond en die zijn buiten levensgevaar. Dat heeft de politie bekendgemaakt.
0: Dankjewel, Teun.
12: Dit is Radio Rijnmond.
13: Afslag Rijnmond.
0: Met zometeen het voetbalnieuws van vandaag. Nu ABC.
12: Radio met een grote R.

0: The Night You Murdered Love. ABC. 6:08.
1: FC Rijnmond Nieuws.
0: Het voetbalnieuws van deze dinsdag beginnen we met het transfernieuws van Feyenoord. Die verwacht voor het sluiten van de transfermarkt eigenlijk geen grote aankopen meer te doen. ESPN meldt op basis van bronnen rond de club dat alleen een huurdeal of een transfervrije buitenkans nog mogelijk is. Feyenoord verkocht voor bijna 50 miljoen euro aan spelers, maar gaf zelf ook zo'n 20 miljoen uit. En heeft daarnaast natuurlijk veel geld nodig voor oude verplichtingen en voor het opknappen van de Kuip. Een dure opvolger voor Ayaseueda lijkt er dus niet te komen. En we weten het allemaal, morgenavond dan sluit de markt.
2: Feyenoord en Luka Ivanušec zijn per direct uit elkaar. De club en de 27-jarige Kroaat hebben zijn contract, dat nog tot medio 2028 liep, in onderling overleg beëindigd. Ivanušec kan nu transfervrij een club zoeken waar hij meer aan spelen toekomt. Feyenoord betaalde in 2023 nog bijna 8 miljoen euro voor hem. In 55 wedstrijden maakte hij 4 doelpunten en gaf hij 7 assists. Vorig seizoen werd hij verhuurd aan PAOK Saloniki.
0: Sparta heeft doelman Michael Brouwer definitief overgenomen van FC Utrecht. De 33-jarige keeper tekent op het kasteel tot medio 2028. Hij heeft 140 wedstrijden in het betaald voetbal gespeeld. Bij Heracles was Brouwer 2 seizoenen lang de eerste doelman. Bij Utrecht zat hij meestal op de bank. Hij gaat bij Sparta de concurrentie aan met onder andere Filip Bednarek, die afgelopen zaterdag nog de derby tegen Excelsior keepte.
2: Pierre van Hooijdonk stapt per direct als vaste voetbalanalist op bij de NOS. De 56-jarige oudspit van Feyenoord en Oranje was sinds 2015 regelmatig te zien bij Studio Voetbal. Hij analyseerde ook wedstrijden van het Nederlands elftal. Van Hooijdonk zegt dat het tijd is voor een nieuwe richting. Bij Oranje blijft Rafael van der Vaart de vaste analist en naast hem schuift voortaan per wedstrijd iemand anders aan.
1: Ga voor meer voetbalnieuws naar Rijnmond.nl of de Rijnmond-app.

0: Chumbawamba was dat, met een heerlijke 90s hit. Top Thumping is de titel. En daarvoor hoorde je de nieuwste van Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear. Het is 13 minuten voor 6. Je luistert naar Radio Rijnmond. Afslag Rijnmond tot 7 uur. We hebben het net al even aangestipt. Hè. Er komt dus een nieuw danshuis op Katendrecht. Dat wisten we natuurlijk al naast Phoenix. Een bijzonder nieuwe plek waar je kunt dansen, kijken naar dans, dansles kunt volgen. Misschien zelfs een feestje kunt bouwen met uitzicht over de Maas. Dat danshuis is echt enorm. Het wordt volgens mij de grootste van Europa in zijn soort. Wat er nieuw is dat vandaag echt het ontwerp is gepresenteerd van het danshuis. En volgens mij gaat het fantastisch worden. Maar iemand die dat beter weet is de directeur Laura Dufour. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, want vertel ons, hoe gaat dat danshuis naast Phoenix, naast dat migratiemuseum, hoe gaat dat eruit zien?
1: Nou, we gaan een pakhuis verbouwen tot een danshuis. Ongeveer 10.000 vierkante meter. Helemaal geschikt gemaakt voor dans. Amateurdans, professionals. Zoals je net ook al zei. Zelf dansen, ook naar dans kijken. Dus ook meedoen. Daar komen 14 dansstudio's. Daar komt een gym. Daar komen open podia. Er komen technische ondersteunende faciliteiten, geluidsstudio. Er komt ook een hartstikke leuk café aan de Maas. En als klapper komt er bovenop, op de bovenste verdieping, komt een salle de fête. Een hele grote zaal met uitzicht op de Maas waar je kan dansen of naar dans kunt kijken. Dus dat, dat wordt hopelijk een bruisend gebouw.
2: Nou ja, ik zit al helemaal hier te bruisen op mijn stoel, Laura. Ik kan niet wachten. Het lijkt me zo gaaf.
1: Ja, dat wordt heel bijzonder. En het wordt ook qua plek bijzonder. Want de hele kade voor Phoenix langs, die gaat helemaal open langs het danshuis naar het Buizenpark. Zodat je helemaal die kade af kunt lopen naar dat prachtige park wat daar is.
0: Ja.
1: Dus een rondje Rijnhaven zit in het verschiet.
0: Ja, klinkt goed, Laura. Maar ik ben toevallig vanochtend nog langs gelopen. Het is nu nog één grote bende daar. Hè, want er is de afgelopen tijd er flink gesloopt. Provimi zat daar, dat veevoederbedrijf.
1: Ja.
0: Want er moet dus nog heel wat gebeuren voordat dat danshuis er staat.
1: Ja, er moet heel wat gebeuren. Want inderdaad, je hebt gezien dat er heel veel verwijderd is. Onder andere een hele hoge silo. Waardoor ook bewoners op Katendrecht nu weer wat vrijer uitzicht hebben. Dus dat is al gebeurd. En er zijn allerlei bouwdelen gesloopt die na 1923, want toen werd er ooit opgeleverd, daaraan zijn gebouwd. Zodat je hem eigenlijk nu weer in de oorspronkelijke vorm terugziet.
0: Ja, en het is van dezelfde ontwerper als van Phoenix, van het Migratiemuseum.
1: Ja, we hebben Mayan Song van Mad Architects gevraagd om echt de Phoenix loodsen te voltooien, zoals we dat hebben gevraagd. Om ook te zorgen dat er een mooi geheel ontstaat met Phoenix, een mooie balans. En Mayan Song heeft de mooie woorden uitgesproken toen we hem vroegen voor de Phoenix. Dat hij zei, Phoenix is all about movement. Dus het gaat echt over beweging.
0: Ja.
1: En dat past natuurlijk prachtig bij het Migratiemuseum. Ja. En dat past ook prachtig bij het danshuis.
2: Ja, hij kan dat natuurlijk heel mooi doorvoeren. En hij staat ook bekend om zijn bewegende vormen, zijn organische vormen. Hoe zou je dat omschrijven voor de radioluisteraars? Wat we dan gaan zien?
1: Nou, een glazen rok die wappert.
2: Oh,
1: zo zou ik het omschrijven.
2: Uitstekende omschrijving inderdaad. Ja, wij vroegen ons af wat het materiaal was, maar het is dus een glazen rok. Fantastisch.
1: Ja, het is van glas. Het is gebold glas en daar hebben we ervaring mee bij Phoenix. Want daar is het dak van Phoenix ook gebold glas. Dus we hebben daar gelukkig al ervaring in. Dus daar deinzen we niet voor terug.
2: Nee, maar een klein beetje risico mag je best nemen, want dan mag het resultaat er ook extra zijn. En dat heeft Phoenix wel bewezen.
0: Ja.
2: En dat is echt een bewuste keuze geweest ook voor hem weer te kiezen voor dit gebouw.
1: Ja, omdat we natuurlijk Phoenix waren we ontzettend blij mee.
2: Ja hoor, wij ook.
1: De bezoekers ook gelukkig.
2: Ja.
1: En de stad. Dus dat is hartstikke geslaagd. En we zagen dat hij een heel mooie balans kon maken met die twee oude gebouwen om daar op een hele respectvolle en ik wil ook wel zeggen liefdevolle manier mee om te gaan. En beide gebouwen een toevoeging te maken die echt iets toevoegt.
2: Ja.
1: En die niet schreeuwt, maar juist een nieuw geheel maakt.
2: Ja, laat dat maar aan Jan Song over inderdaad.
1: Nou, precies.
0: En wanneer is het klaar, Laura?
1: 2030 gaan we open.
2: Nou.
0: 4 jaar te gaan.
1: Dus
0: nog heel veel.
1: Zet je dansschoenen maar klaar?
0: Ja, ja, sowieso.
2: Ik ben klaar hoor. Ik heb zo opgepoetst. Ik heb er helemaal zin in.
0: En nog even over 10 september. Wat is het dan?
1: Ja, dan is het dansen op de kade. En iedereen is welkom. Iedereen die dit hoort, nu ook. Want dan hebben we het gebouw open voor bezoek. En dan tonen we ook de nieuwe ontwerpen. En dan is het hele danshuisteam er om alles te vertellen over de plannen. En kun je door het gebouw dwalen in al haar oude glorie, met de nadruk op oud. En is er ook een... Natuurlijk is er dan ook dansen.
0: Ja.
1: Want Strictly gaat een salsa-dans workshop geven waar je je mee kan doen. Maar je kan ook lekker vanaf de kant veilig kijken. Dus iedereen is welkom.
2: Dat is nu al een leuk feestje, denk ik.
0: 10 september, dat is een datum om in je agenda te zetten. En dan 2030 is de opening van het danshuis. We kunnen niet wachten. Dankjewel, Laura Dufour. En we houden contact natuurlijk. Hè.
1: Dankjewel.
0: Hoi.
2: Hoi.

0: Helemaal intergalactisch, deze van de jeugd van tegenwoordig. Sterrenstof, zometeen het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa-run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
5: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealerlocations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenissen, Rotterdam.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
8: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
7: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
9: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
11: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
12: Oh, nu al zin in zaterdag.
11: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
0: Het is bijna 6 uur. Dit is Radio Rijnmond. Met nog een uur afslag Rijnmond te gaan. Nu het nieuws, gelezen door Tim Willems.
13: Bij een steekpartij aan het Achterklooster in Rotterdam Centrum zijn 2 mensen aangehouden. Dat meldt een 112-correspondent. Een van de verdachten moest met een stroomstootwapen worden aangehouden. Bij de steekpartij zou 1 persoon gewond zijn geraakt. Hoe ernstig die verwondingen zijn, is niet bekend. De politie doet nog onderzoek naar wat er precies is gebeurd. En de politie heeft vandaag 34 mensen aangehouden na het geweld van vannacht in het Gelderse Overasselt. Ze komen uit Frankrijk, Algerije en Nederland. De verdachten werden op verschillende plekken opgepakt. Onder meer net over de grens met Limburg en in een nabijgelegen maïsveld. Bij de aanhoudingen zijn meerdere wapens en voertuigen in beslag genomen. En de man die vanochtend bij de schietpartij om het leven kwam is een 51-jarige man uit Wijchen. Ook raakten 2 agenten gewond, die zijn buiten levensgevaar. Dat heeft de politie bekendgemaakt. En de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid gaan grotendeels niet door. Dat staat in het begrotingsakkoord dat de coalitiepartijen gisteren hebben gesloten, laat RTL Nieuws weten. Daarnaast gaat het eigen risico in de zorg een jaar later omhoog en wordt er 1,5 miljard euro uitgetrokken om de koopkracht te herstellen. Verder gaat de belasting voor hoge inkomens met 750 miljoen euro omhoog. Met de aanpassingen willen D66, VVD en CDA vooral pro tegemoetkomen om dichter bij een meerderheid te komen. Ook zijn enkele handreikingen gedaan aan JA21 en SGP, zoals het behoud van de korting op benzineaccijnen voor nog een jaar. En Feyenoord heeft het contract van Luka Ivanušec in goed overleg ontbonden. De club biedt de 27-jarige aanvaller daarmee de vrijheid om een nieuwe werkgever te vinden waar hij meer perspectief heeft op speeltijd. Het contract van de Kroaat in de Kuip liep nog tot medio 2028. Ivanušec kwam in de zomer van 2023 naar Feyenoord en maakte deel uit van de selectie die in het seizoen 2023-24 de KNVB-beker veroverde. Ivanušec kwam tot 4 goals, 7 assists in 55 officiële duels voor Feyenoord. Het weer. Vanavond is het zonnig. Vannacht meer bewolking. En in het westen van de regio kans op een bui. De temperatuur daalt naar 14 graden. Morgen af en toe zon, kans op een bui. En in de loop van de avond af en toe regen en motregen met opnieuw 21 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
14: En de toestand op de weg ziet er als volgt uit. De A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid. 19 kilometer, bijna 25 minuten vertraging. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en Harmelen. 13 kilometer, 25 minuten vertraging door een ongeluk. A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en Rotterdam Prins Alexander. Daar staat 7 kilometer file, maar wel een half uur vertraging. En de A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en de Rottemeertunnel. Daar staat 9 kilometer, een uur vertraging door opruimwerkzaamheden.
0: Zometeen in afslag Rijnmond, Tom Petty en de Heartbreakers. Een nummer dat nooit een hit is geweest in Nederland, maar inmiddels wel een echte Tom Petty classic. Je hoort hem zo.
1: Afslag Rijnmond.
3: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
15: Lading gereed, maar nog niet verpakt of zeevast? Bode regelt het. Industrieel verpakken, lashen en securen. Bode Freight Protection. Until it all fits.
16: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
17: Stap miljoenen jaren terug in de tijd tijdens de Dino-dagen in Winkelcentrum Zuidplein nog tot en met 13 september. Ontdek levensechte dinosaurussen. Gratis en voor alle leeftijden. Winkelcentrum Zuidplein. Eindeloos ontdekken.
18: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
19: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
18: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
20: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
21: Phew, we kunnen weer.
20: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
22: De Theater 10-daagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet en ontvang een gratis rangupgrade met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Je hebt nog maar 2 dagen. Theater10daagse.nl.
23: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Dit is Radio Rijnmond.
1: Afslag Rijnmond.
2: Met Rijntjan Possen en Jet Sol. Radio met een grote R.

0: Tom Petty en de Heartbreakers. Uit 1991. Learning to Fly. Destijds in Nederland niet zo'n succes. Maar later kwam het alsnog. En tegenwoordig zie je hem elk jaar terugkeren in de top 2000. Zo gaat dat soms, hè. Zo gaat dat soms. 9 minuten over 6. Goedenavond. Het is dinsdagavond. Het is 1 september. En Afslag Rijnmond is er gewoon tot 7 uur. Met zometeen afslagen waarin jij kunt meedoen. Gewoon een leuke plaat kiezen. Waaronder natuurlijk de lekker lange laatste. Daar komen we zo op terug. Eerst even achterom kijken, Jet. Want we hebben weer veel besproken vandaag. En wat hebben we geleerd?
1: Nou, ik heb geleerd dat mijn geduld behoorlijk op de proef gesteld gaat worden. Want het danshuis, daar wordt hard aan gewerkt. Maar het is nog even niet klaar, maar ik kan niet wachten. Want het belooft heel wat.
0: Wat is het danshuis?
1: Het danshuis dat gaat gebouwd worden naast het Phoenix Museum op Katendrecht. En nou ja, het danshuis, de titel dekt de lading. Alles wat met dans te maken heeft en feest, dat kan daar gaan gebeuren. We hebben de eerste foto's gezien van hoe het eruit gaat zien. Ja. Zelfde architect als bij Phoenix, dus dat is zeer veelbelovend. De glazen rok, dus echt een mooie beweging over het oude gebouw heen. Nou, ik zit te stuiteren gewoon. Serieus, ik vind het zo mooi.
0: We hebben de directeur van het danshuis daarom gebeld in deze uitzending. En die vertelde wat daar allemaal gaat komen in dat danshuis.
2: Ongeveer 10.000 vierkante meter. Helemaal geschikt gemaakt voor dans. Amateurdans, professionals. Zelf dansen, ook naar dans kijken. Dus ook meedoen. En daar komen 14 dansstudio's. Daar komt een gym. Daar komen open podia. Daar komen technische ondersteunende faciliteiten, geluidsstudio. Er komt ook een hartstikke leuk café aan de Maas. En ja, als klapper komt er bovenop, op de bovenste verdieping komt een salle de fête. Een hele grote zaal met uitzicht op de Maas.

0: waar je kan dansen of naar dans kunt kijken.
1: Ja, en dat moet dan allemaal over een jaar of vier klaar zijn. Geweldig. Wij kijken er naar uit. Wat nog meer?
2: Ja, nou, ik heb geleerd dat als je een klusje hebt met moeilijk rijden, dan moet je Martin en Kevin bellen. Wist jij dat al?
1: Ja, Martin en Kevin die werken bij het transportbedrijf Van de Vlist. En die moesten, tenminste een van beiden, moest achteruit rijden over een smal dijkje met een enorme lange oplegger. Ja. Dat heeft te maken met een molen die aan het eind van het dijkje staat in Bleskensgraaf. Bijna een kilometer achteruit rijden met zo'n grote vrachtwagen over een smal dijkje. Dus heb ik gebeld met Anna van de Vlist. Die vertelde over... hoe dat dan gaat. En inderdaad, dat doen ze niet in een eentje.
0: Ja, kijk, je moet het zo zien. Je doet dat niet alleen. Bij zulke stukjes dan is er altijd begeleiding bij. In dit geval hebben Martin en Kevin dat keurig samen gedaan. Dus het begeleidingsbusje rijdt eerst achteruit. En dan komt de truck daarachteraan. En dan... houden ze contact met elkaar welke kant het op moet, zeg maar.
1: Ja, nou, zo doen ze dat. En wij waren enorm onder de indruk. En we vroegen aan Anna, maar hoe lang duurt die hele klus dan? Nou, een paar minuten. Ja.
3: Dit is Radio Rijnmond. Dit is Afslag Rijnmond.

0: Ice House. Hey little girl. Het is al 7:14. We moeten ons echt gaan bezighouden met de eerste afslag. Welke plaat vind jij het leukste van de volgende twee? Ik heb twee platen meegenomen over regen.
1: Oh, ja. Nemen we afslag 1.

Ja, het zijn wel twee hele verschillende plaatjes over regen. Dus ik ben heel benieuwd wat het gaat worden. Jij bepaalt het met behulp van de Rijnmond-app. Als je kiest voor Suzanne en Freek, dan heb je afslag 1 te pakken. Nooit meer regen. Afslag 2 is Have You Ever Seen the Rain van Creedence Clearwater Revival. Laat het weten met de Rijnmond-app.

0: Boston, een van de hits van dit moment. 6:50. Ondertussen zijn we aan het stemmen voor de afslag 1, afslag 2. Een plaat over regen, maar welke?
1: Nemen we afslag 1?

Afslag 1 is Nooit meer regen van Suzanne Freek. Afslag 2, Have You Ever Seen the Rain? Een oudje van Creedence Clearwater Revival. Welke plaat heeft jouw voorkeur? Je hebt nog één plaat de tijd om te stemmen met de Rijnmond-app. Draaien wij ondertussen deze van UB4.

0: zomerhits 1993, Higher Ground. Het is 6:55. We moeten nog een keuze maken tussen twee regenplaten. Nooit meer regen van Suzanne en Freek, afslag 1. Of Have You Ever Seen the Rain van CCR, afslag 2.
1: Zal ik je uit je lijden verlossen, Rijntjan Potsen?
0: Ik lijd helemaal niet, dus ik hoef me niet te verlossen. Dat is helemaal niet nodig.
1: Nou, dan ga ik de luisteraars verlossen die hebben gestemd. En dat hebben ze massaal gedaan, ja, mag ik wel zeggen. Voor met name één afslag. Dus als je je naam hoort, dan mag je de radio wat harder zetten. Want dan wordt jouw plaat gedraaid. Mark, Anja, Annelies, Ruud, Alkelien, Kees, Jan, André, Ilse, Wilfried, John, Els, Raymond, Jack, Ricardo, Phil, Nel, Dirk, Tom, Hans, Annette en Agnes. Van harte gefeliciteerd. Want jullie hebben allemaal almas gekozen voor afslag 2.
2: We nemen afslag 2.

0: CCR, Creedence Clearwater Revival. Have you ever seen the rain? Afslag 2. Zometeen houden we ons bezig met de lekker lange laatste na de hoofdpunten van het nieuws.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Op 4, 5 en 6 september viert Rotterdam de 49ste Wereldhavendagen. Ontmoet de mensen die dagelijks werken aan een toekomstbestendige haven. Stap aan boord van innovatieve schepen. Ga op spannende excursie of ontspannen vaartocht. En geniet van de shows en het vuurwerk. Kijk voor het programma op wereldhavendagen.nl.
3: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaat. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
4: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
3: Het is Summer Sale bij Slaapboulevard Kwakernaat. Ontvang nu voordeel op heel veel bedden, matrassen, kasten en beddengoed van de beste merken.
5: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
6: Blad Rijopleidingen Transport en Logistiek. Voor al je rijbewijzen en nascholing code 95, even Blad bellen. De opleider van de Hoekse Waard en omstreken. Rijschoolblad.nl.
7: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
0: Eén minuut over 6:30, dit is Radio Rijnmond. Hebben we nog files?
9: Ja, maar het is gelukkig niet meer zo erg als in het begin. De A12 Utrecht richting Den Haag tussen de Meern en Woerden, daar staat 5 kilometer, een kleine 10 minuten vertraging. A15 Gorkum richting Rotterdam tussen Gorkum en Hardingsveld, Giessendam, daar staat 3 kilometer, ook een kleine 10 minuten. En last but not least, de A27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en Werkendam, daar staat 8 kilometer, een kwartier vertraging.
0: Vanavond nog eventjes de zon, vannacht meer bewolking. In het westen van de regio kans op een bui, de temperatuur daalt naar 14. Graden. Morgen af en toe zon, kans op een bui. In de loop van de avond af en toe wat regen, motregen. Het wordt opnieuw 21. Donderdag en vrijdag slechts af en toe een zonnetje. Enkele buien ook. Maar de temperatuur loopt op naar 23 graden op vrijdag. Dan de hoofdpunten van het nieuws. Steun.
10: Bij een steekpartij in een speeltuin aan de Kipstraat in Rotterdam Centrum zijn twee mannen aangehouden. De steekpartij gebeurde na onenigheid tussen drie mannen. Er is één persoon gewond geraakt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Maar hoe ernstig de verwondingen zijn is niet bekend. De politie doet nog onderzoek naar wat er precies is gebeurd. En aan de kerkbuurt in Sliedrecht heeft een gewapende overval plaatsgevonden in een drogisterij. Bij de overval werd gedreigd met een mes en niemand raakte gewond. De politie was kort op zoek naar een vrouwelijke verdachte en heeft haar inmiddels aangehouden. Wat ze heeft buitgemaakt is nog onbekend. En een vader in Spanje is tijdens een lange autorit zijn 10-jarige zoon vergeten bij een tankstation. De jongen stapte tijdens een stop uit, maar niemand had het door dat hij niet meer in de auto zat. Het gezin reed vervolgens zo'n 140 kilometer verder. Medewerkers van het tankstation waarschuwden de politie, waarna de Guardia Civil de auto wist te traceren en de vader aan de kant zette. De vader bleek niet hebben gemerkt dat zijn zoon ontbrak.
9: Jeetje.
10: En de jongen bleef ongedeerd en is later met zijn familie herenigd.
0: 140 kilometer.
9: Oh.
0: En niet één keer achterom gekeken. Nou, hoe is het op de achterbank?
10: Nee, dat zijn ze stil, hè, die kinderen.
9: Heel wat Sinterklaas gedichten de komende jaren gaat voor terugkomen. Jongen, jongen.
0: Dankjewel, Teun.
11: Dit is Radio Rijnmond.
12: Afslag Rijnmond.
0: De lekker lange laatste. Zometeen gaan we ons daarover buigen. Eerst Whitney Houston.
11: Radio met een grote R.

0: Whitney Houston. Ze was actrice, ze was filmproducer, platenproducer, maar vooral toch zangeres. En wat voor een van de beste zangeressen ooit. Meer dan 220 miljoen platen heeft ze verkocht in haar maar 48 jaar durende leven. 220 miljoen platen, ja. En nog steeds draaien we haar graag. Ook hier op Radio Rijnmond. I'm Your Baby Tonight kwam uit 1990. Maar nu de lekker lange laatste, want daar gaan we zo meteen mee eindigen. En wat is precies de lekker lange laatste?
1: Dat is een plaat die heel lekker lang duurt.
0: Ja.
1: En die je normaal gesproken niet zo heel snel op de radio hoort. Maar daar brengen wij verandering in al een tijdje.
0: Ja.
1: Dus we hebben heel veel lekker lange platen uitgezocht. En elke dag mag je dan kiezen uit twee lekker lange laatste.
0: Normaal gesproken hoor je op de radio natuurlijk de single versies van de diverse nummers. En de langere versies, daar komen we eigenlijk nooit aan toe. Want dan hebben we weer druk met allerlei andere dingen. Maar soms is gewoon de albumversie beter of de 12-inch versie. En sommige nummers zijn ook van zichzelf lekker lang. Nou, vandaag hebben we twee platen over de maan.
2: Afslag 1.
3: De lekker lange laatste.
2: Of 2. We could walk forever, walking on the moon. Afslag 1.

0: uitslag 1.
1: De lekker lange laatste.
0: Of 2.
2: Dat is de keuze voor zometeen. Walking on the Moon is afslag 1. The Hole of the Moon is afslag 2. Wordt het The Police, afslag 1. Of The Waterboys, afslag 2. Jij bepaalt het met de Rijnmond-app.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu. Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
0: Radio Rijnmond. Luister je op 93.4 FM, DAB+, via Rijnmond.nl.

0: Jackie Graham, Britse soulstem uit de jaren 80, Breaking Away. En daarvoor Drive Safe van Miles Smith en Niall Horan.
1: Afslag 1.
2: De lekker lange laatste.
1: Of 2. We could walk forever, walking on the moon. Afslag

0: afslag 1.
1: De lekker lange laatste.
0: Of 2.
2: Wordt het afslag 1 de Walking on the Moon van de Police? Of wordt het afslag 2 Waterboys en de Hole of the Moon? Jij bepaalt het met de Rijnmond app. Nog een paar minuten de tijd om te stemmen. Afslag 1 de Police. Afslag 2 de Waterboys.

Raise Your Glass. Uit 2010. Pink was dat. Zometeen de lekker lange laatste. Eerst rijden we nog een klein stukje met de

0: The Love Train van de OJ's als één na laatste in afslag Rijnmond. Want nu is het tijd voor de lekker lange laatste. Wordt het Walking on the Moon van de Police? Wordt het misschien The Hole of the Moon van de Waterboys?
1: Ik ga een hele lijst met namen opnoemen die heel blij gaan worden als ik ze noem. Johan, Agnes, Arita, Ruud, Anja, Rien, Annelies, Raymond, Wilfried, Danny, Hans, John, Nel, Alkelien, Erik, Els, Jeroen, Kees en Mark. Alsjeblieft.
0: Die weten allemaal wat er nu gaat komen.
1: Ja.
0: Namelijk
1: de Police.
0: De Police. En de lange versie van Walking on the Moon.

0: lekker. Lange laatste.
1: The Police van het album Regatta de Blanc. De albumversie dus van Walking on the Moon. Misschien wel leuk om te vertellen. Sting die schreef dit nummer in München na een concert toen hij stom dronken was op zijn hotelkamer.
2: Zo.
1: En het heette aanvankelijk Walking Around the

0: Heel lang werken, uiteindelijk kwam dit eruit. Prachtig nummer.
1: Ik reken hem helemaal goed.
0: Dit was Afslag Rijnmond, dit was een lekker lange laatst. Leuk dat je erbij was. Heel graag tot morgen, dan zijn we er weer tussen 4 en 7 met Afslag Rijnmond. Fijne avond, tot morgen.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Druk, hè? Videomeetings, offertes, facturen, bellen, bestanden delen. Gelukkig regelt Voorne ICT alles. Netwerk, telefonie, cloud en beveiliging. Kijk op voorne-ict.nl. Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmall Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmall Alexandrium. Altijd en overal klantgegevens beschikbaar. Voorne ICT.
4: Vanaf 2027 nog met je bus naar elke klus? Let op, bestelbussen met emissieklasse 5 mogen vanaf 1 januari de zero-emissiezone van Rotterdam niet meer in. Dus, heb jij een bestelbus met emissieklasse 5? Kijk nu wat je kunt doen op rotterdam.nl/ze-zone.
5: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealerlocations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
6: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
7: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
8: De Theatertiendaagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Je hebt nog maar 2 dagen. Theatertiendaagse.nl.
9: Get ready for the OG.
10: All y'all bitches wanna look like me.
11: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
12: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
13: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
14: Goedenavond, het is 7 uur. Je bent bij Rijnmond. Zometeen non-stop muziek in Rijnmond tot laat. Eerst het nieuws. Mijn naam is Teun Willems. Bij een steekpartij in een speeltuin aan de Kipstraat in Rotterdam Centrum zijn 2 mannen aangehouden. De steekpartij gebeurde na een oneenigheid tussen 3 mannen. En bij de ruzie is 1 persoon gewond geraakt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht, maar hoe ernstig de verwondingen zijn is niet bekend. De politie doet nog onderzoek. En aan de kerkbuurt in Sliedrecht heeft een gewapende overval plaatsgevonden in een drogisterij. Bij de overval werd gedreigd met een mes. Niemand raakte gewond. De politie was kort op zoek naar een vrouwelijke verdachte en heeft haar inmiddels aangehouden. Wat ze had buitgemaakt is nog onbekend. En de politie heeft inmiddels 34 mensen aangehouden na het schietincident in Overasselt van vannacht. De verdachten zijn op verschillende locaties opgepakt. Onder meer in een maïsveld en net over de grens met Limburg. Ze komen uit Frankrijk, Algerije en Nederland. Bij het incident kwam een 51-jarige man uit Wijchen om het leven. En 2 politieagenten raakten gewond, maar zijn buiten levensgevaar. Bij de politieacties zijn meerdere wapens en voertuigen in beslag genomen. En het onderzoek naar de aanleiding en de rollen van de verdachten gaan nog door. En Feyenoord heeft het contract van Luka Ivanušec in goed overleg ontbonden. De club biedt de 27-jarige aanvaller daarmee de vrijheid om een nieuwe werkgever te vinden waar hij meer perspectief op speeltijd heeft. Het contract van de Kroaat in de Kuip liep nog tot medio 2028. Ivan Ušić kwam in de zomer van 2023 naar Feyenoord en maakte deel uit van de selectie 23-24 die de KNVB-beker veroverde. Ivan Ušić kwam tot 4 goals, 7 assists in 55 officiële duels voor Feyenoord. Het weer, vanavond is het zonnig, vannacht meer bewolking en in het westen van de regio kans op een bui. De temperatuur daalt naar 14 graden. Morgen af en toe zon, kans op een bui en in de loop van de avond af en toe regen en motregen. En het wordt opnieuw 21 graden. Dat was het nieuws, meer via onze app en op Rijnmond.nl.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
15: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295 Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop jfz.nl.
16: Wat doe jij als je de sirene hoort?
17: De kinderen halen.
16: En wat als de metro niet meer rijdt?
17: Ik weet het echt niet. Ik raak in paniek dan.
16: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
18: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
16: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
19: Dit is Radio Rijnmond.
20: Non-stop de lekkerste muziek.
19: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Het beste van de jaren 80, 90 en nu.
0: Radio met een grote R.
2: Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here you go. Freedom.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven, van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
4: Raamdecoratie nodig? Kom naar ons, Paul en Paul. Kijk op paulenpaul.nl.
5: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
6: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
5: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
7: Goedenavond, het is 8 uur. Je bent bij Rijnmond. Zometeen nog meer non-stop muziek in Rijnmond tot laat. Eerst het nieuws, mijn naam is Teun Willems. Aan de kerkbuurt in Sliedrecht heeft een gewapende overval plaatsgevonden in een drogisterij. Bij de overval werd gedreigd met een mes, maar niemand raakte gewond. De politie was kort op zoek naar een vrouwelijke verdachte en heeft haar inmiddels aangehouden. Wat ze heeft buitgemaakt is nog onbekend. En de benzineprijs gaat morgen naar verwachting naar een nieuw record. De gemiddelde adviesprijs voor een liter benzine komt uit rond de 2,669 per liter. De stijging komt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. Daardoor varen er nog maar weinig olietankers door de belangrijke straat van Hormuz, waardoor de olieprijs stijgt. Het huidige record staat op 2,646, dat begin mei werd bereikt. Vooral langs de snelwegen betaal je de adviesprijs. Buiten de snelweg en bij onbemande tankstations is benzine vaak goedkoper. En de politie heeft inmiddels 34 mensen aangehouden na het schietincident in Overasselt. De verdachten zijn op verschillende locaties opgepakt, onder meer in een maïsveld en net over de grens met Limburg. Ze komen uit Frankrijk, Algerije, Nederland en België. En bij het incident kwam een 51-jarige man uit Wijchen om het leven. Twee politieagenten raakten ook gewond, maar zijn buiten levensgevaar. Bij de politieacties zijn meerdere wapens en voertuigen in beslag genomen. En het onderzoek naar de aanleiding en de rollen van de verdachten gaat nog door. En Feyenoord heeft het contract van Luka Ivanušec in goed overleg ontbonden. De club biedt de 27-jarige aanvaller daarmee de vrijheid om een nieuwe werkgever te vinden waar hij meer perspectief op speeltijd heeft. Dat heeft hij gevonden bij zijn oude club Dynamo Zagreb. Ivanušec kwam in de zomer van 2023 naar Feyenoord en maakte deel uit van de selectie die in het seizoen 2023-24 de KNVB-beker veroverde. Ivanušec kwam tot 4 goals en 7 assists in 55 officiële duels voor Feyenoord. Het weer. Vanavond is het zonnig. Vannacht meer bewolking en in het westen van de regio kans op een bui. De temperatuur daalt naar 14 graden. Morgen af en toe zon, kans op een bui en in de loop van de avond af en toe regen en motregen. En het wordt opnieuw 21 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
8: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmall Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmall Alexandrium.
5: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
9: Op 4, 5 en 6 september viert Rotterdam de 49e Wereldhavendagen. Ontmoet de mensen die dagelijks werken aan een toekomstbestendige haven. Stap aan boord van innovatieve schepen. Ga op spannende excursie of ontspannen vaartocht. En geniet van de shows en het vuurwerk. Kijk voor het programma op wereldhavendagen.nl.
5: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad. Zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
4: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Wat zou jij doen als je nog één keer... nog één keer iets kan doen in je leven voordat je doodgaat? Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben. Ken jij iemand die graag nog één keer iets wil doen? Ga naar ambulancewens.nl en vul het wensformulier in.
4: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
6: Goedenavond, het is 9 uur. Je bent bij Rijnmond. Zometeen nog meer non-stop muziek op Radio Rijnmond. Eerst het nieuws. Mijn naam is Teun Willems. Een scooterrijder is gisteren gewond geraakt bij een aanrijding met een auto op de Schönbergerlaan bij de Blinkertunnel in Capelle aan den IJssel. De scooterrijder kwam ten val en is door ambulancepersoneel gestabiliseerd en naar het ziekenhuis gebracht. Over de verwondingen is niets bekend. De bestuurder van de auto raakte niet gewond, maar was volgens de hulpdiensten flink geschrokken. Door het ongeluk was de weg tijdelijk afgesloten, maar hij is weer open. De bewoners van de Rotterdamse wijk Landzicht in de buurt van Rotterdam De Heek Airport zijn de parkeeroverlast door vakantiegangers zat. Mensen die vanaf Rotterdam De Heek Airport vertrekken parkeren hun auto soms dagenlang in de wijk omdat daar gratis geparkeerd kan worden. Volgens de bewoners komen ze daardoor zelf steeds moeilijker aan een plek. De bewoners hopen dat de gemeente of de luchthaven ingrijpt. Ze willen dat reizigers duidelijk te horen krijgen dat de gratis parkeerplaatsen in de wijk voor bewoners zijn bedoeld. En de benzineprijs gaat morgen naar verwachting naar een nieuw record. De gemiddelde adviesprijs voor een liter benzine komt uit rond de 2,669 per liter. De stijging komt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. Daardoor varen er nog maar weinig olietankers door de belangrijke straat van Hormuz, waardoor de olieprijs stijgt. Het huidige record staat op 2,64,6 dat begin mei werd bereikt. Vooral langs snelwegen betaal je de adviesprijs. Buiten de snelweg en bij onbemande tankstations is benzine vaak goedkoper. En Feyenoord heeft zich versterkt met de Duitse doelman Florian Kastenmeijer. De 29-jarige keeper komt transfervrij naar Rotterdam en moet de nieuwe tweede doelman worden achter Chark Ernst. Kastenmeijer speelde jarenlang voor Fortuna Düsseldorf en kwam tot 350 wedstrijden in het Duitse profvoetbal. Feyenoord is ondertussen nog op zoek naar een aanvallende versterking op de laatste dag van de transferperiode. Het weer. Vanavond is het zonnig, vannacht meer bewolking en in het westen van de regio kans op een bui. De temperatuur daalt naar 14 graden. Morgen af en toe zon, kans op een bui en in de loop van de avond af en toe regen en motregen. Het wordt opnieuw 21 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
7: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
8: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
7: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
9: Rotterdam maakt zich op voor de Wereldhavendagen. En Rijnmond is erbij. Vrijdag vanaf 12 uur krijg jij je lunchbreak live uit de Rotterdamse haven. En zaterdag en zondag is het Weekend Is Er live vanaf de Wereldhavendagen. Samen met onze vrienden van Open Rotterdam. Natuurlijk zijn we er het hele weekend ook bij via Rijnmond.nl. En zondag kun je op TV Rijnmond nagenieten van de hoogtepunten. De Wereldhavendagen. Beleef je met Rijnmond.
10: Dit is Radio Rijnmond.
0: Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Goedenavond, mijn naam is Teun Willems en dit is het belangrijkste nieuws van Radio Rijnmond van vandaag. De autobestuurder die begin dit jaar hardloopster Lisa uit Hoek van Holland aanreed, moet 7 maanden de cel in. Dat is een stuk korter dan de 16 maanden die justitie had geëist. Volgens de rechtbank is niet bewezen dat de man uit Oekraïne roekeloos reed. Lisa was half februari aan het hardlopen in Schravenzande toen ze op een afgesloten weg van achteren werd aangereden. De Oekraïner was doorgereden. De rechtbank neemt hem dat kwalijk, maar houdt er rekening mee dat de man niet te hard reed, niet onder invloed was of met zijn telefoon bezig was. Na zijn celstraf mag de man 2 jaar niet autorijden. Het is vandaag meerdere keren misgegaan op de A15. Vanmorgen botste een te hoge vrachtwagen tegen een viaduct van de N15 en onderdelen kwamen op de weg terecht. Een andere vrachtwagen reed daar vervolgens overheen en vloog in brand. Ook andere voertuigen liepen schade op. Later gebeurde bij Rotterdam Heijplaat opnieuw een ongeluk met een vrachtwagen. De aanhanger van het voertuig kwam op zijn kant terecht. Over gewonden is niets bekend. De politie heeft inmiddels 34 mensen aangehouden na het schietincident in Overasselt van vannacht. De verdachten zijn op verschillende locaties opgepakt. Onder andere in een maïsveld en net over de grens met Limburg. Ze komen uit Frankrijk, Algerije, België en Nederland. Bij het incident kwam een 51-jarige man uit Wijchen om het leven. Ook raakten 2 politieagenten gewond, maar die zijn buiten levensgevaar. Bij de politieacties zijn meerdere wapens en voertuigen in beslag genomen en het onderzoek naar de aanleiding en de rollen van de verdachte gaat door. Feyenoord ziet 3 aanvallers vertrekken. Ayase Ueda heeft zijn transfer naar Lille afgerond. De Japanse spits, vorig seizoen topscorer van de Eredivisie, leverde Feyenoord volgens Franse media zo'n 15 miljoen euro op. Ook Casper Tengstedt vertrekt uit Rotterdam. De Deense spits kwam vorig jaar voor 6 miljoen euro over van Benfica en gaat nu voor 4 miljoen naar Toulouse. Daarnaast keert Luka Ivanovic terug naar zijn oude club Dynamo Zagreb. Ivanovic speelde sinds 2023 voor Feyenoord en kwam tot 4 goals en 7 assists in 55 wedstrijden. Feyenoord ziet ook een speler komen. De 29-jarige Duitser Florian Kastenmeijer komt transfervrij over van Fortuna Düsseldorf en wordt 2e keeper achter Chark Ernst. Dan nog het weer. Vanavond zonnig. Vannacht meer bewolking en in het westen van de regio kans op een bui. De temperatuur daalt naar 14 graden. Morgen af en toe zon, kans op een bui en in de loop van de avond af en toe regen en motregen met opnieuw 21 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio met een grote R.

0: love you. I just want you to know our love I'll always treasure. So please, just don't let me go.
1: Het beste van de jaren 80,
2: 90
1: en nu.
2: Dit is Radio Rijnmond. Radio
1: Fuck It. Met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

tweede klas, HAVO, VWO, mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd ik me dood en onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten, voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn

0: Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: Fuck It. Met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.